0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren. Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
10: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

For All Our Sins. En dit was Snooky Pryor. Van het album In This Mess Up To My Chest. Dat is uit 1994. Ga verder met Mike Cito en Albert Casiglio. Casiglio, het eerste keer dat ze als Blood Brothers samen optraden op de diverse albums. Dit is het eerste album in deze, ja, deze combinatie en ook getiteld Blood Brothers, dan maar 2023. En ik ga draaien A Thousand Heartaches.

het was natuurlijk Berlhaus, dat is jaar 2002 van een album Walking in Time. Met een nummer geschreven door Walter Jacobs, Last Night. En de volledige titel, Last Night I Lost the Best Friend I Ever Had. Touch My Heart, het album Thijs Blues kwam uit het jaar 1992. Gaat er een lekker lang nummer van draaien, East Bay Woman. 9 minuten.

0: wachten rustig tot de hele nummer afgelopen is. Taj Mahal met Easy Bay Woman. Van het album Taj Lewis uit het jaar 1992. 9 minuten langer van hele zit. Ray Fuller en de Blues Rockers hebben ook al wat rustige nummers op een album Long Black Train staan. Stamt uit het jaar 2016. Ik heb gekozen voor Whiskey Drinking Woman. En ja, meestal is het wat zijn naam aangaande behoorlijk pittig, maar dit nummertje is toch nog wel wat rustiger.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.
2: Rolling.

Leesvoeler en de Blues Rockers met Whiskey Drinking Woman van het album Long Black Train uit 2016. 2011 kwam het album Anything But Time uit van Matt Schofield. Ooit heb ik nog een interview met hem gedaan en hij speelde ook op het Bluesy Blues Festival enkele jaren geleden. See Me Through, dat is de titel die ik uitgekozen heb.

Ja, dat was een mooi nummertje van Matt Schofield van het album Anything But Time uit het jaar 2011. We gaan er iets Nederlands bij gooien. Electric Blues, helaas is de drummerzanger vorig jaar, dacht ik, overleden. Ik heb zijn album Desert Pain meegebracht en ik ga draaien Broken Wings.

Natuurlijk niet. Dat is een beetje erg pittig. En zeker voor het eerste uurtje waar we gewoon rustige muziek draaien. En ook dit nummer is gewoon ook rustig wat ik opgezet heb. Ik ga gewoon de verkeerde album erin gedaan. En ik ga nu de goede opzoeken. Even kijken, nummer 3 moet ik hebben. En dan moet hij dit wezen. Desert Pains.

vier wolken met Sugar Mama van het album Witness to the Blues uit 2018. We gaan er even uit voor het nieuws en het weer en de reclame. En daarna ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Maar tot die tijd kun je luisteren naar Eind of May van het album Feedback. Don't Stand in My Way. Tot straks na het nieuws en de reclame.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

welkom terug bij deel 2 van Bluesy op deze zaterdagavond. Het eerste deel lekkere rustige muziek. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige nummers bij draaien. Maar ook rustige muziek of een beetje tussenin, net wat je wil. We gaan beginnen met Ray Manzarek en Roy Rogers van het album Translucent Blues. River of Madness, zou zeggen. Veel plezier bij Bluesy deel 2.

Ray Manzarek en Roy Rogers met River of Madness van het album Translucent Blues. De Velvet in the Words, hun album Hot Stuff, kwam uit in 1992. En ik ga daarvan het overbekende en veelgecoverde nummer You Can't Judge a Book by Its Cover draaien.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Uit het hoge noorden des lands hoorde je de Sidekicks met de Meulhoorn van het album Texas of the North. Opgenomen in het jaar 2017. Gewoon met Eugene Heidebeek Britsjes. Hij stond ooit op het podium, ook hier in Ridderkerk op het Bluesy Blues Festival. Zijn album Hold On A Little Bit Longer stamt uit het jaar 2015. Ik ga de titels omdraaien. Eugene Heidebeek Britsjes met Hold On A Little Bit Longer.

Ja, lekker. Eugene Heidebee Blitjes met Hold On A Little Bit Longer. De titelsong van het gelijknamige album uit het jaar 2015. Splinternieuw heb ik binnengekregen. Het nieuwe album van Jovin Webb. Getiteld Son of a Sinner. Daarvan ga ik draaien. Nummertje 1 gewoon. Composer On and Lead.

Met die album van Jovin Webb. En daar word je van Gunpowder. En lied van de titel van het album is Son of a Sinner. Ik heb het eerste uur ook al iets van gedraaid van het album Feedback van Ida May uit het jaar 1991. Ik heb nu op mijn lijstje staan Feel Ashamed. En ik noem toch even de bezetting, want het is gewoon een compleet Nederlandse band natuurlijk. Uit het vorige leven zeg ik altijd maar dan. Van de blues, van de Nederlandse blues dan. Maarten Emmen, hij speelt gitaar. Peter Kostede op de bas. Appie Daalmeijer op zang. Jeroen Mens op drums en Robert Beukers op de gitaar. En gastspelers op dit album zijn Rob Maas op toetsen. En zelfs Paul Duvivier, de man die achter dit label staat, doet hier nog op mee met achtergrond. Dan kan je nagaan. We gaan luisteren naar Ida May, I Feel Ashamed.

Ida May met I Feel Ashamed, Pete, van het album Feedback uit 1991. Splinternieuw is het album van toch een hele jonge knap. Ik dacht dat hij 13 jaar was, maar ik kan het even mis hebben. Getiteld Raised on the Blues. En de man die dat, dat knulletje, echt een jong knulletje op het fotootje zien. Als ik het goed uitspreek, Rashad the Big Blues Kid, laat zich zo noemen. Ik ga draaien Nothing But the Blues.

altijd wel een beetje een vreemd figuur gevonden, deze man. Ik ben hem ooit tegengekomen. Ik had hem ook ooit geboekt voor het Blues Festival in Ridderkerk, maar om een of andere rare reden is dat toen niet doorgegaan. En daar was ik toen echt niet echt helemaal blij mee. Zijn nieuwste album heb ik wel binnengekregen, getiteld 13 Hours. En ik heb er vorige week ook al iets van gedraaid. Jason Ritchie en The Bad Kind. En ik draaide vandaag Tire of Trying. Ook nieuw, de Anthony Bauso Orchester. En dan zit er als gast mee Willie Jordan. En ja, dat zegt me echt allemaal niks. De titel van het album is What Can We Do. En ik ga het draaien. Hey, Walking. Een hele lange naam en een hele korte titel van het nummer.

uit Duitsland komen ze, Andreas Dielman Band, met het nieuwe album Cold Wind and Dark Black Night. Ik heb het al verschillende keren wat voor gedraaid. En vandaag stond gewoon nummer 1 op het lijstje, Hey Man. En Lisa Niels, haar laatst verschenen album draagt de titel Thunder in the House. En ook daar had ik de titelsong van draaien. Thunder in the House.

Thunder in the House. En dat was de titelsong van het nieuwe album van Eliza. Ja, noemen we het, geef een beetje maar een naam. Niels. En dat was het voorlaatste. Dat was het laatste nummer. Wordt er eentje van Bywater Call. Van de titelsong van het album Sunshine. Een laatst verschenen album. En ik heb begrepen dat er binnenkort weer een nieuw album op stapel staat. Voorlopig doen we het nog met het oude album Sunshine. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Arjen Jong met zijn sensatiegeneratie. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesy dag.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: De B-kant.
1: Donderdag 2 juli 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeë. En we gaan deze uitzending gezellig beginnen met een Griekse band die een beetje gotische, duistere metal speelt. Maar dan wel met een fijne zangeres erbij, Christiana. En de band heet Elysion, niet te verwarren met de gelijknamige Japanse band. Deze Griekse band zal op 16 oktober een nieuw album gaan uitbrengen, Identity. En er is een clip verschenen waarbij je toch wel ziet dat de zangeres uit volle borst zingt. En dat is niet de enige in deze uitzending. We gaan luisteren naar hun nieuwe single Guardian Angel.

Wat Neue Deutsche Härte van de band Erdling in 2014 opgericht en nu bezig om een beetje een nieuw album te gaan maken. Heute stirbt die Nacht is alvast een voorproefje. The Live Project, dat is een project van zangeres Cassandra Carson en ook Josh Rand die bij Stone Sour speelt. Of speelde, hoe we het met Stone Sour ook in de hiatus moeten gaan zien. Ik weet het allemaal niet. Het maakt ook niet uit. Ze zijn in ieder geval lekker samen bezig als de Live Project. En er is een single uitgekomen. Een oude van Suicidal Tendencies van het album Lights, Camera, Revolution uit 1990. Ja, deze band brengt ons nu You Can't Bring Me Down.

Ja, echte Mongolen van de Who. Een derde album, The Hun, komt op 24 juli uit. En deze kerels die zijn natuurlijk altijd lekker bezig met die aparte instrumenten ook. De Morinkuur en de Toemurkuur en de Tsur en de Morinkuur, weet ik veel wat ze allemaal. De keelzang, tof, zuur. Het wordt steeds gekker met die Mongolen, zou je kunnen zeggen. Maar het is in ieder geval een fijne nieuwe single, Grey Hun. We gaan verder met Feelingless. Dat is een project van Hugo Marcaida. Ook van de Spaanse band Rise to Fall is hij. Hij heeft ooit een album gemaakt tegen dierenmishandeling en zo. Dus het is een fijne kerel. En nou heeft hij weer een nieuwe single met dit project Feelingless. Rise from the Ashes. En hij wordt bijgestaan door de zanger van de band The Flying Scarecrow. Zijn maat Aymar. We gaan luisteren naar deze nieuwe single.

Een van de grote namen in de power metal wereld, Camelot. Deze Amerikaanse band zal op 28 augustus een nieuw album uitbrengen, Dark Asylum. En je hoort zojuist de single Ashen World. En daar hoor je ook nog een klein grom stemmetje bij. Van een prachtige dame die op 5 september bij de Miss World verkiezingen Chili gaat vertegenwoordigen. Ik heb het over Ignacia Fernandez. En ja, ze is niet alleen de Miss World Chili, maar ze is ook nog zangeres bij een death metal band, Decessus. Dus dat heeft ze toen ook bij die verkiezingen in Chili als talent laten zien. Ja, zoek het maar eens op YouTube. Prachtig. We gaan verder met een Italiaanse band, maar met een Amerikaanse zangeres. Ik heb het over Temperance en dan met Kristen Starkey, ook een dame die echt uit volle borst kan zingen. En er zit ook nog een kerel bij die zingt en als je denkt, hé, waar ken ik die nou van? Nou, dat is gewoon Michel Guattioli van Visions of Atlantis, want die gasten die zitten bij meerdere bands in deze vreselijke tijden van de muziekindustrie en poen verdienen. Dus ja, je denkt, oh, hij heeft zijn piratenhoed niet op, maar voor de rest herken je hem direct. En Temperance zal op 16 oktober het album Arcani gaan uitbrengen en de single die daarvan is verschenen heet The Devil Sin, Sin, Sin.

rock metal uit België van de band Trails. Centered is een nieuwe single als voorproefje voor het album A Study of Absence dat in november zal gaan uitkomen. Uit Argentinië oorspronkelijk, maar tegenwoordig in Spanje hebben we de band Dragonfly. Lekkere heavy power metal, een beetje feestelijk om het zomaar te noemen. En zij zullen op 2 oktober, deze bandleden, de EP Labyrintho gaan uitbrengen. En daarvan is zojuist een videoclip verschenen van Renacer. En dat is dan weer iets van herboren worden.

Ja, Nederlands metal trots Floor Jansen met een nieuwe solo single Run over gewoon lekker jezelf zijn. Dominum, dat is altijd wat horrorachtige, toch wel vrolijke muziek. Deze band brengt morgen een nieuwe album uit, Night is Calling. En daarvan is de titellid nu als videoclip verschenen. En ze worden bijgestaan door Marina Latoraca, die we wellicht kennen van Exit Eden. En ook als nieuwe zangeres bij Battle Beast. We gaan luisteren dus naar Night is Calling.

Ja, de tijd gaat sneller dan we dachten. Dit was Outshine van een nieuwe album Crusader. Was dit Our Minds. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van Moonspell van het album Far From God wat morgen uitkomt. Dit is The Great Wolf in the Sky. Tot zover de B-kant, tot de volgende keer. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
11: Jouw radio.
12: Radio Ridderkerk op dinsdag.
13: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1973.

U hoorde LW5 en Rijp voor de Picking uit 1985. En daarvoor hoorde je Patricia Pai en Kayak en Patricia Anglais. En we begonnen op blok van 3 met Paul River en de Raiders en Let Me. En we gaan verder met muziek uit België. André Brasseur en Special 230.

Vroeger heette ze de Fatback Band, maar nu heette ze Fatback. En je hoorde So Delicious. En daarvoor hoorde je Vicky Lawrence en The Midnight Train to Georgia. En we begonnen het blok van drie met de Marshall Tucker Band en I Heard It in a Love Song. En we gaan verder met Foreigner en Hot Blooded.

hoorde Forne en Hot Blooded, gevolgd door Free and Wishing Well. Tot zover het eerste uur van het muziekdossier. Nog één plaat te goed in het eerste uur en dat betreft van Daft Punk. One More Time. Graag tot na het nieuws en de reclame.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Welkom terug bij het muziekdossier.
8: Dit is Radio Ridderkerk.

0: terug bij 2 uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Vanavond aflevering 486. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen dit 2 uur met Sniff en de Tears en Drive a Seat. En we gaan verder met DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince en Summertime.
1: De beste muziek met Frank van Kralingen op jouw radio.
2: Radio in de kerk.
3: Drums, please.

Je hoorde de Doobie Brothers en China Grove. En daarvoor hoorde je Sarita White en Spinning and Spinning. En we begonnen het blok van drie met DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince en Summertime. En dit is Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 met het muziekdossier. Zo hoorde je Mojo en Lady. En daarvoor hoorde je de Stereophonics en Headback en Gladrex. En we begonnen het blok van 3 met René en Angela en Save Your Love. En dit is een ouwtje van David Bowie, de Gene Gene.
1: Radio Ridderkerk.

Je hoorde Need You To Know van Lady Antebellum. En daarvoor hoorde je de Talking Heads en Once In A Lifetime. En we begonnen het blok van drie met David Bowie en de Gene Genie. En dit is Loving Awareness en Love You To Know.

0: A loving awareness and love you to know. En tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 486. De laatste plaat wordt er nog eentje van Tom Brown en Funking for Jamaica. Ik ben er weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. Mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.
1: Wil je de programma's van Radio Ridderkerk nog eens terughoren? Ga dan naar Uitzending Gemist op rtvridderkerk.nl. Je kunt dan alle programma's tot 3 weken geleden terugluisteren.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

En zo leefde hij met zijn kop omlaag, tot iemand hem daar vond. De man keek naar de arend, die verdwaald wat rondjes liep. En bedacht zich toen, dit is niet waarvoor God de arend schiep. Dus hij tilde hem vol liefde op, wees naar boven terwijl hij zei, jongen.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Railschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars, op deze zondagmorgen 5 juli. U bent weer van harte welkom bij ons programma Ridderkerk en de Kerken. Ook vandaag mogen wij een radiokerkdienst verzorgen. Vanmorgen is de kerkdienst te beluisteren vanuit de Ichterskerk in Drievliet. Deze dienst zal om 9:30 beginnen. Rond 9:15 krijgt u meer informatie over deze dienst. En tot 9:30 hebben wij weer mooie liederen voor u uitgezocht. Ridderkerk en de Kerken wordt vandaag verzorgd door Wilfred Appeldoorn, techniek, en Arja van Dijk, samenstelling en presentatie. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer.

Op deze zondagmorgen mogen wij een radiokerkdienst verzorgen vanuit de Ichterskerk. Proponent C.J. Legemaat uit Sliedrecht zal in deze dienst voorgaan. De dienst wordt begonnen met het zingen van Psalm 90, vers 1 en 9. De schriftlezing is uit Ezechiël 16, vers 1 tot 16 en uit Lucas 5, vers 27 tot 32. Ik zal het nog een keer voor u herhalen. Ezechiël 16, vers 1 tot 16 en Lucas 5, vers 27 tot 32. De tekst van de preek is uit Lucas 5, vers 27 en 28. Lucas 5, vers 27 en 28. Het thema van de preek is Volg mij. Rond 9:30 zullen we overschakelen naar de Ichterskerk. En tot die tijd kunnen we u nog een aantal liederen laten horen. Sorry. Er klinkt een lied van hemelglorie. Lied van goddelijke klank. Het is een lied vol vreugde en harmonie. Het is een lied vol lof en dank. In mijn hart weer klinkt een melodie. Een mooie melodie met warme harmonie. Het is een melodie vol hemelklank. Een melodie van de liefde en dank.

Het is tijd om over te schakelen naar de Ichtuskerk. In de kerkdienst die hier gehouden wordt, zal proponent C.J. Legemaat uit Sliedrecht voorgaan. De dienst begint met het zingen van Psalm 90, vers 1 en 9. De schriftlezing is uit Ezechiël 16, vers 1 tot 16 en Lucas 5, vers 27 tot 32. De tekst van de preek is uit Lucas 5, vers 27 en 28. Het thema van de preek is Volg mij. Gert van Antwerpen speelt op het orgel. En wij wensen u vanuit de studio een goede dienst.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen. Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, 1 en 2.

We luisteren naar de wet van God en de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven en zingen vervolgens Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw genaam mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Psalm 119, vers 15. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Laten we samen bidden om de werking van de Heilige Geest. Heere, grote God, wij komen tot U op deze nieuwe zondagmorgen, waarop we weer mochten zingen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot Uw dienst en lof bereid. O Heere, U bent al onze lof en aanbidding waard. U heeft ons gespaard, ook in de afgelopen week. We mochten hier weer komen. Heere, we danken U voor Uw trouw en voor Uw goedheid. Dat we hier ook weer de belijdenis mogen aanheffen dat U de levende bent. De opgestane, de levensvorst. O Heere, en U deelt ook van dat nieuwe leven uit, ook vanmorgen weer. We danken U dat we hier mogen zijn. Te midden van de drukte van het leven mogen we hier even stil worden. Te midden van alles wat ons bezighoudt mogen we hier vanmorgen bezig zijn met iets heel anders. Met U, met Uw Koninkrijk, met wie U bent en wie U wilt zijn, ook voor ons heel persoonlijk. Voor ons als gemeente. O Heere, we danken U. En dan bidden we ook, wilt U ons ook stil maken? Brengt U alle stemmen die in ons zijn tot zwijgen? Dat we U, Uw stem mogen horen. En dat we U mogen zien, de Heer Jezus Christus, in al Uw heerlijkheid. O geef toch dat Uw woord dan ook vanmorgen open mag gaan. Opent U het zelf door Uw Heilige Geest. We danken U, Heere, dat Uw woord hier ligt, ondanks wie wij zijn. Want we moeten het U ook belijden. We hebben zojuist Uw wet gehoord. We hebben gekeken in de spiegel. En dan moeten we U ook eerlijk belijden dat we niet zijn geweest die we zouden moeten zijn. Dat we gestruikeld hebben in velerlei opzichten. En dat we helemaal niet waard zijn dat U vanmorgen tot ons komt met Uw evangelie. Heere, dan bidden we, vergeef ons onze zonden. En leer ons ook te wandelen in een nieuw leven achter U aan. En geef dat vanmorgen ook daar de verkondiging voor gebruikt mag worden. Dat we misschien wel voor het eerst zullen gaan horen naar Uw stem die tot ons komt en zegt, volg mij. Heere, we bidden zo. U weet wat een ieder persoonlijk nodig heeft. Een woord van vermaning misschien, als we op verkeerde wegen gaan. Een woord van correctie, als wij misschien denken dat we keuzes die niet goed voor ons zijn. Heere, brengt U ons daarvan terug. Misschien moeten we op zonde gewezen worden. Of misschien moeten we juist bemoedigd worden, omdat de weg voor ons te veel zou zijn. O Heere, geef ons en ieder persoonlijk wat nodig is. Of we nu oud zijn of jong, we hebben allemaal hetzelfde nodig. En geef ons dan dat ene nodige. Wees bij allen die ook op afstand met ons zijn verbonden, vanuit de huiskamer of vanuit andere plaatsen. Heere, geef ook daar Uw zegen. Wees bij de ouderen in de gemeente, bij de zieken. En wilt U geven dat het voor ons allemaal een goede dienst mag zijn. Heere, verheerlijk Uw grote naam en breid Uw koninkrijk uit. Bouw Uw gemeente om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste lezing is uit de profeet Ezechiël. Ezechiël 16, dan lezen we vers 1 tot 16 en vervolgens een gedeelte uit Lucas 5. Dus eerst Ezechiël 16, vers 1 tot 16. Dan lezen we het woord van de Heer. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. En zeg, zo zegt de Heere Heere tegen Jeruzalem.
Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Canaanieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld, uit afschuw van u voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u, in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u, in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere Heere. En zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed af van u af en zalfde u met olie. Ik trok uw kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren, zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererij uitgestort over ieder die voorbij trok. Uw schoonheid was voor hem. U nam een deel van uw kleding, maakte daarmee voor uzelf de hoogte kleurrijk en bedreef er hoererij op. Nooit is zoiets voorgekomen en het zal nooit meer gebeuren. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing is uit Lucas, Lucas 5, vers 27 tot 32. Lucas 5 vanaf vers 27. En daar staat het volgende. En hierna ging hij weg. En hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hem aanlagen. En hun fariseeën en de schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we nu zingen Psalm 45, vers 1 en vers 2. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Van harte aanbevolen.

Laten we na de preek zingen, Psalm 56, het zesde couplet. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, het zesde vers. De tekst voor de preek is Lucas 5, vers 27 en 28. En hierna ging hij weg, Jezus, en hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. We luisteren hiernaar onder het thema, volg mij. Drie lijnen vanuit de tekst, zien, roepen en volgen. Het eerste is zien, Jezus ziet. Het tweede is Jezus roept. En de derde is Levi volgt. Dus eerst Jezus ziet. Gemeente, liefde kan niet van één kant komen, zeggen wij wel eens. En dat bedoelen we meestal, nou, dan houdt het op. Ik heb het nu wel zo geprobeerd, het is klaar. Als je alles gegeven hebt om die ander te bereiken, om de ander te helpen en je ontvangt niets terug. Als je een vriendschap hebt bijvoorbeeld die langzaam doodbloedt omdat het alleen maar van jouw kant moet komen. Ja, liefde als eenrichtingsverkeer, dat werkt niet. Dan houdt het op. Liefde kan niet van één kant komen. En toch zien we in de tekst iets heel anders vanmorgen. We zien liefde die van één kant komt. Van de kant van Jezus. Want Jezus ziet mensen. Dat is een heel belangrijk woord in dit hoofdstuk. In het voorgaande gedeelte ziet Jezus de diepste motieven, de diepste gedachten van de mensen om hem heen. Hij doorziet wat hen beweegt, wat in hun hart leeft aan verzet en aan tegenstand. En ook in vers 27 is zien het centrale woord. Jezus zag een tollenaar, van wie de naam Levi was. Hij zag hem zitten in het tolhuis en hij zei, volg mij. Dat woord voor zien, wat hier gebruikt wordt, dat is niet zomaar kijken. Dat is de aandacht van Jezus, die wordt getrokken door iets. Het is geraakt worden door wat je ziet. Kijken met je hart. Misschien heb jij dat ook wel eens gehad, toen je dat je ergens was en dat je geraakt werd door wat je zag. Dat kan iets heel moois zijn, maar ook iets verdrietigs. Stel je voor dat je in de stad loopt en dan zie je een zwerver zitten op een kartonnen doos tegen een muur aan. Het is nog vroeg in de morgen en je ziet hem daar wakker worden. Allemaal mensen lopen voorbij en jij ziet hem daar zitten. En het raakt je. Je denkt, dat is een mens, die wordt hier gewoon wakker. Het doet je wat. Nou, dat is de blik waarmee Jezus naar deze man kijkt. Naar Levi. Jezus kijkt met aandacht en met bewogenheid. En het staat er niet met zoveel woorden. Maar Levi was op dit moment waarschijnlijk alleen maar bezig met zichzelf. Met het verdienen van zoveel mogelijk geld. Want dat deden tollenaars. En Jezus zag hem hier zitten, die tollenaar. En zij haalden belastinggeld op voor de Romeinen. Ja, dat is wel heel bekend. Die tollenaars, die wilden daar zelf ook rijk van worden. Zij verdubbelden het geld dat gevraagd werd. En veel mensen vonden dat oneerlijk. Ze wilden niks met tollenaars te maken hebben. En vooral farizeeërs waren vies van tollenaars. Waarom? Ja, farizeeërs wilden het volk zo zuiver mogelijk maken voor God. Zo zuiver mogelijk, helemaal gericht op de Heer. En tollenaars die waren een schandvlek. Die waren bezig met contacten met de Romeinen. Ze overtraden de Sabbat. Ze werkten samen met de vijanden. En daarom werden zij op één hoop geveegd met prostituees, met andere zondaars, met heidenen, met overspelers. De tollenaars hoorden bij het uitschot van de samenleving. Waren grote zondaren
Ja, met zo iemand, daar zou de Messias echt niet mee te maken willen hebben. Maar Jezus komt voorbij, dat tolhuis. En Jezus ziet hem daar zitten. En hij kijkt helemaal niet boos naar Levi. De meeste mensen deden dat wel, hè? Die draaiden hun hoofd weg. Maar Jezus heeft geen afwijzende houding. Geen harde ogen. Maar hij is liefdevol en uitnodigend. En dat is de manier waarop Jezus ook vanmorgen naar ons kijkt. Hij ziet u en jou en mij hier op deze plaats vanmorgen. Hij ziet ons zitten midden in ons bestaan. Midden in ons tolhuis, midden in de zonde waarin u en jij misschien leeft. Moet je je voorstellen. De zonde waarvan alleen jij af weet. En die dingen waarvan je wil dat niemand daarvan af weet. Jezus ziet jou zitten vanmorgen. En dat is het evangelie, gemeente, dat zich de hele Bijbel door ontvouwt. Want God zag ook al Adam en Eva zitten, daar in de Hof van Eden, net nadat ze gezondigd hadden, toen verborgen ze zich in het struikgewas. Maar God zag hen daar zitten, hij kwam hen achterna en hij riep hen. Ja, God gaat de mens achterna, de mens die niet naar God vraagt. De mens die God zo ontzettend veel verdriet heeft gedaan. De mens zou nooit meer teruggaan naar God. Maar God gaat de mens achterna. Liefde komt van één kant. In de Bijbel is dat juist de diepte van het evangelie. Ja, we hebben gelezen in de profeet Ezechiël. Die profeet die spreekt over een hulpeloze baby. Dat is een beeld van hoe Israël was. Het volk. Weggeworpen als een hulpeloze baby in de zon, in het open veld. Ja, daar zou een kindje in die hoedanigheid binnen een paar uur sterven. Maar God riep dat kind tot leven. God riep Israël uit Egypte. Met welk doel? Dat ze helemaal het volk voor hem zouden zijn. God zei, geen oog zag naar u om. Maar toen ik voorbij u kwam, zag ik u daar, trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, wat een wonder is dat, hè? Dat God met zijn liefde tot ons komt. En dat hij naar mensen toe komt die naar hem niet vragen en niet zoeken. En van zijn kant is er geen boosheid, maar pure liefde. Mens, waar ben je toch mee bezig? Ik weet iets veel beters voor je. Leef. Ja, dat brengt ons bij het tweede. Want Jezus ziet Levi daar zitten in zijn tolhuis. En hij roept hem. Waarom Levi? Waarom Israël bij die profeet Ezechiël? Waarom kiest God jou uit en u? Daar is geen enkele verklaring voor. Dat is niet uit te leggen. Gods genade heeft Levi op het oog en in het oog. En als God jou opzoekt, dat is een onbegrijpelijk wonder. Daar kun je alleen maar van zingen. Het is vrije gunst die eeuwig hem bewoog. In vers 27 staat, Jezus zei tegen Levi, heel gewoon, Jezus zei, volg mij. Hij gebruikt geen stemverheffing, maar wat Jezus zegt, dat komt binnen met grote kracht. En ja, kinderen, jullie maken vast ook wel eens mee dat jullie geroepen worden. Dat papa of mama jullie roept. Soms hoor je dat dan heel graag. Hè? Stel je voor dat je jarig bent. En dan, ja, dan moet je nog even blijven liggen totdat het de tijd is. Want je bent al uren van tevoren wakker. Maar je mag nog niet uit bed. En dan roepen papa en mama je. Ja, dan spring je uit bed. Want je weet, ja, het is mijn verjaardag. En dan krijg ik cadeautjes. Maar soms gaat het heel anders. Als papa of mama je roept. En jullie moeten naar de tandarts bijvoorbeeld. Ja, daar heb je helemaal geen zin in. Dat doe je gewoon of je het niet gehoord hebt. Dan ga je gewoon verder met spelen. Nou, in de Bijbel lezen we over Levi. En die wordt geroepen door Jezus. En weet je wat er gebeurt? Hij staat gelijk op en hij komt naar de Heere Jezus.
Er gebeurt zoiets moois als Jezus hem roept. Hij draait helemaal om. Hij laat alles achter en hij volgt Jezus. Jezus ziet hem met ogen vol van ontferming. Ja, en dat is de Heere Jezus nu ook naar jou. De Heere ziet jou met ogen vol van ontferming. Denk maar aan het moment dat je gedoopt werd, hiervoor in de kerk. De Heere heeft heel persoonlijk tegen jou gezegd: ik ben jouw God. Jij hoort bij mij. Volg mij. Dat is precies wat de Heere Jezus ook tegen Levi zei. Volg mij. Dat is een hele korte en doeltreffende preek. Levi hoort het. En hij kijkt in de ogen van Jezus. En ineens weet hij het. Al mijn geld, dat is waardeloos. Vergeleken bij Jezus. Wat heb ik eraan? Waar ben ik mee bezig geweest tot nu toe? Die woorden van Jezus, ze komen binnen. Hoe kan het dat dat gebeurt bij Levi? En hoe kan het dat dat gebeurt onder de verkondiging van het woord? Dat in één keer die woorden binnenkomen. Dat komt omdat die woorden van Jezus met macht zijn. In vers 24 staat: omdat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven. Dat woord dat daar staat voor macht, dat betekent volmacht, autoriteit. Jezus is de grote koning en hij zegt niet zomaar iets. Hij is God zelf. En zijn woord dat hij spreekt, dat is het woord van God. Zijn woord is het woord van de Geest. Dat is het geheim als iemand gaat horen naar het woord van de Heere. De Heilige Geest opent het evangelie. De Geest laat het oplichten en je gaat het zien. Je gaat het inzien. De bisschop J.C. Ryle zegt: door zijn Geest stelt Christus ons in staat om alles op te geven en te komen uit de wereld. En hij die Levi riep, verandert nooit. En dat lazen we ook in Ezechiël. God zag dat hulpeloze kindje liggen. Hij zei: leef. Het kindje werd goed verzorgd. Het werd groot en kreeg buitengewone schoonheid. Dat was Israël. Buitengewoon mooi. God zegt: van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid. U was volmaakt. Wat gebeurde er toen? Israël ging hoererij bedrijven. Ze vertrouwde op haar schoonheid. Ze bedreef hoererijen met iedereen die voorbij trok. Dat betekent, ze ging overspel bedrijven. Dat is een beeld dat in de Bijbel gebruikt wordt voor afgoderij. Ze gingen niet de Heere God dienen, maar de afgoden. En ze knielden voor iedere god die voorbij kwam, als het ware. Dat is toch voorbij onvoorstelbaar. Het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. Het gaat afgoden dienen. Het veracht haar God en de Heere die haar geroepen heeft. Ja, dan zou je toch verwachten dat God de Heere zou zeggen: weet je, laat maar. Liefde kan niet van één kant komen. Ik heb het nu zo geprobeerd. Het is klaar. Dat zou volkomen terecht zijn. Maar iedere keer weer komt God tot zijn volk met de profeten. Zo waar ik leef, spreek de Heere, Heere. Ik heb geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Ja, zo komen Ezechiël en ook die andere profeten steeds weer naar dat volk toe met die boodschap. En de brief aan de Hebreeën begint ermee: God heeft op vele malen, op vele wijzen tot de vaderen gesproken door de profeten. En in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Nou, dan zou je één ding verwachten, toch? Als de Zoon komt tot zijn volk, dat heel Israël als één man op hun knieën valt voor hem. Dat ze hem als de Zoon van God, als de Messias aanvaarden, om hem te omhelzen. Maar dat gebeurt ook niet. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dat zien we in Lucas. En daar komen die lijnen van Ezechiël en Lucas bij elkaar. In Lucas zien we dat gebeuren.
vanaf het begin af aan dat de Messias wordt afgewezen. Als hij komt in deze wereld, zijn er maar een paar herders die hem herkennen als de Messias. Maar verder blijft het oorverdovend stil. En dat brengt ons bij het derde aandachtspunt. Volgen. Want Levi, deze tollenaar, hij volgt wel. Zo kort als de preek van Jezus was. Zo is ook de reactie van Levi. Hij stond op, liet alles achter en hij volgde Jezus. En daarmee is Levi, deze tollenaar, het uitschot van de samenleving. Hij is een voorbeeld voor heel Israël. Ja, Israël, zo moet je met de Messias omgaan. Zo moet je reageren op de liefde van God. Hij geeft gehoor aan die roep van Jezus. De Messias wordt door Levi op zijn woord geloofd. De tollenaar die er niet bij hoorde. Het uitschot van de samenleving, hij herkent die roep van Jezus. De roep van de Messias van Israël. Iedereen draait het hoofd om als er een tollenaar voorbij komt. Maar deze tollenaar laat zien aan het volk. Dit is de Messias. En juist van iemand van wie het niet zou verwachten. Daar ligt de Messias in op. Hij stond op, liet alles achter en volgde Jezus. Daarmee is hij ook een voorbeeld voor ons. Niet alleen voor Israël. Wat zou jouw reactie zijn? Zou je ook volgen, net als Levi? Zou je alles achter kunnen laten? Voor Levi betekende zijn oude leven niets meer. Alles heeft zijn waarde verloren. Er is nog maar één ding, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. U gaat al het schoon der mensen ver te boven. Niets is te vergelijken bij die uitnemende liefde van Jezus. Nou, voor Levi betekende zelfs dat het volgen van Jezus, dat betekende, ja, hij kon geen tollenaar meer zijn, maar dat betekende ook heel zijn bestaanszekerheid was weg. Kijk, want een visser zoals Petrus, die kon zo weer teruggaan naar zijn netten. Maar een tollenaar die hoefde niet op een ander beroep te rekenen. Ook al was je nog zo vaardig en kundig. Zou jij iemand in dienst willen nemen met een slechte reputatie? Ja, dat kost je ook je eigen naam. Tollenaars waren wel bij de tijd. Zij konden in meerdere talen communiceren. Ze konden archieven bijhouden. Ze konden schrijven. Ja, Levi wist niet op het moment dat Jezus hem riep, dat hij dit allemaal later nog weer heeft kunnen gebruiken. Toen hij als apostel de wereld over mocht. Toen hij het evangelie van Matthäus heeft geschreven. Dat is mooi, hè? Als de Heer Jezus je roept, dan neemt hij je in dienst met alle talenten en gaven die je ook van hem hebt gekregen. En zo roept hij ook ons vanmorgen. Om met de gaven die wij ontvangen hebben, in te zetten in zijn koninkrijk. Ja, iets anders wat opvalt in deze geschiedenis, is dat we niet lezen dat Levi last heeft gehad van zijn zonde, of dat hij diep ongelukkig was en toen pas Jezus vond. We lezen niet dat hij eerst iets beleefd moest hebben voordat hij naar Jezus mocht gaan. Nee, Jezus ziet hem en hij roept hem. En die stem van Jezus is met zoveel macht, Levi komt er niet onderuit. Maar ook hij wil gewoon niet anders meer. Zijn oude leven komt in een totaal ander licht te staan. Tot nu toe was hij gericht op zichzelf, maar ineens ontmoet hij iemand, ja, die naar hem kijkt op een manier waarop niemand kijkt. Dat kijken, dat doortrekt ook dat hele Lucas-evangelie. Denk maar aan het einde als Petrus Jezus verloochent. Ja, dan bij de derde keer, dan draait Jezus zich om en hij kijkt naar Petrus. Ja, en die blik van Jezus, dat doet zoveel met Petrus. Ja, hij breekt. Ja, die ogen van Jezus, dat is ook iets waar Levi zich aan gewonnen moet geven. Door de ontmoeting met Jezus verandert zijn hele bestaan 180 graden. Van gerichtheid op zichzelf naar gerichtheid op Jezus. Van het navolgen van zijn eigen begeerte naar één begeerte. Ik wil dicht bij Jezus zijn.
Misschien denk jij wel eens, ja, de Heere roept mij wel steeds. En ja, ik weet het niet. Als ik Jezus moet gaan volgen, dan mag ik heel veel niet meer. Nou weet je, de Heere Jezus volgen, dat is niet, nu mag ik dit niet meer en dat niet meer. Want als je zo denkt, dan zie je het volgen van Jezus als een deur die voor je dicht gaat. Ja, dan volg je hem en daar zit je dan. In een saaie kamer met een boekje voor je neus. Ja, dan zie je het als, er gaat een deur voor je dicht. En alles stopt. Maar zo ging het juist niet bij Levi. Ineens gaat er een deur voor je open. Een totaal nieuwe werkelijkheid. Als je de Heere lief hebt, dan ga je de dingen in een ander perspectief zien. Totale heroriëntatie. Waar was ik mee bezig tot op dit moment? Waar maakte ik me druk om? Waar was ik naar op zoek? Wat een leegte, wat een zinloosheid. Heren, veel te laat heb ik u lief gekregen. Alles achterlaten en Jezus volgen. Dat doen we niet uit onszelf, dat moeten we wel zeggen. Want volgelingen, dat zijn we zeker. Maar niet van God en niet van Christus. We zijn vanuit onszelf volgelingen van de vorst de duisternis. En we zijn ook heel geneigd om die te volgen. En dat blijft ook. Ook als je volgeling van Jezus geworden bent. Die voortdurende tweeheid. Die trekkracht om de vorst der duisternis na te volgen. De wereldse begeerte te omhelzen. Dan merk je in jezelf zo die neiging om die verkeerde kant op te gaan. De neiging om niet te luisteren naar die stem van Jezus. Volg mij. Dat je luistert naar de roepstem van de wereld. Daarom is volg mij ook een voortdurende oproep. Ook als u en als jij met de Heere mag leven. Als je volgeling geworden bent. Het is nodig om die roep van Jezus voortdurend op je in te laten werken. En ook dat het een spiegel is. Ja, volg ik hem eigenlijk wel? Of volg ik mezelf? Mijn eigen verlangens? Ja, wat is Jezus volgen? Dat is prachtig weergegeven in die reactie van Levi. Opstaan, alles achterlaten en Jezus volgen. Want je kunt niet tegelijkertijd volgeling zijn of tegelijkertijd blijven zitten in je oude bestaan en tegelijkertijd volgeling zijn. Het is dus heel radicaal. Het oude leven kan niet samengaan met het nieuwe. Als dat zo is in je leven, dat je het half of dat je het combineert, ja, dan is er bekering nodig. Levi kan geen tollenaar zijn en Jezus volgen. Hij laat alles achter en hij volgt Jezus. En dat woord volgen, dat betekent volg mij als discipel. Jezus zegt, ik heb je veel te leren. Je komt bij mij, geef je maar aan mij over. Volgeling zijn, dat is discipel zijn. Een discipel, dat is een leerling. Iemand die voortdurend in de nabijheid is van de ander en leert van de instructies van de ander. Ben jij een discipel? Ben je voortdurend aan het leren van de Heer Jezus? En ben je ook voortdurend in zijn nabijheid? En luister je naar zijn stem? Ja, geef je je daaraan gewonnen? Dat het geestelijk leven heeft voortdurend voeding nodig, hè? Voortdurend zijn stem. Ja, en dan wordt ook steeds duidelijker welke dingen niet horen bij het leven met hem. Welke dingen achtergelaten moeten worden. Als je steeds in contact bent met je liefste. Ja, dan wordt duidelijk wat hoort niet bij het leven met de Heer. En waar houd ik aan vast? Waarvan de Heer vraagt dat ik het wel los moet laten. Zijn wil wordt steeds belangrijker voor je. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Volgeling zijn van Jezus, dat kan ook moeilijke momenten met zich meebrengen. Als je als kind Jezus wil volgen en er wordt iemand gepest bij jou in de klas. En jij doet er niet aan mee. En als je als jongere een vriendengroep hebt en die willen naar plaatsen toe waar jij liever niet meer mee meegaat. Mee naartoe gaat. Of als je als volwassene op je werk
En er is een sfeer van onderlinge roddel. En je voelt die spanning. En je denkt, ja, nee, ik voel me hier gewoon niet gemakkelijk bij. Het is ontzettend ingewikkeld om in zo'n omgeving volgeling te zijn. Om het beeld van Christus te vertonen. Ja, dat geldt ook als je een gezin mag hebben. Wat is het moeilijk om in deze tijd kinderen op te voeden? De trekkracht van de wereld is voelbaar en je vraagt je af, hoe moet ik mijn kinderen voorgaan? Als ik het zelf al zo moeilijk vind. Je voelt je tekort. Het kan heel moeilijk zijn om Jezus te volgen. Spanning veroorzaken. Maar daarom zijn we als gemeente ook wel aan elkaar gegeven. We mogen steeds vanuit de zondag de nieuwe week ingaan. En zoeken ook herkenning bij elkaar als gemeente. Spreek elkaar aan. Wat is voor jou moeilijk in het volgen van de Heer? Wat weerhoudt jou en wat zijn voor jou verleidingen? Het is heel mooi als hierin onderlinge openheid is. Maar het volgeling zijn van Jezus, dat is vooral niet moeilijk. Maar het is een zaak van grote vreugde. Het is het mooiste en heerlijkste wat er is. Dat zien we aan die verandering bij Levi. Want hij, vers 29, hij volgt Jezus en dan gaat hij een grote maaltijd aanrichten voor Jezus in zijn huis. Levi volgt en hij verlangt ook dat anderen gaan volgen. Iedereen moet het weten. Het evangelie is niet om voor onszelf te houden.

dankbaar dat wij een vreugde kennen die niet van deze wereld is. Levi bereidde een grote maaltijd voor Jezus. Er was een grote menigte van tollenaars en zondaars die met hem aanlagen. En midden in dit gezelschap is Jezus. Hij is daar waar hij zijn moet. Een dokter heeft bij gezonde mensen niets te doen, zegt hij in vers 31. Een dokter moet dicht bij zijn patiënten zijn. Jezus wil bij zondaren zijn, in hun midden. Hij weet wat nodig is. En hier komt precies de ware aard van de farizeeën naar voren. Zij observeren alles. In vers 21 waren zij al aan het overleggen. Wie is deze man die godslastering spreekt? En hier komen ze weer voor de dag. Ze morren en ze zeggen tegen de discipelen van Jezus: ja, waarom doet hij dit? Waarom ontvangt hij zondaars en eet met hen? Het woord betekent morren. Dat betekent zich uiten in lage, afkeurende, mopperende tonen. Dat doen de farizeeën. Ja, hier zien we iets wat je niet zou verwachten. Die vrome farizeeën en die goddeloze tollenaar, zou je zeggen. Maar die vrome farizeeën die zijn vol van verzet tegen God. Juist zij zijn goddeloos. Wat een andere reactie dan die reactie van Levi. Levi was vol van blijdschap. De farizeeën vol van afwijzing. Ja, en dat gaat het hele Lucas-evangelie door. Die strijd en die voortdurende confrontatie tussen Jezus en de farizeeën en de schriftgeleerden. En je weet hoe het afliep. Want uiteindelijk roept die hele opgehitste menigte van Israël tegen Jezus de Messias: kruisig hem, weg met deze. Ja, vol van verzet tegen hem. Er is geen behoefte aan Jezus. De liefde die van één kant komt, die wordt veracht. En dat is de ergste zonde die er is, gemeente. Om die liefde die van God komt te verachten. Om Jezus, die borg en middelaar die gegeven is, om hem af te wijzen. Onbegrijpelijk toch? Dat Israël zo met deze liefde van God omgaat. Nou ja, onbegrijpelijk. Laten we dit niet op een afstandje bestuderen. Maar hoe is dit bij ons? Als gemeente van het Nieuwe Verbond. Wij zijn toch ook geroepen om de Here te volgen en om hem, zijn liefde te aanvaarden. Hoe vaak heeft de Here hier in ons midden uitgeroepen: leef. En hoe hebben wij gereageerd op die lieflijke stem van Jezus? Want die reactie van Levi, dat is ook een voorbeeld voor Israël, maar ook voor ons. Die radicaliteit en dat vuur. Here, ik wil u volgen, heel mijn leven. We zien in deze geschiedenis ook hoe het hart van Jezus uitgaat, juist naar zondaren. Naar mensen die er niet bij horen. Hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Tegen de farizeeën die het allemaal zo goed weten. Jezus roept het uit: voorwaar, ik zeg u dat tollenaars en hoeren u zullen voorgaan in het koninkrijk van God. Je bent nooit te slecht voor Jezus. En eigenlijk zijn er ook vandaag maar twee soorten mensen. Dat zijn zondaren die Jezus nodig hebben en zondaren die Jezus niet nodig hebben. Die Jezus afwijzen. Jezelf te goed vinden voor Jezus. Hem verachten en hem niet hoeven. Dat is onbegrijpelijk. Want als je hem niet hoeft, als je hem niet wilt, ja, dan moet je voor God verschijnen zonder Jezus. En dan, buiten de Heer Jezus is de Heere God. Een God die een eeuwige gloed is en een verterend vuur bij wie niemand kan wonen. O, vlucht toch tot Jezus. Want zonder hem ga je verloren. Jezus roept zondaars tot bekering. En hij is de liefde die van één kant komt in eigen persoon. Hij staat ook nu voor ons. Kom, kijk hem eens in zijn ogen. Hij zegt: volg mij. Jezus, Levi, hij liet alles achter, stond op en volgde Jezus.

Laten we danken en ook onze voorbeden doen. Heere, dank u wel voor wie u bent. Voor uw heerlijke evangelie. Uw liefde die van één kant komt. O Heere, u roept zondaars tot bekering. En dank u wel dat u ook ons roept. Steeds weer komt u naar ons toe. Ondanks al onze ontrouw. Ondanks al onze zonde en schuld. U neemt redenen uit uzelf. Heer, en dan weet u of wij uw roepstem verstaan hebben. Of we gekomen zijn tot u. Of we u omhelst hebben. Als onze Heere en Heiland. Heer, als dat nog niet zo is. Trek ons tot u. En wij zullen u nalopen. Heer, u weet wat voor ons moeilijke momenten zijn. Misschien is de trekkracht van de wereld heel groot. De trekkracht van de zonde. Heer, dank u wel dat we uw roep mochten horen. Uw roep die met macht is. O, geef dat we zullen horen naar die roep. Maar misschien is die roep van ons zondige leven ook zo sterk. Heer, geef ons de kracht om de dingen los te laten. Om helemaal u na te volgen. Geef dat we uw roepstem zullen volgen. Dat we helemaal ons zullen toevertrouwen aan u. Ook als we al met u mogen wandelen. Geef dat we steeds in contact zullen zijn. Voortdurend in uw nabijheid. Heer, misschien ervaren we wel met betrekking tot ons leven. Uw roep heel sterk met betrekking tot uw koninkrijk. Dat we verlangen om daarin te mogen dienen. Heere, geef ook daarin wat nodig is om uw stem te onderscheiden en om de weg te gaan die u wilt dat we zullen gaan. Heere, u weet hoe in de praktijk van ons leven het volgen van u eraan toe gaat. Misschien is het heel moeilijk om in ons dagelijks leven uit te komen voor uw naam. Om u te volgen in ons concrete leven. Heere, help ons ook daarin. Om juist op momenten waarin er geen andere christenen zijn, om daarin een levende getuige van u te mogen zijn. Een zout op deze aarde. Heere, zo bidden we. Geef ons vrijmoedigheid om uw naam te belijden. U zag Levi. En geef dat wij vanuit die gezindheid ook andere mensen zullen zien. Mensen om ons heen. Mensen die er misschien niet bij horen. Misschien ook bij het uitschot van de samenleving horen. Heere, geef dat mensen zich gezien zullen weten door ons. Dat we uw liefdevolle houding zullen vertonen. Mag de blijdschap van het evangelie ons vervullen. We bidden ook voor elkaar. Heere, u kent ons. Wees met ons als we een moeilijke periode meemaken van teleurstelling. Van pijn en verdriet. Heren, we bidden in het bijzonder voor meneer Marcel Broer, onze koster, die morgen een hartkatheterisatie in het Maastad ziekenhuis ondergaat. Wilt u nabij zijn? Wilt u hem de kracht geven en ook de rust, het vertrouwen in u en geef dat de behandeling goed mag verlopen? We danken u dat mevrouw met mevrouw Bode voor de gunstige uitslagen. En we bidden ook, heren, geeft u haar wat nodig is. De kracht om de behandelingen steeds weer te moeten ondergaan. Als het zo'n langdurig ziekteproces is. Heren, we danken u dat het dan nu een gunstige uitslag mag zijn. Wees u haar nabij. En geef het oog en het zicht op u, de Heer Jezus. Heer, we bidden ook voor de langdurig zieken. De mensen die niet altijd hier in de kerk kunnen zijn. Of op andere plaatsen in een verzorgingshuis wonen. Heer, wees u met Annelotte Rietveld in Puttershoek. Henk de Winter in Leerdam. Jonathan van der Meulen en Nicolien Schilder. Sophie Alderliester,
Heere, wees u hen nabij. In al hun, in de dingen waar zij mee ook worstelen. In hun bestaan, gedenken. Heere, we bidden ook voor alle jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Die niet met namen genoemd zijn. Heere, wees u nabij, ook bij hun families. En mogen zij gedragen worden door u. We bidden voor Mirte Reinders en Stefan Vermeulen die in het huwelijk mogen treden. Heere, geeft u een rijk gezegende dienst in de Singelkerk. En geef hen ook in die wijkgemeente een rijk gezegende tijd. En dat ze door u aan elkaar verbonden mogen zijn. Maar ook samen aan u. En samen mogen leven tot uw eer. Geef hen uw zegen. We bidden en we danken met Ruben Vonk. Die dinsdag jarig is en 29 mag worden. Wilt u hem nabij zijn in al zijn omstandigheden. We bidden ook voor de familie van mevrouw Kantus van den Dol, die overleden is. De begrafenis heeft al plaatsgevonden, maar wees u heel die familie nabij. In de lege plaats die er ook gevallen is, draagt u hen ook door deze moeilijke tijd heen. En geef hen ook te zien op u, de Heer Jezus Christus. We bidden ook voor het beroepingswerk. Geef dat op uw tijd ook hier een predikant mag komen die u wilt. Een herder naar uw hart. O, geef wat nodig is, Heere. Ook de broeders van de kerkraad om steeds weer dat proces ter hand te nemen. Geef hen daarin ook de leiding van uw geest. En maak hen vol van wie u bent. De koning van de kerk. Heere, we bidden om vrede in het Midden-Oosten. Maak u zelf bekend als de Messias aan Israël. Levi zag wat anderen van zijn volk niet zagen. Heere, openbaart u zich als de Messias. We bidden ook voor alle onder dat volk die u als de Messias belijden. Als hun positie vaak zo moeilijk is. Heere, zegen hen en zegen hun getuigenis. Heere, we bidden voor christenen die lijden vanwege uw naam. Wees met hen als zij in het verborgen samenkomen of met spanning. En laat de vreugde van het evangelie hun hart vervullen. We bidden ook voor het doel waar we vanmorgen onze gaven aan mochten geven. De noodhulp in Venezuela. Wat een ontzettende beelden zien we ook van wat daar gebeurd is. Geeft u uitkomst, geeft u wat nodig is ook aan reddingswerkers. En als er nog mensen in leven zijn, gedenk Heere. Ook iedere schreeuw die tot u klinkt. Wees u nabij alle die groot verdriet hebben. Heere, wat een leed en wat een verdriet is er op deze wereld. Dank u wel dat we, ondanks alles wat er voedt, hier vanmorgen een moment samen mochten komen. Dank u wel voor deze dienst, dat alles ook in orde mocht verlopen. Vergeef alles wat niet was tot uw eer. En breng ons ook vanavond opnieuw samen in uw naam. Wat bent u goed dat u zondags roept. Geef dat we voortdurend zullen leven uit uw liefde en mogen zien op u. Heere, uw naam zijn geprezen. Om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen weerklanklied 444. Alle drie de coupletten. Het ware leven is daar waar men Jezus ziet.

Gemeente, ga heen in vrede en laten we samen eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.

Vanmorgen heeft u kunnen luisteren naar een kerkdienst vanuit de Ichterskerk. Proponent C.J. Legemaat uit Sliedrecht ging in deze dienst voor. Als u deze dienst nog eens wilt beluisteren, dan kan dat via de website van de Ichterskerk of bij Radio Ridderkerk bij Uitzending Gemist. Tot 11 uur kunnen we u nog wat liederen laten horen. Rots der eeuwen, bid voor mij. Laat mij schuilen aan uw zij. Laat het leven dat u gaf ook genoeg zijn voor mijn straf. Sta mij bij, Heer, ieder uur. Maak mij rein en maak mij puur.

We zijn weer aan het eind van ons programma en moeten dus afscheid van u nemen. Na het nieuws en reclame kunt u luisteren naar het programma Klassieke Klanken. Vanavond zijn wij er weer voor u, vanaf 6 uur, met veel muziek en gesproken woorden. Ridderkerk en de Kerken werd deze morgen verzorgd door Wilfred Appeldoorn en Arja van Dijk. Wij wensen u nog een mooie zondag toe en tot de volgende keer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
8: Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Jouw stad, jouw radio.
10: Wij houden het Hollands.

0: Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Zo, daar zijn we dan helemaal live. Goedemiddag allemaal. Het is een drukte van je welst in de studio, want ja, we hebben weer gezellige gasten bij ons in de studio. En dat is Mick Harder samen met Emma. Het eerste uur en het tweede uur hebben we Dean Sanders. Die komt ook een uurtje praten over zijn nieuwe track. Vrienden en vriendinnen van Wij Houden het Hollands. Leuk dat jullie er weer zijn. En we zijn weer live, als het goed is, in een groot gedeelte van Zuid-Holland. Via RTV Ridderkerk, via Merve Radio, natuurlijk ook via Atos Radio. En natuurlijk ook voor Drechtstad FM. En Drechtstad FM is voor Dordrecht en voor Papendrecht. Jazeker. Je

0: Frans vrienden. En dat waren ze met hun nieuwe. En die heette natuurlijk Hey Fransie. Ja, we gaan zo lekker starten met Emma. Emma is hier tezamen met Mick Harre. Ja, we doen het even andersom, Mick Harre. Ja. Ze hebben jou meegenomen.
1: Ik cijfer mezelf wel weg. Ik ga ook wel weg als je wil.
0: Altijd gezellig als Mick Harre er is, vrienden. En ja, in de tweede uur komt Dienst Handus bij ons op bezoek. En daar gaan we ook een heel leuk uurtje mee hebben. Dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik zeker.
1: Ja?
0: Ja, dat gaat helemaal lukken.
1: Vreselijk.
0: Maar eerst even wat nieuwe muziek op de radio. Hier is de nieuwe van Femke Hengelveld.

0: jaren Tim Zanderweg, deze Femke Hengelveld. En ik vind het een fantastische zangeres. En onder contract bij Stef Eckel momenteel heeft ze deze uitgebracht. Nou, we gaan eens even de schuiven opengooien van onze gasten. Ze zijn bij ons aangeschoven hier in Papendrecht in de studio bij Wij Houden Hollands. Mick Harre, vriend van dit radiostation. En hij appte mij een paar weken geleden. Hij zei van, ja Rob, ik heb nou toch een mooi nummer in handen samen met Emma. Emma, hoe spreek ik je achternaam uit? Even voor dan we het nooit meer verkeerd doen.
1: Mijn naam is Emma Lacroix.
0: Ah, mooi, mooi, mooi. Franse naam. Ben je van Franse afkomst, toch?
2: Zelfs ben je niet bakker geweest. Doe maar één broodje Lacroix.
0: Hey, jij bent familie van Henny Huisman, dat mogen we vertellen. Want inmiddels ben je weer op goede voet, hè?
1: Absoluut, toch? Absoluut. Klopt. Ja, dat is mijn opa.
0: Ja, en betere opa kan je niet hebben, denk ik, toch?
1: Nou, het is een hele bijzondere opa. Zeker, ja. Dat kan niemand zeggen.
0: Nee, maar je kan Jean Mick Harder maar eens opa hebben, weet je wel?
2: Ja, dat moet je helemaal gek.
1: Ja, dat is gewoon zielig.
2: Ja, precies.
0: Emma, even voor alle duidelijkheid. Jij hebt het nummer geschreven.
1: Ja, dat klopt.
0: En jij zocht iemand daarvoor die duet mee kon zingen.
1: Ja.
0: Hoe ben je zo op Mick Harder terechtgekomen?
1: Nou, Mick die is dus jaren geleden begonnen in de Soundmix Show bij mijn opa.
0: Dus de klik hebben we gelijk.
1: Absoluut. Ja, nee, hij is altijd op de radar van de familie gebleven. En ik leerde kennis maken met Mick toen hij in 2020 ongeveer meedeed aan het programma van mijn opa. Waar is dat feestje? Ging mijn opa met Mick mee op pad naar boekingen. En toen dacht ik, nou, dat is hartstikke leuk. En sindsdien volg ik hem. En een paar maanden terug zaten we te bedenken van, nou, wie kunnen we nou vragen voor een duet?
0: Ja, Wolter Kroes? Nee.
2: Zou nog kunnen.
0: En toen ben je gaan strepen en toen kwam je toch maar...
1: Eigenlijk kwam je toch maar
0: bij Mick Harre uit, toch?
1: Ja, nee, Mick, laatste Mick. Keus. Nee, helemaal niet. Nee,
0: geen laatste keus, maar het is zo bijzonder, Mick, dat jij heel weinig duet hebt opgenomen, toch? Je hebt wel een paar gedaan, maar...
2: Ik heb voor mij... Dit is de tweede, volgens mij.
0: Ja, zie je?
2: Dacht ik. Ja.
0: Ja.
2: Dus, ja, ik hoop niet dat hetzelfde gebeurt met Emma, met de andere gemeen gebeurt. Dat is niet goed gegaan, geloof ik.
0: Maar jullie waren al een tijdje bij ons in de studio en toen zei je van Emma is echt een talent.
2: Zeker.
0: Maar dat klopt ook echt, hè?
2: 100%. Mm-hmm. Nou, toen ze erbij zit, anders, je kan ook niks zeggen, maar ja, als je iemand wil promoten omdat iemand heel goed is, is het altijd wel fijn als iemand dat doet. Zonder dat je het zelf zegt. Hè? Dat vind je zelf ook leuk als je omhoog getild wordt door andere mensen. En Emma is heel veelzijdig, buiten dat ze moeder is van twee kinderen. Mm-hmm. Ik zeg altijd gek scheren 3. Maurits is er altijd bij. Dat is haar man, is ook een groot kind. En ze schrijft kinderboeken. Kijk. En ze maakt babynestjes. Dat is zeg maar zo'n soort bedje van teddybeer.
0: Ja.
2: Teddystof, zegt ze het goed.
1: Ja.
2: En met luiers erin dingetjes. En dat is heel handig in mijn geval. Maar ze is heel veelzijdig. En ze kan heel goed zingen. Dus ik heb net een paar demo's gehoord in de auto.
0: Uh-huh.
2: Ik denk zelfs dat hits zijn.
0: Multitalent.
2: Niet dat ik er nou zo veel verstand van heb, maar het zijn echt wel goede nummers, ja.
0: Maar is dan de opstap, omdat jij een bekende familie hebt, is dat wat moeilijker dan normaal? Moet je eigen dan extra bewijzen, Emma? Of hoe
1: ik heb
0: dat?
1: Wel het idee dat mensen misschien snel zeggen van, oh...
0: Je krijgt gauw een stempel op, denk ik, of niet?
1: Nou, ik wil me wel graag bewijzen. Ik wil graag dat mensen denken van, oh, ze kan echt goed zingen.
0: Ja.
1: In plaats van, ze kan meeliften op een bepaalde naam.
0: Ja.
1: Dus daar doe ik wel heel erg mijn best voor.
2: Ja.
1: En het kan ook meewerken in je voordeel.
0: Absoluut.
1: Want we hadden de release party en dan is er toch wel heel veel pers bij. Natuurlijk ook voor Mick, want die zit al 40 jaar in het vak.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Maar het helpt altijd.
0: Zeker. En Rijk, kijk, we zijn rijk als we gezond zijn. Laten we even daarover hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is toch zo, Mick?
2: Ik ben aan te kijken. Ik ben hartstikke rijk. Ik ben nu met 2 miljoen bezig. Mm-hmm. Nee. Ik zeg al, mijn ex-vrouw heeft me miljonair gemaakt. Ik was eerst multimiljonair. Dus rijk, ja, wat is rijkdom? Natuurlijk is het lekker als je geld hebt.
0: Maar je hoeft niet alleen naar geld te
2: Maar ik zeg altijd, een ongezond mens wil maar één ding.
0: Precies.
2: Dat is gezond zijn. En de rest wil altijd geld en dit en dat. En het gaat eigenlijk om de... Niet om die soort zaken. Het is meer rijkdom van mensen die om je heen hebben, die je trouw blijven en waar je mee samen de liefde deelt. En het is leuk. Soms gaan de oude vrienden weg, komen er nieuwe vrienden bij.
0: Dat is het leven.
2: Het familie is ook niet altijd alles. Elk huisje heeft zijn kruisje. Maar soms moet je het hebben van andere mensen buiten die familie om liefde te krijgen. En dan heb ik het niet over de liefde. Je kunt knuffelen, maar je voelt dat het goed zit, weet je wel.
0: Dat is het.
2: Dat is heel belangrijk. Mensen, goede mensen om je heen.
0: Heerlijk. We gaan hem draaien. Ze zijn hier bij ons. Mick Harre, tezamen met Emma Lacroix. En natuurlijk Rijk.

Ja, onze Mick Harder en Emma. Lekkerste Nederlandstalige muziek.

Wij houden het Hollands, het Nederlandstalige programma van de Drechtsteden. En we zijn er tot 2 uur vanmiddag. Nu met John West.

0: John West. Ja, hij heeft Thijs een tweede kans gegeven. Weet wat je begint. Mick, heb jij daar nooit aan gedacht? Ja, Sweet Caroline is er natuurlijk al een keer.
1: Je iemand een tweede kans geven. Ja. Als het de eerste keer niet lukt, dan moet je de tweede keer zeker niet doen. Hè?
0: Maar nee, je hebt het toch al een keer. Sweet Caroline heb je
1: Sweet
0: toch
1: Caroline
0: een
1: was een hit, ja. Maar ik, ja, om dat de tweede keer te doen, ik heb het wel eens gevraagd. Maar ja, soms wordt het afgeraden. De ander zegt, je moet het wel doen. En een ander jasje steken en zo.
0: Maar weet je wat het is? Elk optreden begin jij met Sweet Caroline, denk ik.
1: En je eindigt er ook mee. Ja,
0: zie je wel.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Dus hoe lang is die nou al uit, volgens
1: 20
0: mij?
1: 20 jaar.
0: 20 jaar, ja. Het is, en nog steeds, hij is onverslijbaar. Dit nummer is onverslijbaar.
1: Het is natuurlijk een verschrikkelijke oorwurm. En hij verveelt ook niet. En ik bedoel, ik zing het nog steeds maar met heel veel liefde. En elk optreden gaat nog steeds het dak eraf. Dus de meesten kennen het wel, maar het is natuurlijk heel herkenbaar. Het is ook van Neil Diamond. Alleen ja, ik heb 20 jaar geleden heb ik daar een Nederlandse tekst van gemaakt.
0: Ja, dat was de schot in de roos natuurlijk.
1: Ja, maar zeg de schot in de roos.
0: Heerlijk.
1: Vette hit en daarna zijn allemaal gekke dingen gebeurd. Ja. Dus had wel platina kunnen zijn, maar dan had ik een andere weg moeten inslaan.
0: Je teert er nog steeds op ons.
1: Ja, zeker. Qua optreden zeker. Ja. Ja, absoluut. Ik ben er heel blij mee. Ik bedoel, ik heb nog steeds mijn werk elke weekend. Mm-hmm. Dus als dat niet meer is, dan kun je beter gaan twijfelen of wat er aan de hand is. En terwijl er toch een hoos nieuwe artiesten bij zijn gekomen.
0: Ja, kijk naar Emma.
1: Maar het is niet zomaar iemand die erbij is gekomen. Ik blijf maar zeggen, je hebt talent. Mm-hmm. Die kan echt zingen. Je hebt ook heel veel artiesten die maken een nummer. En die moeten dan een half uur vullen en die bakken er geen hout van.
0: Ja, dat zijn de eendagsvliegen.
1: En die hebben dan een hele vette hit. En denk ik bij mezelf, waar komt die vandaan heen, weet je wel? Maar ja, ik hou

0: zeg je wat moois, hè? Als je een kans krijgt in deze wereld. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze wereld, toch?
1: Ja, dat is zeker zo. Maar dat is ook bij mij, hè? Nog steeds na 40 jaar. Ik bedoel, het is allemaal wel een beetje een vriendenclubje, zeg maar.
0: Hoe vind je dit wereldje, Emma? Het is wel een apart wereldje, dat artiestenwereldje, toch?
2: Het is een heel apart wereldje. En ik ben er wel een beetje in opgegroeid.
0: Dus eigenlijk kan je al een klein beetje de klappen van de zweep.
2: Ja, absoluut. Ik weet wel een beetje hoe het werkt. Mm-hmm. Maar nu ik met Mick op pad mag, vind ik het eigenlijk wel heel leuk.
1: Je zei Mimmel. Je zei Mimmel, hè?
2: Nee. Ja, dat is ook een verhaal. Mick heeft ooit een liedje uitgebracht, mag ik dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, Zon op een piemel.
0: Ja.
2: Mijn kinderen vinden dat een geweldig nummer. En onze dochter van 2, die noemt Mick nu Mimmel. Als ze hem ziet.
1: Die combineert het dubbel met mijn naam. Weet je?
0: Vanaf nu noemen wij hem ook Mimmel.
1: Ja. Mimmel, hè, Mimmel.
2: Ik verspreek me net, ik wil bijna Mimmel zeggen.
1: Oh, goed zeg.
0: Voordat we te ver gaan, Mick, Gekkenhuis. Ja. Ja, was een lekkere single voor jou, hè?
1: Zeker, ja.
0: Dus echt weer een beetje het Mick Harren gevoel.
1: Hadden we ook meer van verwacht. Met elke plaat die ik maak. Dus ik wil, je hoopt altijd het Sweet Caroline te overtreffen natuurlijk.
0: Ja, oké. Maar je blijft honger naar een hit houden, toch?
1: Zeker. Als ik dat niet meer heb, dan kun je beter stoppen. Ja. Ik blijf altijd zeggen van... Ik ben al 40 jaar op weg naar de top. Zeg ik altijd.
0: Ja, het is wel zo. Maar we gaan hem wel doen. Hier is die Mick Harren en Gekkenhuis.

0: gekkenhuis hier is. Nou, zeker in de studio bij wij hadden we het Hollands Mick Harder. Het is aan met Emma Lacroix. En een gekkenhuis.
1: En dit is de nieuwe regio-tip.

0: Sieneke deed dat ook. En ik doe wat ik wil. We gaan even terug naar Mick en Emma. Ze zijn bij ons in de studio. Lekker live hier in Papendrecht. En zo dadelijk in 2 uur is Dean Saunders onderweg. Hij is wat later, maar stond in de file. Maar het komt helemaal goed. Mick, we zouden eigenlijk een nummer van jou gaan draaien. Maar ik wil natuurlijk ook veel draaien van Emma. Emma,
1: ja, maar ik wil zoveel royalties binnen. Ik heb een ladder gekocht, hè?
0: Kijk, en dat is?
1: Om mijn geld op te stapelen.
0: Oh. Oh, ik dacht dat hij het altijd onder je kussen lag. Hé, hey, ja, Emma, waarom expliciet voor de Nederlandstalige muziek gekozen?
2: Nou...
0: Ja, dan moet je even
2: dus over nadenken. Dus stel je een hele goede vraag. Ik vind het gewoon leuk. En het is leuk om te schrijven.
1: Mhm.
2: Omdat het, het is voor iedereen in Nederland hartstikke
0: makkelijk je gevoel erin te leggen, denk ik.
2: Je kan inderdaad makkelijk je gevoel erin leggen en het is gewoon lekker toegankelijk.
0: Dat is het.
2: Ik vind die verbinding met de luisteraar erg leuk.
0: Ja, als ik zo op je... Ja, je hebt nog niet veel nummers natuurlijk, Rijk en dan dit nummer wat hier staat.
2: Dat klopt.
0: De ene is al over de 50.000, ja. Samen met Mick.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, want dat vind ik al heel wat. Maar je hebt toch al 20.000 luisteraars in een maand. Nou, dat vind ik voor een beginnend artiest vind ik heel wat, toch?
2: Ik ben er ontzettend blij mee. Ik verbaas me ook elke keer als ik kijk. Het gaat steeds meer omhoog.
0: En dat doen we het voor, toch?
2: Absoluut.
0: Absoluut. Emma Lacroix, hier is ze met Helemaal van mij. Natuurlijk in de studio met Mick Harre. Vandaag bij Wij Houden het Hollands. Ja.

0: Ja, je bent het helemaal voor mij, Emma. Dat was jij op de radio natuurlijk. Heerlijk nummer. En ja, je liet Mick al in de auto demo's horen van nieuwe nummers. Dus wij zijn heel nieuwsgierig wanneer de volgende nu komt natuurlijk.
1: Dat zal eind augustus of in september zijn. Ik ben nog niet helemaal zeker.
0: Nou, en waarom niet? We laten eerst natuurlijk het succes van Rijk doorlopen.
1: Absoluut.
0: En augustus, het is snel augustus natuurlijk. Binnen 1-2 maanden is het augustus.
1: Ja, dat gaat toch wel hard.
2: Ja. Je schrijft heel goed hoor.
0: Ja,
2: en, je schrijft heel pakkend, zeg maar.
0: Maar ben je klaar voor die stap om het lekker solo te gaan doen?
1: Ja, ik ben helemaal klaar voor die stap.
0: Mm-hmm.
1: En Mick verlies ik nooit uit het oog hoor. Want we zijn naast collega's ook hele goede vrienden geworden.
0: Ja,
1: okay. En we gaan waarschijnlijk zelfs samen op vakantie.
0: Ja. Mooi is dat, hè? Dat je gelijk die klik hebt.
1: Ja.
0: Weet Maurits dat ook?
2: Dat gaat het mis.
1: Nee, Maurits hoort het niet voor het eerst.
2: Maurits mag niet mee.
0: Als we maar de gezelligheid hebben, toch, Mick?
2: Ja, we gaan leuk.
0: Zullen we even richting de Jordaan gaan?
2: Nee, zeker.
0: Doen we het toch nog een keer, hè?
2: Ja,
0: van links naar rechts.
2: Hoi,
0: Mick Harre en Johnny.

Mick Harre en Johnny Jordaan op de radio. En natuurlijk Amsterdam. Lekker nummer. Nou, we het even over lekkere nummers hebben bij Wij Houden het Hollands. Je hoort alleen de nieuwste Nederlandstalige muziek bij ons. Tussen 12 en 2 op de zondagmiddag. Zoals deze ook. Hier is de nieuwe van Robert Pater.

0: de zondag live, hè? Natuurlijk. Wij houden het Hollands met Robert Pater.
1: Hey, Rob de Leeuw. José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: Ja, dat doen wij wel, José. Laat ze maar praten. We gaan even terug naar onze vrienden. Ja, Mick. Ja, en Emma natuurlijk. Ja. Leuk duet. En treden jullie ook samen op, Mick?
1: Ja, we gaan vanavond wat doen. Ze gaat eerst naar de Amsterdamse Zomer toe met haar man.
0: Ja.
1: En dan gaat ze... Ik ga vast aan het feest toe waar ik moet zingen. Dan zing ik mijn set en dan wacht ik net zo lang dat Emma binnen is. En dan zingen we samen Rijk.
0: Kijk.
1: En ze kan ook gewoon...
0: Dat geeft toch een rijk gevoel, Emma, of niet?
2: Dat is zo leuk.
1: En ze kan ook een half uur gewoon volmaken. Hoor. Maar ja, het is natuurlijk, we moeten nu even gaan beginnen met iets. En een volgende single. En dan gaat ze het zelf opbouwen. En ik zeg natuurlijk overal waar ik kom. Ze kan nog meer dan alleen maar Rijk. Je kunt er ook gewoon boeken, maar je weet hoe het is in die wereld. Het is opbouwen, opbouwen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je meters maken en komt het zelf goed.
0: Dat is het belangrijkste, Emma. Meters maken, net wat Mick zegt. Dus we hopen nog in de toekomst heel wat van jou te horen. In de slipstream natuurlijk van Mick Harder. Rijk is een waanzinnig nummer. Dat je geschreven hebt. En de komende weken komt hij nog regelmatig voorbij bij ons. Laten we dat even afspreken met elkaar.
2: Heel erg leuk. Zeker.
0: Dankjewel dat jullie hier waren. En vandaag heel veel succes bij de Amsterdamse Zomer. Jij ook, Maurits. En Mick, succes vandaag met alles wat je gaat doen natuurlijk. Ja. En het is spannend, hè? Spannende weken voor je, toch?
1: Zeker. Het kan elk moment gebeuren.
0: Ja, precies.
1: Ik ben zo lelijk in huis. Ben ik niet de enige?
0: Ik zeg niks.
1: Nee, maar het kan elk moment gebeuren.
0: Ja, spannend. En we hopen gauw wat van je te horen natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Hey, tot ziens allebei. En dankjewel dat jullie hier waren.
1: Dankjewel dat we mochten komen.
2: Bedankt.

lekker hoor, ze op de radio. Emma Lacroix en natuurlijk Mick Harre bij ons in de studio. En we gaan even pauzeren tot 1 uur. Hoor je natuurlijk Jeffrey Hayes en Loco, zijn nieuwe single.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Doet deze Justin de Wild en cheerio!
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, hij is nog even onderweg, maar hij is zeker zo dadelijk hier bij ons in de uitzending te horen. Dean Sanders natuurlijk. Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen. En we zijn te beluisteren live natuurlijk op DAB Plus in Zuid-Holland. We zijn ook live via de verschillende lokale radio's. Natuurlijk Drechtstad FM voor Dordrecht en Papendrecht. Op de 95 MHz, 95.7 MHz, even goed zeggen. En op de 105 MHz. We zijn live op Atos Radio op 106.1. Live op Merve Radio 105.4. En natuurlijk ook, last but not least, RTV Ridderkerk. Goedemiddag allemaal daar. En daar zijn we te beluisteren op de 105.7. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Alleen maar nieuwe Nederlandstalige muziek bij ons op de radio. Volgende week is dit bij ons. Deze Dordtenaar, Mike van der Linden. En hier is hij met zijn allernieuwste, Unana.

0: Ja, zeker ook een vriend van dit radioprogramma. We hebben het over Vincent. En dat was hij met zijn ene laatste hitfeit. More Amor, Por Favor. Nou, hij is er aangeschoven bij ons. Dean Sanders.
1: Goedemorgen, Por Favor.
0: Fijn dat je er weer bent, Dean. En zo zien we elkaar jaren niet. En zo ben je gewoon bij bijna elke single ben je gewoon weer terug.
1: Ja, volgens mij hoor ik nu een beetje bij de familie. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, toch?
0: Ja, je bent stamgast geworden van
1: gewoon
0: dit
1: standaard
0: radio.
1: Elke single kom ik hierheen. En niet telefonisch, nee. Ik stap in de auto.
0: Ja.
1: En ik ga een uur en 10 minuten op mijn kont zitten onderuit.
0: Gezakt. Precies. En je bent er gewoon, toch?
1: Ja, we zijn in Papendrecht, ja.
0: Heerlijk. Hey Dean, het gaat goed met je. Als ik zo, je hebt het ontiegelijk druk. En soms loop je eigen wel eens voorbij, zeg je.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is het. Dat is rock'n'roll, zeggen ze, toch? Ja. Dat hoort een beetje bij het artiestenleven,
1: zou
0: toch?
1: Dat het zijn? Ja. Soms doe ik een beetje te veel.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet ook af en toe tijd voor jezelf maken. Hè?
0: Ja, maar ik zie je wel eens naar Portugal vluchten. Ja. En dan ben je er even tussenuit, toch?
1: 1 keer per maand ga ik naar Portugal.
0: Ja, gelijk heb je.
1: Ja.
0: En dan is het even alle rem los.
1: Nee, dan ben ik ook aan het werk.
0: Oké.
1: Dan ben ik altijd aan het bouwen. Dus het is...
0: ja, maar dan is het wel even je zinnen verzetten, denk ik.
1: Jawel, dat wel hoor. Even eruit, even wat anders.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, het houdt je van de straat, zeg ik maar. Hè.
0: Zo is het. Hey, je hebt een paar flinke knallers gehad. Gianna was een hele mooie natuurlijk. En Meisje van de Reis, ja, die zit ook nog steeds in ons systeem.
1: Ja.
0: Wat dat betreft ben je weer op de ladder naar boven. Hè? Je gaat goed.
1: Jawel, als ik bij Spotify kijk, zie ik alleen maar een stijgende lijn. En Gianna gaat er heel goed. Meisje van de Reis begint echt te lopen nu, dat is heel gek.
0: Ja, typisch.
1: Dat, maar Gianna en dat liedje samen met Frank, dat zijn afgelopen jaren toch wel echt twee klappertjes.
0: Ja. Ja, daar ben je ontiegelijk blij mee, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. De boekingen vliegen om mijn oren.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Willen de mensen weer Dean samen zien?
1: Ja.
0: Afgelopen Koninginnedag heb ik je nog in Dordrecht bewonderd. Op het podium.
1: Ja, heb ik er ook 4.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus het gaat goed. Dus ik mag echt niet klagen.
0: Fijn toch?
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Hij is bij ons, komende uur. En ik wil niet dat je gaat. Ja,
1: komende uur, maar ik wil niet dat je gaat.
0: Ja, precies. Een mooie... Ja, mooie zinspreuk, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan beginnen. Ik wil niet dat je gaat. En blijf gewoon voorlopig nog maar even zitten, toch? Hier
1: sowieso.
0: Is de Dean Sanders. Ja.

0: Dien, wat ik me af zit te vragen, wat is nou echt jouw sound, weet je wel? Het zijn herkenbare liedjes, weet je wel? Ik hoor gelijk dat jij het bent.
1: Ja, nou, dat vind ik een compliment en dat is ook de bedoeling. Ja, dan ben je een tijdje als artiest of als zanger, ben je daar op zoek naar. Mm-hmm. En als je die eenmaal gevonden hebt, probeer je die vast te houden. Af en toe maak je een uitstapje, maar dit is wel een beetje waar ik van hou.
0: Ja, precies. Ja. Lekker de hoogte in, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Zero Records. Frank, daar zit je bij natuurlijk.
1: Frank van Etten,
0: Zit je daar goed op je plek?
1: Ja, ja, ik zit nu denk ik zo'n bijna anderhalf jaar. Mm-hmm. En ik zit goed op mijn plek. Hij is ook een goede vriend van mij. Dus ja, het voelt niet echt als een platenbaas of zo, weet je wel.
0: Nee.
1: We hebben gewoon karaokeavonden. En het is meer lachen, gieren, brullen dan serieus.
0: Ja, wat gebeurt er dan op z'n karaokeavond? Ben je dan toch bezig met muziek?
1: Ja, dan gaan we gewoon zingen de hele avond. Bijvoorbeeld dat liedje van If Tomorrow Never Comes. Als ik er morgen niet meer ben.
0: Precies.
1: Dat is ook ontstaan op een karaokeavond. Ik was If Tomorrow Never Comes aan het zingen. Hij begint in Nederlands doorheen te blaren. Ik kijk hem aan. Hij zegt, gek, ik krijg
0: dat is de formule, man.
1: Ja. Ja. Hij zegt, dat is wel wat. Hè. Dus zegt zijn zoontje Dustin. Maar papa, u heeft toch een studio? Ja, ja. Dus zijn we 11:30 straks naar de studio gereden, hem ingezongen. En zo is dat liedje ontstaan.
0: Ja.
1: Ja, zo ontstaan onze liedjes elke keer.
0: Ja, gewoon uit...
1: Uit de fun, uit
0: leuk. Uit hobbyisme, weet je wel.
1: Ja, niet van iets
0: gedrevenheid.
1: Ja, niet van, we moeten deze week een liedje maken. Oh, want snel, dan moet een liedje uitkomen.
0: Ja, maar dan werkt het niet, toch?
1: Nee. En we hebben ook geen planning of zo. Van, zomers moet een zomerliedje komen. Dan moet dat komen. Mm-hmm. Nou, als we een leuk liedje hebben, brengen we hem uit. Als we niks hebben, brengen we het niet uit.
0: Ja. Ja. Komt het idee dan meestal van jou of van Frank?
1: Dit liedje komt van Frank.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij zegt, ik heb nou een leuk liedje, die is catchy, joh. Laat horen dan. Want het is een andere, die vond ik niet bij mij passen.
0: Nee.
1: Die ging naar een andere van Zero Records.
0: Maar dan hoor je een demo, weet je wel. En dan hoor je de stem misschien van Frank of van iemand anders.
1: Ja. Dan kan ik vaak wel doorheen luisteren. Maar moet ook bij je passen. Kijk, ik treed 3-4 keer per week op. Ja. Gemiddeld. Dan moet een liedje wel bij je passen. Want dat liedje moet je wel mee op kunnen treden. Je moet wel denken van, hé, dat is wel een dingliedje.
0: Ja, maar ik was toch een beetje boos op je toen met Koning in de Dag. Want je deed weinig liedjes van jezelf. Ik denk, nu komt Jana, weet je wel.
1: Nou, weet je wat Koning in de Dag is? Met van die openbare optredens.
0: Dat is moeilijk, hè? Dan moet je het gewoon het feestje aan de gang houden, denk ik.
1: Ja, kijk, je moet gewoon eerlijk zijn. 9 van de 10 boekingen die ik doe, er zijn boekingen die boeken echt Dien Sanders, omdat ze mij op een feestje willen hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je van die openbare optredens. Nou, 80% die houdt vaak niet van Nederlandstalig. En als ze wel van Nederlandstalig houden, willen ze de Hazes horen. Willen ze de grote hits horen. En als je dan alleen maar Dien liedjes gaat zingen, of Frank van Etten liedjes, dan hou je hun aandacht niet vast.
0: Nee.
1: Dus in Dordrecht heb ik geloof ik 4 eigen liedjes gedaan en 4 liedjes van anderen.
0: Ik zat er echt op te wachten. Ik denk, Dien, waar ben je nou? Weet je
1: ja, wat? Maar weet je, het is, als je daar een meisje van de reis gaat zingen, dan zit 99% te kijken van wat is een meisje van de reis, weet je wel. Uh-huh. Die weten dat niet eens.
0: Ja, maar je moet weten hoeveel reizigers er in Dordrecht zijn, toch?
1: Jawel. Maar het is ook zo. Maar ja, dat zeg ik, 9 van 10 feestjes zing ik ze wel.
0: Ja.
1: Maar met die grote openbare dingen doe ik dat niet.
0: Nee. Nou, ik snap het.
1: Dan moet je ook een beetje je eigen ego aan de kant durven schuiven. Mm-hmm. En de mensen durven te vermaken.
0: Precies. Het is een volksfeest dan, hè?
1: Ja, toch? Ja.
0: Praat eens over verder met Dien Sanders.

Vandaag 5 juli en we gaan een nummertje doen van onze vriend daaruit Almelo. Volgens mij komt hij vandaan. Komt ook regelmatig bij ons langs. Juan Richard is hier met een nummertje, een oud nummertje van natuurlijk Frans Bauer. Eens komt er voor jou een dag met een beetje productiemagie.

0: wel belangrijk. Juan Richard, het is de tovenaar op de social media. Je ziet hem heel vaak dat hij nummers in een eigen jasje steken. Dat vind ik wel leuk. Ben jij veel bezig met social media, Dien?
1: Ja, zeker weten. Wat bijna Ben zeggen. Oh, pas op hoor.
0: Nee, Dien.
1: Ja, tuurlijk. Ik heb TikTok, ik heb Instagram, ik heb Facebook. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn zaken. Dus ja, ik moet wel zeggen dat ik er heel veel mee bezig ben, ja. Is dat ook heel belangrijk, hoor.
0: Is dat belangrijk voor artiest zijn?
1: Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk, want je merkt gewoon, als je dat niet hebt en je brengt een liedje uit, is het heel moeilijk om een liedje onder de aandacht te brengen.
0: Ja.
1: Als je 10.000 volgers hebt en je zet een liedje online, ja, dan krijg je wel gelijk 10.000 mensen die het zien en horen, hè.
0: Ja. Is dat met de tattoo ook natuurlijk?
1: Natuurlijk. Ik heb van de week bijvoorbeeld een Ajax-tattoo had ik gepost. En ik kreeg gewoon duizenden reacties. Ja, ook van Rotterdammers. En dat
0: ja, maar
1: dat
0: ook negatief vinden. Natuurlijk.
1: Maar ik krijg wel in één keer tientallen aanvragen voor nieuwe, weet je wel.
0: Uh-huh.
1: Dus ja, dat is wel heel erg belangrijk. Zeker. Ja,
0: ja, heerlijk man. Dien Saunders, hoe lang ben je eigenlijk al bezig? Volgens mij kennen we elkaar al meer dan 10 jaar of zo.
1: Ja,
0: weet
1: kijk,
0: je wel.
1: Hoe lang ik echt beroepsmatig zanger ben, durf ik te zeggen nu wel 15 jaar.
0: Ik weet nog, de eerste keer dat wij elkaar zagen was bij de Kermis FM in Tilburg. Daar kwam je ook regelmatig bij ons in de studio met Jurgen Leijten, de geluidsman van Samantha.
1: Ik denk gewoon niet meer weet.
0: Ja, maar daar hebben we eigenlijk elkaar leren kennen. Jeetje. Dat is al meer 12, 13 jaar geleden, denk ik.
1: 50 kilo, denk ik.
0: Ja. vooral bij mij. Hey Gianna, dat was een schot in de roos.
1: Ja. Dat was een collega van jou, van Hessel Wijkstra, van Radio NL. Ik was onderweg naar Radio NL. En dat liedje was een hele grote hit in Italië en in Duitsland. En hij zegt, ik snap maar niet dat er geen één Nederlandstalige artiest dat liedje nog heeft uitgebracht. En ik was onderweg naar hun studio en ik zat te luisteren.
0: Ja.
1: Ik denk, wat is dat dan voor een liedje? Dus ik sta bij hem in de studio. Ik zeg, waar had jij het dan net over met die Gianna? Hij zegt, dat is een plaat, jongen. Hij liet hem horen. Ik zeg, wat een kutplaat, hè? Ik zeg, ik vind het helemaal niks. Maar het gek is, ik was onderweg naar de auto en hij bleef in mijn kop zitten. Dat liedje is gewoon hypnotiserend, want hij is helemaal niet up-tempo of zo.
0: Nee.
1: Dan een hele tijd hetzelfde melodietje.
0: Nee, maar dan ga je kneden, weet je wel. Dan ga je hem maken in je hoofd zoals jij hem wil hebben, toch?
1: Ja. Dus ik belde dus Frank op en Hans van Thomas. Die schrijven onze liedjes ook vaak. Ik zeg, wat vinden jullie ervan? Toen zei Hans, ik maak wel een tekst. Nou, zodoende. En ja, dat liedje, dat gaat nog steeds heel hard. Ik geloof 4.000 streams per dag of per week of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval veel, weet je wel.
0: Ongelooflijk. We gaan hem natuurlijk doen. Dien Saunders, hier is hij met Gianna.

Al een paar keer bij ons te gast geweest, hoor. Deze Wimmy Bauma. Leven lang op de radio. We hebben Dien Sanders in de studio. We praten zo lekker verder, maar eerst even dit nummer.

0: zo mooi dat een Engelsman dat zingt. Hè? Ja, wat ben je nou? Voel je eigen nou meer Engels of meer Nederlands, Dien? Ja, Engels blijft toch in je bloed zitten, hè?
1: Goeie vraag. Nu momenteel met voetbal 100% Engels.
0: Ja, komt dat omdat Nederland uitgeschakeld is? Of ben je dan...
1: Nou, ik ben sowieso... Ik bedoel, als Engeland tegen Nederland moet, ben ik ook voor Engeland. Mm-hmm. Daar ga ik niet omheen draaien.
0: Maar dat is je roots, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hij is bij ons natuurlijk, Dien Sanders. We draaien zo dadelijk je nieuwe single nog een keer. Maar ook Het Meisje van de Reis moet voorbij komen,
1: hij
0: toch?
1: Is mooi, hè?
0: Ja, ja, hij blijft mooi. Hij blijft in mijn hart zitten. Ik weet het niet. Ja. Zo'n track omarm je, denk ik,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja. Ik vind het ook een van mijn allermooiste nummers die ik ooit gemaakt heb.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vooral de clip.
1: Poh, prachtig. Ja, mooie meid ook, hè?
0: Goh. Ja, daarom. Hey, we gaan hem zo draaien, maar eerst even onze vriend Amar.
1: Oh ja,
0: je kent hem wel, hè?
1: Ja.
0: Alles of niets, hier heb je hem.

Zullen we hem doen? Ja hoor, we gaan hem zeker even doen. Nog geen 3 weken geleden was hij hier bij ons. En wat er toen allemaal is gebeurd, die weken daarna, dat is voor Rutger ongelooflijk. Hier is hij met zijn zomerrit.

0: vrienden, de leukste gesprekken hebben wij meestal buiten de uitzending.
1: Echt, hè? Ja, maar dan durf je vaak alles te zeggen.
0: Ja, dat is het. Maar je gunt het deze Rutger van Barneveld wel. Hè?
1: Heel erg, gewoon, heel erg.
0: Leuk dat hij nu gewoon een beuker hebt.
1: Ik vind het gewoon een dikke middelvinger naar bepaalde mensen. Mm-hmm. En Rutger weet wat ik bedoel. En ik vind het gewoon helemaal super, joh. Ik gun het hem van harte. Maar zo zie je maar, hè, dat je het ook alleen kan. Hè, want hij heeft dit alleen gedaan. Uh-huh. Zonder grote platenmaatschappij achter.
0: Zelf geschreven.
1: Dus ik vind het gewoon mooi om te laten zien van... Hey, het kan ook zonder jullie, hè?
0: Ja, precies. Ja, meestal zijn die grote maatschappijen dat er eerder deuren open gaan, weet je wel.
1: En, de deuren gaan...
0: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze
1: wereld. Maar ik heb sowieso... Kom niet met een paraplu als de zon schijnt, hè?
0: Ja.
1: Want dat doen ze vaak, hè? Ja. Als het regent zien ze niet staan. En dan gaat er één keer de zon via schijnen, dan komen ze met die paraplu.
0: Ja,
1: en luister, je zag hem ook niet staan toen het regende. Dus ik blijf lekker in mijn zonnetje staan. Jouw paraplu heb ik niet meer nodig. Kijk, en ik hoop dat Rutger dat ook nu doet.
0: Dus dienst anders wijsheid, vrienden. Je hoort het op de radio. Hij is gestart, hè?
1: Ja, prachtig mooi liedje.
0: En gelijk kippenvel op de armen, hè? Je ziet het. Niet omdat hij hier is, maar het is gewoon een ongelooflijk mooi nummer. Hier is Dean Saunders op de radio met een nummer uit 2024.

0: ik weet wat het is, Dien. Ik ben er nu achter. Het is gewoon jouw passie wat jij in het nummer legt. Dat maakt het zo sterk, denk ik, toch?
1: Ja, ik weet het niet. Het was een heel moeilijk liedje om in te zingen, want Frank had hem eerst ingezongen.
0: Ja.
1: En toen moest ik. Ik denk, god, nog niet. Probeer dat maar eens te overtreffen.
0: Ja, Frank zit ook hoog natuurlijk.
1: Frank zit ook heel hoog. Maar het is wel heel fijn als jouw producer zelf ook zanger is.
0: Uh-huh.
1: En die met sommige dingen meer kan dan jij.
0: Dus een, ja, maar dan kan hij jou coachen, weet je wel, toch?
1: Hij kan je coachen en je kan een beetje meelichten dan. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is wel top.
0: Ja, heerlijk ja. Nummer. En jij zei van nu pas ga ik merken dat dit nummer gewoon blijft leven, weet je wel?
1: Dat is heel gek. Dat is heel gek. Dit lied is nu... oktober kom je uit, 2024.
0: Ja.
1: Dus nou, het is bijna 2 jaar dan al bijna, mm-hmm, eigenlijk. En ik zie nu pas op Spotify en op feestjes dat die veel aangevraagd wordt. Dat ik geboekt word. Ja, dan moet u wel het liedje Meisje van de Rijs zingen. Dan denk ik, wow, oké. In het begin zong helemaal niemand mee, stond iedereen maar aan te kijken. Maar ja, ik hoor dus van heel veel andere artiesten dat het ook echt zo gaat tegenwoordig. Hè?
0: Ja.
1: Dat een liedje 6 maanden tot 1 jaar nodig heeft. Of 1,5 jaar om een beetje op gang te komen.
0: Ja. Wat eigenlijk een raar fenomeen is. Hè? Meestal heb ik met een liedje dit.
1: Ja,
0: het is
1: maar er zijn zoveel liedjes tegenwoordig. Ja, ik hoorde van een collega van jou vorige week, waar ik ook te gast was.
0: Mm-hmm.
1: Hij zegt, ik krijg bijna 300 liedjes per week aangeboden. Per week?
0: Ja, per week.
1: Per week.
0: Nou, zo gek is bij ons niet, maar 40 in de week is...
1: Ja, maar dat is eigenlijk maar 40 in de week, dat zijn ook 160 liedjes per maand.
0: Ja,
1: probeer er maar nummer 1 in te scoren.
0: Ik kan er niet doorheen luisteren, weet je wel.
1: Dat is heel moeilijk.
0: Het is gewoon te veel.
1: Ja, het is echt too much gewoon.
0: Ja. Absoluut. Dienstaan dus bij ons. En nu Samantha Steenwijk. Hier is ze met haar nieuwe...

0: je weet niet wat je mist als je niet naar Wij Houden het Hollands luistert. Want Dean Saunders en ook Mick Harder en Emma Lacroix waren bij ons vandaag te gast.
1: Lacroix.
0: Ik vroeg aan de van, hoe spreek je dat nou precies uit? En ja, Lacroix.
1: Nou, oké, okay. Nederlands Lacroix.
0: Dean, het uurtje zit er bijna alweer op, vriend.
1: Ja, ik en, snel, hè?
0: Ik vond het weer bijzonder dat je weer een uur en 10 minuten naar ons hebt gereden in de file. Dank je wel daarvoor. En ja... We blijven toch een bijzondere band houden wat dat betreft,
1: ja,
0: toch?
1: Absoluut, en ik blijf komen.
0: Hé, hey, dat is wat we willen horen natuurlijk. We gaan hem nog een keer draaien. Is de agenda nog druk vandaag? Ben je nog druk? Of
1: ik moet zo weer terug naar mijn tattoo shop, joh. Mijn tattoo shop die is echt vol.
0: Ja, Beverwijk.
1: In Beverwijk, ja.
0: Hoeveel zaken heb je nog?
1: Ik heb er nu 6.
0: Ja, dat is hard werken, toch?
1: Het is heel hard werken, maar ik wil nog veel minder, hoor. Want je hebt een oud-Joods gezegd, ik wens je veel personeel. Ik heb er geloof ik 2 of 23 elke dag. Maar het is echt, het is niet leuk meer.
0: Niet leuk meer?
1: Nee, ik vind, in het begin is het heel leuk, heb je expansiedrift. Op mijn top had ik 40 man voor mijn werken, weet je. Mm-hmm. Elke dag 40 man. Maar als die ziek is, of die zet een slechte tattoo, of wat dan ook, alles komt bij mij terecht, hè?
0: Ja.
1: En dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Al die berichten, al die klachten. Niet dat ik zoveel klachten krijg. Mm-hmm. Maar al krijg ik 9 positieve dingen. Die ene negatieve
0: die blijft
1: hangen.
0: Die blijft in je hoofd zitten. Ja,
1: dan heb ik gewoon slapeloze nacht af en toe van, weet je wel. Mm-hmm. Of een slechte recensie, daar kan ik helemaal niet tegen. Stuur ik mijn broertje er weer op af. Ja. Nee joh, maar ik wil gaan minderen. Ik merk dat ik ouder word, dat ik meer rust wil.
0: Een lekker zangcarrière.
1: Minder geld, meer rust.
0: Ja.
1: Hey, hoor je weinig, hè?
0: Ja. Maar... of ik dat ga doen, ik weet het niet. Het is,
1: Tijd zal leren.
0: Hey, dankjewel. Goeie reis en tot heel gauw, Dean. We gaan hem nog een keer draaien. Ik wil niet dat je gaat.
1: Nee, ik moet gek gaan, hoor.
0: Blijf lekker zitten, man. Dean Saunders bij Wij Houden het Hollands.
2: Wij Houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

vrienden van de radio, dankjewel dat jullie er weer bij waren vandaag. Het was weer een superleuke uitzending. Dean Saunders en ook Mick Harre. En natuurlijk Emma Lacroix bij ons. Wij gaan er een eind aan brouwen. En we zijn volgende week weer terug met heel veel leuke Nederlandstalige artiesten. En dit is ook nieuw. De nieuwe van Susanna. Susanna Veldmeijer en De Nacht van je Dromen. Ik wens je een hele prettige zondag en maak er wat van. En tot volgende week.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Dit is Praten met de Ridderkerker met Aad Hoogendijk.

0: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.
1: Goedemiddag en welkom terug bij een nieuw seizoen van Praten met een Ridderkerker. We mogen weer een aantal maanden een mooi feest op de zondagmiddag brengen met allerlei leuke en interessante gasten. En zo zijn we er dus ook vandaag weer tot 3 uur op de radio met Praten met een Ridderkerker. Hij heeft een vader die komt uit Bonnes. Hij heeft op alle scholen gezeten, behalve in Ridderkerk volgens mij. En kent daarom ook geen Ridderkerkse bekende volgens het speakbriefje. Hij maakt de meest avontuurlijke reizen, fotografeert daar ook graag bij. Maar ook buiten die reizen om. En heeft nog veel meer hobby's. Maar we denken, de komende 3 maanden hebben wij hem hier te gast. Ik heb het over Berend Groeneveld. Berend, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
2: Goedemiddag, Aad. Wat een eer om hier te mogen zijn.
1: Dankjewel. Goed, het is een eer om je hier te hebben. Een bijzonder mens die, zover ik je ken, zo ontzettend veel doet. Dat is niet in een uur uit te leggen, maar we gaan toch maar proberen.
2: Lijkt me leuk. Ja. Kom maar op.
1: Laten we gaan naar het jaar 1973. Gelijk maar aan het begin beginnen dan. Soms dan vallen we halverwege erin, maar in dit geval is het misschien wel verstandig om te gaan beginnen. Ergens midden in de zomer ben jij geboren.
2: Ja, dat klopt. In augustus als tweede zoon van een liefhebbende vader en moeder. Mm-hmm. Aan de IJsselstraat in Bonnes.
1: Een echte Bonnessenaar.
2: Zeker.
1: Ja. Zit die liefde er nog?
2: Ja, want mijn ouders wonen weer op de plek waar mijn vader geboren is, aan de dijk. Mm-hmm. Dus daar komen we graag.
1: Dan de dijk of het dijksie?
2: Het dijksie, ja, zeker. Ja. Het dijksie. Ja,
1: en daar niet op beneden Rijnweg is of iets die hoek
2: nee,
1: uit.
2: Nee, het is op het dijksie.
1: Ja, oh heerlijk. En zo ben jij ook opgevoed? Want als ik jou praat je helemaal geen plat Ridderkerks.
2: Ja, nou ja, zeker. We hebben bijna 10 jaar in Bonnes gewoond. En daarna zijn we naar Resort verhuisd.
1: Okay.
2: Dus die twee verschillende accenten die lopen een beetje door elkaar heen soms.
1: Ja, dat is wel van de ene uiterste naar de andere uiterste. Ja. En allebei zijn ze ook ontzettend eigenwijs. Heb je er last van?
2: Nou, misschien dat je dat aan het eind van dit uur nog zelf kan bevestigen of ontkennen had. Maar ja, misschien wel een beetje, maar. Je kan ook wel goed luisteren. Dat is
1: heel
2: wel belangrijk.
1: Ja. Ik noemde het net al in het intro natuurlijk. Je hebt een speakbriefje ingevuld, zodat ik een beetje weet met wie ik praat. En dan kom je uit Bonnes. Ik zie helemaal geen scholen en ook niet in Bonnes toch opstaan.
2: Nee, dat klopt dat ik me nog kan herinneren dat we de kleuterschool, want ik ben nog net van de leeftijd dat we niet groep 1 tot en met 8 hadden, maar kleuterschool en dan klas 1 tot en met 6. Mm-hmm. Kleuterschool heb ik wel daar in Bonnes gedaan, op de hoek ergens. Maar daar heb ik natuurlijk niet zoveel herinneringen aan. Wat ik me wel kan herinneren, ik denk dat dat in 76, 77 was. Dat het een keer zo geijzeld had dat we op de schaats naar de kleuterschool konden.
1: Ja.
2: Dat was wel heel erg leuk. Maar dat is eigenlijk de enige herinnering die ik daarvan heb.
1: Je hebt de winter nog wel meegemaakt waar iedereen nog over praat eigenlijk.
2: Ja, dat zal dan wel, ja.
1: Want
2: ja,
1: dat kom je altijd overal tegen, dat verhaal. Ja. Dat is ook een fantastisch verhaal. Ik heb het ook gedaan.
2: Ja, precies.
1: En ik vond het heerlijk. Wat weet je nog van Bonnes uit je eerste jaren?
2: Dat we op zondag uit de kerk altijd naar de modelbootjes gingen kijken aan de Rijnsingel. Want dat was bij ons voor het huis. Mm. Fantastisch.
1: Die zijn er nog.
2: Die zijn er nog, maar ik ben er al een tijd niet meer geweest. Maar als je jong bent is dat wel heel erg leuk. We hebben ook wel eens meegedaan met een vriend. Die had dan een katamaran. En dan waren we al wat ouder. En dan gingen we daar op de Rijnsingel met z'n allen varen. Erg leuk.
1: Mooi om die dingen te horen. En welke kerk ging je, weet je dat nog?
2: De Maranatenkerk in Slikkeveer.
1: Je ging niet in Bonnes naar de kerk?
2: Nee.
1: De Maranatenkerk is laatst nog in je leven gebleven? Of?
2: Zeker. Uh-huh. Ja. Het was eerst de gereformeerd vrijgemaakte kerk. En dit is nu de. We zijn onderdeel van de Nederlandse gereformeerde kerken.
1: Zoals dat mooi heet. Ja, er is wel wat gebeurd op dat gebied.
2: Zeker. Het gebouw is ook een paar keer verbouwd. Uh-huh. Daar hebben we ook goede herinneringen aan. Dus heel erg leuk om met z'n allen je in te zetten om geld op te halen voor verbouwingen.
1: Dat klinkt bekend. Gaan we het een andere keer eens verder over hebben. Berend, fantastisch om te horen dat je dan verhuisd bent van Bonnes naar Resort. Maar wat moet nou iemand uit Bonnes in Resort?
2: Nou, wij zijn dus. Ik ben geboren in een, noem het maar even, een arbeidersrijtjeswoning. Mm-hmm. En dat was een van die rooswoningen waar de half Ridderkerk ook nu nog woont. En ik was de tweede. We kregen nog een broertje en nog een zusje. Er waren met z'n vieren. En dat was best wel krap in zo'n huis. Ik sliep geloof ik samen met mijn broertje op een gegeven moment. Ja, en we konden een grotere woning, kon mijn vader bekomen in Rijsoord. En toen zijn we verhuisd.
1: Dan doe je dat.
2: Dan doe je dat.
1: Vanzelfsprekend.
2: Dan ga je mee hè, met je pa en je ma. Dat moest doen.
1: Lijkt me verstandig als je 10 jaar bent.
2: Precies.
1: Ja, als je anders had gedaan, dan was me dat vies van je tegengevallen. Laat dat heel duidelijk zijn.
2: Het was prima.
1: Ja, maar Rijsoord is nog kleiner dan Bonnes. Een beetje op zichzelf staande mensen, als ik dat zo mag zeggen. Want als ik iets verkeerd zeg tegen iemand uit Rijsoord, dan heb ik gelijk bonje.
2: Ja, we hechten wel aan het dorpse. Zeker, met de Oranjevereniging en zo. Dus hartstikke leuk. En eigenlijk als je de snelweg overgaat, dan merk je gewoon dat het een soort eigen...
1: Zie je het? Daar begint het gedoe wel.
2: Ja,
1: een
2: grote systeem is het.
1: Ja. Ja, en daar ben je helemaal door betoverd.
2: Ja, ik vind het nu wel prima. Ja. Uh-huh. En het mooie is ook dat toen ik daar net kwam, was ik al vrij snel bijvoorbeeld vak aan het vullen bij de UMB, de supermarkt plaatselijk. Ja, die is al lang weg, alles is weg.
1: Is maar, dat die later Spar is geworden?
2: Nee, dat was een andere. Oh. Nee, dat is die Spar, die was iets verder weg. Het is een kleine, maar er was een grotere winkel waar Berkhout is gaan zitten. En nu zijn dat woningen aan dat water, aan het Waaltje. De Waal, zeggen wij natuurlijk.
1: Nee, ja, ik denk even, wat zeg jij nu?
2: Ja, ik probeer het Ridderkerks te maken, maar op resort zeggen we gewoon De Waal.
1: Ja, nee, duidelijk. Daar ben ik blij om, want als ik dat zeg tegen iemand, ik zeg het al, dan hebben we gelijk bonje.
2: Ja, ja.
1: Dat knippen de desnoods maar uit, maar nee. Dit kan niet. Maar nee, natuurlijk fantastisch om rondom De Waal op te groeien.
2: Ja, zeker. En Waldenland was een beetje ingewikkeld. Waldenland, een oude pastorie had mijn vader gekocht en dat was niet aan het water, maar... vlakbij het water. En we mochten dan met een steiger. Daar mochten we naartoe. En dan had mijn vader een boot voor ons gekocht. Een zeilbootje. Daar hebben we zoveel plezier aan gehad. Heerlijk.
1: Een oude pastorie.
2: Ja.
1: Waar was die dan van?
2: Ja, daar vraag je me wat. Als ik zou zeggen, het is van een kerkje aan de Lage Dijk, dan van mij klopt dat niet.
1: Maar nee.
2: Ik weet het niet. Want het is wel een beetje in dezelfde tijd geweest dat die... Want het was... Zeg maar van de kerk gekocht in 80.
1: Ja.
2: Dus ja, maar welke kerk het was? Ja, ik was 10, dus ja, dat heb ik geen actieve herinnering aan.
1: Nee, dat, ja. dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Want eigenlijk qua Rijsoord heeft ook niet veel meer aan kerk over nu. Eigenlijk eentje. Nee,
2: nog één? Ja. Ja. Dat klopt aan de Rijksstraatweg daar zo.
1: Ja, ja. En daar kom je ook niet.
2: Nee, wij ik hecht zelf best wel aan. Ja, familie die zit er en je kent iedereen. En, vroeger dachten we dat alleen onze kerk de ware kerk was. En gelukkig zijn we daar vanaf. Want het is, we beseffen ons gelukkig wel dat we mogen verwachten dat we heel veel mensen, dat we eigenlijk iedereen wel tegen kunnen komen in het hiernamaals. Maar ja, je bent opgegroeid met dezelfde mensen. En er komen wel heel veel nieuwe bij in onze kerk, moet ik zeggen. Maar de familie zit er en ja, het is gewoon een warm bad.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Rijsoord, waar we het helemaal nog niet over hebben gehad, en dat net zo goed in Bonnes eigenlijk kunnen zijn. Je zei het al een beetje, er kwam nog meer nageslacht. Hoe zag jullie gezin er uiteindelijk uit?
2: 3 jongens en de jongste was een meisje. Is een meisje.
1: Is nog steeds een meisje.
2: Ze is nu ook dik 40. Is ook wat ouder. Ook een moeder al van een paar kinderen. Dus het gaat ook allemaal door.
1: Hoe was het verder bij jullie? Jullie gingen groter wonen. Je had dus ook het geluk om allemaal een eigen kamer te hebben, denk ik.
2: Ja, daar wel. Ja.
1: In Bonnes paste dat niet, maar...
2: Nee, klopt. Nee, precies. Dat was wel heel prettig. En het was een jaren 30 woning. En dat is in fases is dat iets gemoderniseerd. Maar je hing echt zo'n sfeer van voorkamer en achterkamer en zo. Dat is echt wel... Ja, dat was een hele prettige woning.
1: Ja. Ja. En ook in Rijsoord niet een lokale school bezocht?
2: Nee, dat heeft te maken met onze kerk. Dat is wel heel grappig. We hadden als kerk toen nog geen specifieke school in Ridderkerk. Die is de jongste twee, mijn broer en mijn zus, die hebben wel op de driemaster gezeten.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor ons was dat nog niet. En gingen we naar Zwijndrecht, naar de wegwijzer. We hebben eerst 3 jaar in Zwijndrecht gezeten en toen 3 jaar in Rotterdam-Zuid.
1: Ah, mijn jongen.
2: Dat kan pas.
1: Op je fietsje door de regen heen.
2: Nee, we gingen met de bus altijd. Ja. We waren natuurlijk nog zo jong en dat was best ver weg. Dus er was een bus geregeld.
1: Ja.
2: Erg leuk.
1: Dat kon toen nog veilig. En ze reden nog.
2: Ja, maar niet de West-Nederlandbus of zo, hè, maar gewoon een de Ringelberg of iets. Die kwam dan iedere dag.
1: Echt voor de school zelf?
2: Voor de school zelf, oh, ja. Ja, dat was ideaal geregeld.
1: Ja. Wat een fantastisch leven. Ja, ik ben nat geregend.
2: Ja, herkenbaar, ja. Want daarna moesten we naar de middelbare school. Ja. Iedere dag twee keer die van Brienenoordbrug over. Ja, ja. En ik ben ook wel eens nat geregend, ja.
1: Ja, serieus. Je krijgt wel goede benen van die brug, hè?
2: Zeker, ja.
1: Is daar nog een beetje een liefde uit ontstaan voor fietsen of iets?
2: Nee, ik was zo blij dat ik klaar was met fietsen. Want ik heb dus 4 jaar de MAVO gedaan. Uh-huh. 4 jaar op de fiets, iedere dag. Bijna iedere dag. En daarna de MTS. En dat was dan Hillegersberg. En dan moest ik weer die brug over. En toen had ik gelukkig een vriend. Die is een jaar ouder. Hugo. En die had al vrijstaan een auto. En dan kon ik dan een paar dagen in de week mee. En dat vond ik heerlijk. Maar ik moet wel zeggen. Aad, die zegt dan. Ja, heb je liefde voor fietsen? Dat heb ik 10 jaar lang echt verafschuwd. Mm-hmm. En nu fiets ik wel heel graag weer. Want het zit toch in je benen. En het is een hele prettige manier van vervoeren. Dus, maar heel lang was ik er klaar mee. Omdat je 7 jaar lang echt gewoon heel veel moest fietsen.
1: Ja, het was gewoon op, over en uit.
2: Ja.
1: En heel gauw een rijbewijs halen of een brommer.
2: Nee, brommer heb ik nooit gehad, maar rijbewijs wel vrij snel. Ja. En met openbaar vervoer, en toen kreeg je gewoon een OV-kaart. En dan kon je met openbaar vervoer.
1: Ja, ja. Dus dat op zich viel het allemaal best wel mee om naar die MTS te gaan.
2: Nee, want ik was best jong. En dus ik heb op de MTS geen OV-kaart gehad. Dat was de HTS. Nee, dus ik heb 3 jaar lang echt moeten fietsen of meerijden.
1: Is gebloed, ja. Ja. Helemaal duidelijk. Je hebt MTS gedaan en nog een specifieke richting ook?
2: Werktuigbouwkunde.
1: Kijk eens aan. En ben er ook in gaan werken later?
2: Ja, ook tijdens die opleiding. Maar daarna ook echt eigenlijk ja, nog steeds heel lang gedaan. Echt ja, als werktuigbouwer veel kunnen doen. Mm-hmm. Meer commerciële kant, maar wel in de technische richting. Dus dan weet je wel makkelijker waar het over gaat.
1: Ja. Dienstplicht was afgeschaft, denk ik.
2: Oeh, je haalt wel dingen weer over.
1: Ja, ik wil dat toch wel weten eigenlijk, goeiedag. Hoor.
2: Ja, dan moet ik natuurlijk... Ik zal eerlijk zijn. Dat was wel heel spannend. Want ik ging dus na de MTS de HTS doen. En ik had een oproep. Ik moest gekeurd worden. En toen kwam ik erachter dat ik kleurenblind was.
1: Aha.
2: Ik moest naar Breda, naar de keuring. Maar het was niet zo kleurenblind dat ik afgekeurd zou worden. Maar wel weer wat geleerd. En... toen was ik oproepbaar en dan was het volgens mij, als je dan 2 jaar lang oproepbaar bent en je wordt opgeroepen, ben je automatisch uitgeloot. En ik was toen best wel een beetje slordig, onverantwoordelijk, zeg maar, gewoon aan het puberen. En ik had zoiets van, nou, nu moet ik kijken. En dus je moet eigenlijk dan, als je op de HTS zit, moet je dan uitstel vragen bij het gemeentehuis van, joh, ik zit op de HTS, ik toon hier aan dat ik op school zit. Mm-hmm. Dus ik hoef niet in dienst, want dat hoefde toen niet. Maar als je dat dus niet doet, 2 jaar lang en je wordt uitgeloot, dan ben je ook klaar. Anders moest je na de HTS misschien nog. Nou, dus ik toen veel te laat toch een keer naar het gemeentehuis. En toen zei die mevrouw bij achter de balie, zei ja, wilde je net gaan oproepen, gaan ophalen, omdat je had moeten komen ergens bij de artillerie, weet ik het waar. Dus, of ze nou een geintje maakt of niet, dat weet ik nog steeds. Maar ik schrok me kapot. Huh? Maar, dus toen was net op tijd om dat uitstel te vragen. En tegen de tijd dat ik klaar was met de HTS, was de dienstplicht afgeschaft.
1: Wat
2: dus,
1: een bofkont.
2: Nou, ik weet het. Ik had er eigenlijk wel zin in. Jo. Ik had iets voor na de HTS. Ja, dan zou ik het wel willen doen. Maar ja, toen hoeft het niet meer.
1: De meeste jongens / mannen die ik dan spreek, die zeggen van, nou, ik had in die tijd een baantje en nog dit en nog dat. En dan kwam een vriendinnetje bij. Dus ik zat er helemaal niet op te wachten.
2: Ja, maar misschien heb ik dat van huis uit meegekregen, maar het zit best wel diep dat je gewoon het leven is, zeg maar, geven en nemen. En, mm-hmm. en ik zit wel helemaal in het leger, maar dat is van het dijkleger. Hè? Dan leer je de vinger in het gat van de dijk te stoppen. En dat is ook iets.
1: Dat gaan we je straks ook vragen, inderdaad.
2: Ja, maar dat. Ja, dus zeg maar, iets betekenen voor elkaar. Ik vind het nooit zo netjes als je wijst naar anderen. Als je niet ook naar jezelf wijst van, joh, wat doe je er zelf dan aan? Dus dat geldt ook dan voor die dienstplicht. Als je opgeroepen wordt, moet je eigenlijk gewoon komen.
1: Ja.
2: Om het land te verdedigen.
1: Ja. Er zijn nog mogelijkheden. Hè? Je kan het nog met Kamp van Koningsbrug mee.
2: Ja, is dat ook voor 50-plussers?
1: Weet ik het. Dat is op tv. En die mensen die gaan dat vrijwillig doen. Dan denk ik van, hoe gek kan je zijn? Maar jij doet heel vreemde dingen. Dus ik denk, nou.
2: Ik zal er eens over nadenken. Misschien is dat wel leuk, ja.
1: Het zou leuk zijn je televisie te gaan zien een keertje. Ik zal gaan kijken dan.
2: Nou, dank je. Ik ben benieuwd. Ja. Ik zal het je vertellen als het over is.
1: Oh, jongens. Nou, dan gaan we mee met een microfoon, hoor. Dan moeten we verslag van doen. Fantastisch. Maar goed, toen kon je natuurlijk gewoon het gewone leven in.
2: Ja.
1: En klaar met leren en dan serieus aan de bak.
2: Ja, ondertussen was ik al vader.
1: Dat meen je niet?
2: Ja. Ja, wij waren heel vroeg samen. Toen ik 16 was, heb ik Ellen leren kennen. En daar ben ik nog steeds heel gelukkig mee. Toen al.
1: Uh-huh.
2: En toen ik klaar was met HTS, waren we al 2 jaar getrouwd.
1: Hoe oud was je toen dan?
2: Toen ik trouwde was ik 22. Dus was ik 24 toen ik klaar was met HTS.
1: Zo.
2: En onze oudste, uh-huh, die, Nadia, die kwam al vrij snel.
1: Ja. Echt de liefde.
2: Zeker,
1: ja,
2: ja.
1: Maar dat is wel lastig, want je had ook geen inkomen eigenlijk. Je was nog aan het leren.
2: Ja, ik wel, maar mijn vrouw die werkte, die heeft VWO gedaan. Dat is trouwens heel bijzonder, die is van HAVO 4 naar VWO 5 gegaan. Dat is heel
1: gewoon
2: bijzonder.
1: Een stap overgeslagen.
2: Ja, gewoon echt heel knap. En die is, daarna heeft ze allemaal cursussen bij de bank gedaan,
1: mm-hmm,
2: financiële zaken. En dus die werkte al een paar jaar toen we gingen trouwen. Ah. En na trouwen ook. Ik heb ook een tijdje opgepast dat zij kon werken. En dan, ik nam haar wel eens mee naar school. Oh. Hartstikke leuk.
1: Had ze ook wel een auto? Die had je zelf ook natuurlijk, dus je hoeft er niet meer mee te liften.
2: Ja, voor mij hadden we samen één auto, dus dan moesten we een beetje schippen.
1: Oh, ja.
2: Maar ik kom met openbaar vervoer of met de auto. Ja.
1: Jongen, wat een mooi leven.
2: Ja, goede oude tijd.
1: Je bent op een mooie plek terechtgekomen op die manier. Want je zit gelijk al in een mooi leven. En
2: ja,
1: dan moet je eigenlijk nog gaan beginnen met het leven.
2: Ja.
1: Bijzonder genoeg.
2: Ja, nee, klopt. Ja, we waren echt nog wel erg jong. Zeker als je het vergelijkt met hoe de jeugd zich nu gedraagt. Ja, die denken nog niet zo snel aan kinderen.
1: Nee.
2: En dan, maar ja, het heeft heel veel voordelen om jong vader te zijn.
1: Oh, noem er eens een.
2: Het belangrijkste is, je wordt ook waarschijnlijk jong opa. En in mijn geval is dat ook zo uitgekomen.
1: Oh,
2: hoe leuk is dat? Het mooiste wat er is dat je als je kleinkind op schoot hebt, of die heb je dan in je armen en die is onrustig. En die wordt, bij jou wordt hij helemaal rustig en dan valt hij in slaap. Dat is echt het mooiste wat er is.
1: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja.
2: Ja.
1: En het andere voordeel is waarschijnlijk als ze vervelend worden, geven ze weer mee van doei.
2: Nou ja, hij is nog zo jong dat we hebben een oppasdag, maar die gaat pas over een paar maanden in.
1: Aha.
2: Dus dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik vind het ook heerlijk om, als hij er is, om gewoon niet als die held gelijk weg te brengen. Nee, juist wat ik zeg, gewoon. Hij valt eigenlijk tot nu toe altijd gewoon heerlijk in slaap. Maar dat is heerlijk. Dan voel je echt de stoere, trotse opa dat het lukt.
1: Ja.
2: Want toen ik vader was, toen had ik daar de tijd en de aandacht niet voor of zo. Dan ben je veel te veel met je carrière, met studie, met van alles en nog wat bezig. En het kind is voor moeders de vrouw.
1: Mm.
2: En nu ben je opa en dan ben je er voor je kind, voor je kleinkind.
1: Dat is anders, hè?
2: Ja.
1: Nou, mooi om te horen dat je daar heel gelukkig bij voelt.
2: Absoluut.
1: En we blijven nog even hangen in het hele verhaal. HTS gedaan, nog doorgeleerd op iets verder specifiek?
2: Ja, later nog wat cursussen gedaan op commercieel gebied. En nog bedrijfskunde op het Erasmus mogen doen. Dus de avondschool.
1: Ja.
2: En dat was ook wel heel mooi. Na een paar jaar werken is dat heel waardevol om dat te combineren met wat je op je werk meemaakt. En wat je daar dan leert, dat versterkt elkaar heel erg. Dat kan ik iedereen aanbevelen.
1: Dat is zo. Het kost wel een hoop tijd.
2: Ja, en dus dat is ook een beetje, zeg maar, waarom ik het zo mooi vind dat ik nu opa ben.
1: Mm-hmm.
2: Want ik was toen papa van drie kinderen toen ik met die studie bezig was. Ja, die heb ik een paar jaar gewoon bijna niet meegemaakt. Want dat is of werken of studeren. En tijd voor andere dingen had je niet.
1: Nee, dat is nu beter.
2: Veel beter.
1: Ja, moet je straks eens gaan vertellen wat je allemaal doet in die vrije tijd. Dat is straks na de muziek ergens een keertje.
2: Prima.
1: Ja, maar zover zijn we nog niet. Je denkt natuurlijk van, heerlijk, daar komt hij dan. Maar zo is het dan ook weer niet. Wat ik wel jammer vond, is dat je eigenlijk met die scholen helemaal geen Ridderkerkse bekende had. Heb je niet ook op school nog een bekende Nederlander in de klas gehad? Of een leraar die opeens nu heel beroemd is? Of dat soort van.
2: Oh, ja, ik dacht dat het ging over dat je vraag vooraf was van bekende Ridderkerkers. Nee, ja, Ridderkerkers niet. Maar ja, we hebben, wat er bij me opkomt, is dat we op de HTS. En dat was dan zeg maar een soort half commercieel, half technische opleiding. En er kwam Harry Mens een keer als spreker op een middag. En toen was ik zeg maar 20. Nou, dat is machtig interessant. Veel van geleerd. Want dat is dus, heb ik het over 30 jaar geleden. En
1: uh-huh.
2: Die man die had echt wel te vertellen toen. Dat was mooi. Ja. En toen bedrijfskunde deed later. Dus Jan Baan, die was van Baan, van het softwarebedrijf in die tijd. Die was toen al ten onder gegaan en weer opgestaan in de andere vorm. En dat kon ook heel mooi vertellen over ja, heel leerzaam vertellen over wat hij allemaal had meegemaakt. Mm-hmm. Dus we hebben op school best wel wat bekende mensen ontmoet.
1: Dat zijn wel leuke dingen voor een mens. Zeker als je daar wat van leert. Je noemt net eventjes al tussendoor, niet in dienst geweest, maar wel in het leger. Dat is van de dijkgraven. Ja. Ben je er al jong ingestapt of is dat een later stuk verstand geweest?
2: Nee, dat is... Ik heb het niet nagekeken, maar ik denk dat het al 20 jaar geleden is dat ik erin ben gestapt. Ik heb ook in Slikkerveer gewoond en dan woon je onderaan de dijk. Maar mijn vader die is toevallig net afgezwaaid en die zat 47 jaar bij het dijkleger. En die was dan zeg maar, noem het maar luitenant. En ik ben nog steeds gewoon soldaat. Maar hij organiseerde dan een dijkpost. En daar zat ik bij als soldaat om te patrouilleren.
1: Ja, nog steeds. Nou, dan ken ik wel de dijkgraven en dat soort van mensen. Maar wat is dan een dijkleger? Dat je ook echt met rangen en standen?
2: Nou, niet per se. Maar je moet het zo zien. Aad, wij zitten als ridderkerkers op het eiland IJsselmonde. Er is echt een dijk. Mm-hmm. De ringdijk heet niet voor niks ringdijk. Het is echt een ring om ons eiland IJsselmonde heen. En dat dijk is in een aantal vakken verdeeld. En ieder vak van een kilometer of 3, geloof ik, of 5, heeft zijn eigen dijkpost. Dat is ook echt meestal fysiek een gebouwtje met allerlei spullen die je nodig hebt om te patrouilleren. Mm-hmm. En toen ik kwam, ongeveer 20 jaar geleden bij het dijkleger, kregen we nog veel training over wat je echt fysiek moest doen als een dijk dreigde door te breken. En nu, vanwege de groeiende veiligheidsregels, zeg maar, moet je alleen melden. Maar dat moet er wel goed gebeuren. En als er dan gemeld is, gaat dan de mensen hogerop gaan dan vrachtwagen met zand vorderen of wat er ook moet gebeuren. Mm-hmm. Maar dat is wel iets, wat ik al eerder aangaf. Je bent onderdeel van een systeem. Dus het is geven en nemen. En het water is eigenlijk je grootste vijand hier.
1: Ja.
2: Of je grootste vriend ook. Maar in dit geval van als het een combinatie is van hoog water vanuit de zee en heel veel regenwater. Mm-hmm. Dan kan hier wel wat gebeuren.
1: En jij bent dus eigenlijk gewoon er zo ook tevens in gegroeid?
2: Ja.
1: En soldaat gebleven?
2: Nog steeds, ja.
1: Nog steeds alleen een vinger bij als gereedschap om in het gat in de dijk te stoppen?
2: Een vinger en je kop vooral.
1: Huh?
2: Je hebt je kop wel nodig. We hebben vorig jaar een hele leuke training, een goede training gehad op 10 gemeenten.
1: Ja.
2: En een grote regio van het waterschap. En dat was wel heel nuttig om gewoon weer heel bazaal te leren herkennen wat voor scheuren het zijn. En met name ook leren door te geven wat voor soort scheuren het is. Want de ene verzwakking van de dijk is de ander niet. En heeft ook andere oplossingen. Dus het is heel belangrijk dat zeg maar bij de bron. Hè, want ik zit dan echt bij de bron. Wij zijn degene die melden wat er mis is.
1: Mm-hmm.
2: Als dat goed gaat, dan kunnen ze verderop goed daarop reageren.
1: Ik vind het heel, heel interessant en zwaar klinken. Wij denken altijd als gewone burger van jullie komen dan alleen zodra het water omhoog gaat en ergens begint het te druppelen, kom je kijken. Maar volgens mij ben je het hele jaar toch bezig daarmee.
2: Nou, je hebt een stormseizoen en die is nu net weer begonnen. Mm-hmm. September, oktober. En die loopt dan tot maart, april. Dat is ook de tijd dat je niet in de dijk mag graven als bouwer.
1: Ja.
2: Want dan moet de dijk gewoon, dan moet je klaar zijn voor de stormen. Maar gedurende dat seizoen ben je niet in verhoogde staat van paraatheid hoe het gaat. Als er dus een combinatie is van water van links en van rechts, in ons geval van Ridderkerk, dan kan je in verhoogde staat van paraatheid worden gesteld. Dan worden appjes gestuurd en dan moet je bevestigen of je beschikbaar bent of niet. Dat was 2 jaar geleden, is toen de stormvoetkering een keer dicht gegaan.
1: Mm-hmm.
2: En als je niet dicht was gegaan, dan hadden we echt moeten gaan patrouilleren. Maar omdat de stormvoetkering op tijd dicht ging bij

0: boerenterrein destijds.
1: Dat is serieus.
0: Ja.
1: Dus het was serieuzer dan dat wij eventjes zomaar denken.
0: Precies.
1: Want wij zitten thuis lekker televisie te kijken met dat weer. En we denken allemaal, het gaat wel goed. En jullie zitten waarschijnlijk met de handen in het haar van, oh jongens, spannend.
0: Nou, precies. Als dan, zeg maar, als je paraat staat en je krijgt te horen van, als de stormvloedkering, de Maaslandkering niet dicht gaat, moeten we, als we zo niet meer te komen, ja, dan sta je wel klaar en dan ben je wel voorbereid.
1: Ja. Werkt dat een beetje ook net als met de brandweer, dat je dan bij je werkgever kan aangeven van, ik moet nu even wat anders doen dan mijn werk?
0: Ik denk het wel, ja. Maar dat is niet zo, kijk, de brandweer is misschien dagelijks of wekelijks, maar dit is dat je echt moet, zeg maar, dus niet gepland. Ja, dat is dus in die 20 jaar is dat 1 keer gebeurd en 1 keer stonden we stand-by. Dus
1: ja,
0: het hoef je niet echt rekening mee te houden met je werk, vooralsnog.
1: Je ligt er nog niet wakker van.
0: Nee, niet dagelijks.
1: En als ik zo je vingers zie, zit er nog geen modder onder je nagels. Dus dat probleem is ook nog niet dat je dat gat had moeten dichtstoppen.
0: Nee, precies. En het is natuurlijk ook nog zo dat, als ik dan terugdenk over toen het hoogwater was, dat het niet veel scheelde. Er was water over de dijk gelopen en het is nog wat anders dan als er echt een gat is wat het uitspuit. Dus het gebeurt niet zo snel. En wat goed is om te weten, ook voor de Ridderkerkers, dat was iets wat mijn vader heel lang geleden verteld heeft, heb ik onthouden, dat ons dijk, hè, dus de ringdijk zoals die nu verhoogd is, is bijna overal is die 40 centimeter hoger dan aan de overkant. Dus het water gaat als eerste, vloeit weg
1: aan de overkant.
0: Kapellen in, zeg maar. Dus dat is prima. Voor ons.
1: Voor ons is dat prima. En daar zijn ze gewend om in de klei te lopen. Dus dat maakt dan ook niet uit.
0: Ja,
1: laten ze het maar niet horen. Berend, even iets heel anders. Want ik zei al, we draaien 1 stukje muziek midden in het uur. En dat is nog pak een beet nu. Toen hadden we de discussie. Want ja, de muziek, alles wat professioneel is goed.
0: Precies. Ja, dat geldt voor muziek eigenlijk voor alles. Ik vind het heerlijk om professionals aan het werk te zien of te horen.
1: Uh-huh.
0: En voor de muziek geldt dat zeker ook. Dat als iets goed is, maakt het niet uit of het klassiek is of rock of pop. Ja.
1: En toen moesten we wat gaan uitkiezen.
0: Dat hebben we gedaan, Haat.
1: Zijn we op klassieke muziek uitgekomen, notabene.
0: Ja.
1: Dan denken de mensen thuis, nu komt dan die heavy metal. Dan kom je gewoon met Bach.
0: Ja, nou, dat is heavy, maar dan geen metal. Heavy organ is dat.
1: Heavy organ. En waarom per se het nummer wat we gaan draaien? Want daar had je iets mee volgens mij.
0: Ja, zeker. Dat begin, dat is zo mooi als dat door een professional op een echt mooi authentiek orgel wordt gespeeld in een grote kerk. Maar als je dat dan combineert met een beat, wat we geloof ik nu niet gaan luisteren.
1: Nee.
0: Maar dan heb je zo mooi het beste van twee werelden.
1: Ja.
0: En dat is als klassieke uitvoering is het al heel mooi.
1: Zou het gewoon gaan proberen, maar.
0: Kom maar op,
1: graag.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hoogendijk.
1: Hij is niet alleen, want Berend Groeneveld die is vandaag te gast bij ons in het programma. En die gaat nog veel meer vertellen over wat er allemaal gebeurde in zijn leven. Toccata, Bach, we hadden het ook even over Vivaldi gehad. Toen we nog aan het kiezen waren wat voor muziek we moesten draaien. Toen was je even bang dat we er gewoon overheen gingen zitten te kletsen.
2: Ja, maar dit is toch wel genieten zo, hè? Heerlijk.
1: Dat is beter, hè?
2: Beter.
1: Af en toe moet je gewoon even zwijgen en luisteren naar wat de echte grootheden hebben gedaan.
2: Precies.
1: We zitten nog een beetje in Rusoort. En je noemt net al iets leuks. Wat je allemaal kan doen bij de Waal. Niet het Waaltje. Zwemmen, schaatsen, weet ik veel.
2: Surfen.
1: Uitstekend. Ja. Heb je dat allemaal gedaan ook daar?
2: Zeker heel veel. We hebben heel veel gezeild. We kregen dus van mijn vader een zeilbootje als broers. En heb ik echt leren zeilen. En het bijzondere van de Waal is dat je best wel een paar boerderijen hebt waar de wind meestal vandaan komt. Dus dan ben je lekker, hang je zeg maar buiten boord. Mm-hmm. En dan zit je achter die boerderij en valt ineens die wind weg. Ja, en dan moet je met je roer peddelen, of echt letterlijk met peddels. En dan tot je weer verder kan. En dan ga je weer door. En ja, prachtig. En ja, in de winter schaatsen, dat is nog niet zo lang geleden dat we dat konden. Maar vroeger konden we dat wel wat vaker. En koek en zopie tent zelf gemaakt en zo. Ja. En heerlijk, ertessoep.
1: Ja. Heb je dat ook wel eens gedaan voor de schaatsvereniging in Rijnzuid?
2: Nee. Nee, wel veel. We zijn natuurlijk wel altijd al lid van de schaatsvereniging. Als hij er dan was, dat was ja, wat nu Roslof al heet. Of een soort van het wapen heette dat toen. Dan was het aan die kant voordat de schaatsbaan er was op het ondergelopen weiland. En dat was wel leuk, maar dat is maar een paar keer gebeurd hoor. Ik kan me nog een keer herinneren dat er echt, zeg maar, dat je met een auto op de Waal kon. Of was het zo koud?
1: Dat meen je niet.
2: Ja, dat was wel heel mooi. Een arreslee op het ijs. Prachtig was dat, met een paard ervoor.
1: Een arreslee wil ik nogal geloven, maar een auto erop.
2: Ja, ja, gewoon met zo'n eentje op het water, op het ijs.
1: Ik had een hele oude juffrouw die vertelde dat ze dat op de Maas deden, maar dat was 1000 jaar geleden. Maar in het wat recenter lang geleden dat nog kon.
2: Ja, dat is inderdaad wel recent lang geleden. Maar ik denk dat toen de Elfstedentocht ook was in die tijd. Ah. Was het echt wel koud. De laatste Elfstedentocht.
1: Ik noem nou even de schaatsvereniging. Die hadden natuurlijk al het probleem dat de schaatsen op de Waal steeds moeilijker werd. De winters wilden niet meewekken. Ja. We hebben een stuk weiland onder laten lopen. Het water, dat staat er altijd op. Maar schaatsen, dat is bijna niet.
2: Het is geloof ik 2 keer gebeurd, ja. Wat ik me kan herinneren. In het recente verleden. En het is wel heel erg leuk als het kan. Hè? Om een keer een dag. Of een keer een paar dagen.
1: Ja.
2: Ja, ja, dat is jammer. Maar ja, dat is de vooruitgang, zullen we maar zeggen.
1: Hoe is dat nou de vooruitgang? Dat heb ik me altijd afgevraagd waarom dat in zat. Maar dan begrijp ik dat nu. Dus niet meer schaatsen is vooruitgang.
2: Zo kan je het zien. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Of in dit geval elk nadeel heeft zijn voordeel. Want ja, het is niet alleen maar slecht natuurlijk dat het warmer wordt.
1: Nou ja, jij hebt het over schaatsen. Ik denk vanaf vind je leuk. En als het dan niet meer kan, is het toch balen.
2: Vind ik ook leuk. IJszeilen vind ik ook leuk. En ijssurf hebben we gedaan op de Waal. Uh-huh. Maar gewoon surfen en zeilen vind ik ook prima. Dus ja.
1: Dan moet het weer warm zijn.
2: Dat is wel gauw goed. Een beetje aanpassen. Als mensen kunnen ons goed aanpassen.
1: Ja, nou ja. Als mensen kunnen ook zorgen dat we wat minder hoeven aan te passen.
2: Laten we dat dan ook maar doen.
1: Nou ja, wij zorgen niet voor niks dat het warmer wordt op de wereld, toch? Of is dat gek?
2: Ja, ik weet niet. Ja, ik wil met plezier die discussie aan. Ik ben geen expert erin. Maar ik heb wel altijd gemerkt dat als je een vulkaanuitbarsting hebt. Bijvoorbeeld in IJsland een aantal jaren geleden, dat heel het vliegverkeer ontregelt, wat daar allemaal de lucht in gaat. Mm-hmm. Zeg maar, eigenlijk wat ik wil zeggen is, wat de natuur teweeg kan brengen, dan zijn we als mensheid, als mens, maar als mensheid zo klein. Tuurlijk hebben we invloed. Mm-hmm. En moeten we ons best doen om het maximale voor het milieu te doen. Dat is ook een opgave waar ik helemaal achter sta. Maar bedenk nou niet dat wij tijd kunnen keren. Mm-hmm. Er is die ijstijd van vroeger. Thuis heb ik een paar van die mammoettanden. Die mammoeten zijn echt. Die mammoetbegraafplaats zat halverwege tussen Nederland en Engeland. Ja. Dat is de Dokkersbank, zo heet die zandbank. Daar zijn, weet ik het hoeveel,
1: wat
2: resten
1: nu de
2: van
1: mammoeten. Is
2: ja, dat is midden in de Noordzee. Ja. Wat nu zeg maar, dat zand wordt voor de Tweede Maasvlakte, is dat zand allemaal daar vandaan gehaald. En honderden mammoet skeletten, resten zijn daar meegespoten. Dus wat ik wil zeggen is, een aantal duizenden jaar geleden was er zo'n ijstijd dat je gewoon kon lopen naar Engeland.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dat daar vandaan komen we ook.
1: Ja.
2: En dat was ook niet de mens die dat veranderd heeft. Nee, dat is de natuur geweest die dat veranderd heeft. Dus mm-hmm. ja, tuurlijk, als mens kan je er wat aan doen. En moet je ook je best doen om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar denk niet dat je alles in je hand hebt als mens. Mm-hmm. Echt niet.
1: Duidelijk. Iets om over na te denken. Maar dat doen we niet nu, want als we nu gaan zitten na te denken, wordt het stil. Dat kan niet. We hebben 6 miljoen dingen. Pak even nog iets resorts erbij. De gondelvaart. Natuurlijk klassiek sinds jaar en dag. Met corona was het eventjes heel kritisch. En nu het afgelopen jaar ging het opeens niet door. En dan toch weer wel, maar dan niet meer georganiseerd.
2: Ja. Fantastisch.
1: Wat vind je van de gondelvaart zelf, om te beginnen?
2: Geweldig.
1: Heb je die gedaan ook?
2: Zeker. Ook afgelopen gondelvaart weer. Het is... ik zei nog tegen iemand die kwam uit een ver buitenland. Die was bij ons. En ik zeg, ja, dit is de kneuterigheid ten top. Kneuterigheid kan ik niet vertalen in het Engels.
1: Mm-hmm.
2: Maar wel op een hele leuke manier. En eigenlijk is het soort van ons carnaval. Hè? Wij zijn van boven de rivieren. Dit is ons carnaval. En sinds dat we er wonen, doen we er actief aan mee. We hebben verschillende vlotten gebouwd. En nu hebben we er een die gaat al 10 jaar mee. Dus dat is heel praktisch. Die hebben echt van degelijk hout gebouwd.
1: Mm-hmm.
2: En het is gewoon de sfeer zo gezellig. Aan de kant is het feest en vuurwerk. Ook nu was er gelukkig weer vuurwerk. Ik vind het fantastisch.
1: Ja.
2: Echt dat dorpse. Heerlijk.
1: Maar is het dan niet jammer dat het eigenlijk eerst niet doorging en dat dan de mensen uit het dorp zelf het dan weer op gang moeten sleuren?
2: Ik vind het heel mooi dat het op gang gesleurd is. En wat ik ook heel mooi vind is de kans is heel groot dat het volgend jaar weer officieel doorgaat.
1: Mm-hmm.
2: Omdat het dit jaar geen officiële gondelvaart was. Dus we hebben eigenlijk 2 voor de prijs van 1, zo zie ik het maar. Oh. Jammer dat het niet doorgaat. Ik heb me er behoorlijk in verdiept, moet ik zeggen. Dus uh-huh. ik weet precies wat er gebeurd is. Ik heb alle betrokken partijen gesproken. Omdat ik gewoon wilde weten wat er nou misgegaan was.
1: Ja.
2: En we zorgen ervoor dat het volgend jaar goed gaat.
1: Ik krijg een beetje het idee dat je daar persoonlijk een handje bij wilt toesteken.
2: Klopt.
1: Wat wil je doen?
2: Een beetje duwen, een beetje trekken. Meehelpen.
1: Uh-huh.
2: Dat... Ja, door al jaren. Weet je, als er wel eens wat wordt gevraagd van joh, kan je wat doen? Wij hebben nu ook meegeholpen met, toen wisten we nog van niks, met lampjes ophangen.
1: Ja.
2: En ik mag ook lid zijn van de Rotary Ridderkerk en dan sponsoren we wel eens wat. Ja, dat is fantastisch. Dus ja, ik draag het al jaren een warm hart toe en ik vind het ook heel leuk om mee te doen. En ook daarvoor geldt weer, je kan wel als reisordenaar kan je aan de kant van je tuintje gaan zitten en genieten van al die mooie gondels die voorbij varen en een feest in je tuin hebben. Maar dat feest, daar moet je ook aan meewerken. Dus je moet ook zorgen voor een gondel. Anders vind ik dat niet terecht.
1: Mm-hmm.
2: Als je daar in de Waal woont, dan moet je ook zeg maar meedoen.
1: Ja.
2: Niet alleen genieten, ook te lasten.
1: Ja.
2: Als je dat dan last vindt.
1: Jij bent wel iemand die de mensen kan motiveren.
2: Ik wil in ieder geval motiveren. Ja. En,
1: je gaat ervoor.
2: Ik ga ervoor en als iedereen gewoon een beetje doet, dan is het werk snel geklaard. Met veel dingen zo. Samen ben je sterk.
1: Mm-hmm.
2: En dat geldt ook voor zo'n gondelvaart. En ik ben niet, ik zit niet in de Oranjevereniging, in het bestuur. Ik ben wel lid natuurlijk, maar ik zit niet in het bestuur. Maar ik wil ze graag helpen. En af en toe dan doen we dat met goed bedoelde advies of hier en daar een beetje trekken of duwen.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik hoop dat het, en ik verwacht ook dat het volgend jaar gewoon echt een mooi feest wordt.
1: Mm. We schrijven hem op. En ik hou je eraan.
2: Kom erop.
1: Ja. Behalve varen, fietsen, nadat je er een hekel aan hebt gehad en nog veel meer dingen. Ben je ook dol op oude auto's?
2: Dat klopt zeker.
1: Waar komt dat dan weer vandaan?
2: Dat komt niet van mijn familie. Dat komt voor een deel van een vriend die ook van oude auto's houdt. En ook, we zijn jaren geleden een keer naar een beurs geweest. In Maastricht, in het MEC. En daar stond een hele oude Bentley. En die man die kon zo mooi vertellen dat hij naar Zuid-Amerika was geweest. En die liet die motorkap zien. En hij zegt, ja, hier zit reserveonderdeel dit en dubbel uitgevoerd dat. En dat, ja, dan met zo'n oude auto kan je gewoon prima 8000 kilometer door Zuid-Amerika rijden. Nou, ik had zoiets van, ja, dat is fantastisch. En ja, nu zit ik natuurlijk met een vrouw al 30 jaar. En die vindt het ook leuk. Die houdt van het spelletje als er een rally is van puzzelen.
1: Mm-hmm.
2: En ik hou van autorijden. Ik ben er echt wel van gaan genieten. En ja, die combinatie van in een oude auto rijden. Met liefst een open auto.
1: Mm-hmm.
2: En mevrouw puzzelen. En zij zeggen waar ik heen moet. En ik stuur wel. En dan zo de wereld over. Hoe mooi is het?
1: Ja, ja. En geen mooi weer rijden per se?
2: Nee, niet per se, maar het is wel heel erg lekker. Zeker als je met een open auto rijdt.
1: Ja,
2: maar dat kan ook gewoon... Ja,
1: je bent niet bang om de boel nat te laten worden?
2: Hangt een beetje van het soort auto af. Maar als je zeg maar een lange reis maakt, dan weet je gewoon... en dan trek je een warme leren jas aan. Uh-huh. En dan zit je in de regen. Dan gaat het dak er niet op. Nee, dan ga je gewoon in de regen. En een regenbril op, die goggles. En dan gewoon lekker rijden. Heerlijk.
1: En dat heb je gedaan?
2: Dat hebben we gedaan.
1: Want je hebt iets heel bijzonders gedaan.
2: Ja.
1: Vind ik wel. Ik zou het niet kunnen doen.
2: Ja, okay, ja, wij hebben dan het geluk gehad dat op ons pad kwam, zeg maar. We hebben het ook wel een beetje opgezocht om een mooie lange rally te maken. Dat was een soort, ja, wat voor doel kan je stellen? Wat voor project kan je doen met elkaar? Waar heb je tijd voor en zin in? En wat past?
1: Ja, ja, vertel even, want wat was dat voor een rally?
2: Dat was, het is de langste sportevenement ter wereld. En dat is met dus oude auto's van voor de Tweede Wereldoorlog. Rijden vanaf Peking heette dat vroeger, naar Parijs. Dat is in 1907 voor het eerst gedaan. Mm-hmm. Toen als test van, geloof ik, Le Monde, van de Franse krant... om te laten zien, te bewijzen dat auto's dat konden. Mm-hmm. En dat is toen in 1997 voor het eerst weer opnieuw gedaan. En nu wordt het iedere 3 jaar wordt die rally gereden. En dat hebben wij in 2024 mogen doen.
1: Ja. En je hebt hem volbracht?
2: Zeker. We hebben iedere kilometer op onze eigen wielen kunnen rijden. Het ging niet altijd even makkelijk, maar het was wel fantastisch.
1: Ja, maar dan moet je wel een beetje een bikkel zijn. Alleen al om in zo'n auto rond te scheuren.
2: Ja, vooral mijn vrouw, die moet een bikkel zijn.
1: Ja. Jij niet?
2: Nou ja, dus, ja, met alle respect voor een man is het toch makkelijker... als je even een plasje moet doen en zo. Weet je. Het is, ja, je bent... Wat flexibeler. Maar
1: dat zijn nog de kleine praktische dingen. Maar als je onder de zand, de modder, de regen, weet ik veel wat... misschien rij je iets van je wiel ophangen en kapot onderweg.
2: Ja, precies. Ja. Nou, we hebben geluk gehad wel opvallend weinig regen. Je gaat ook door de woestijn. Dus dan over het algemeen regent daar niet zoveel. Maar, uh-huh. En het is in juni en juli. Dus dat scheelt ook. Dus wij hebben op zich qua weer vooral veel hitte gehad. Echt dagen gehad dat het in de woestijn weer, dat het 50 graden is. En dan is het wel afzien. Maar dit is alsof er een continu een film aanstaat die aan je voorbij gaat. Zo'n 3D-film. Daar zit je heel de dag in. Prachtig.
1: Maar je zat in de oude Bentley.
2: Ja.
1: Een hele oude.
2: Een hele oude.
1: Dus een open auto. Geen airco dus.
2: Nee, dus als je stil stond in die hitte was het niet te harder. Uh-huh. Maar zodra je dan rijdt, dan is het prima te doen. Want dan je zweet verdampt gelijk. Dus je moet heel veel drinken. Daar moet je ook aan wennen. En je hebt zelfs van die zoutpillen die je dan in je water stopt. Omdat je anders te weinig mineralen binnenhoudt. Ja. En dan ben je het eind van de dag helemaal kapot. En als dat zeg maar het systeem gereguleerd is, gaat het prima.
1: Ja. Hoe kom je überhaupt in zo'n organisatie terecht? Ik bedoel, je kan zeggen, ik vind het leuk en ik heb wel een oude auto ergens op de kop weten te tikken. En dan mag je gewoon meerijden?
2: Ja, het ligt iets genuanceerder dan dat, Aad. Het begint ermee dat je dat wil gaan doen. En dan ga je oriënteren en dan kijken wat voor auto er voor nodig is. Zo begon het bij ons. Dus niet, we hebben een auto en wat kan je ermee doen? Nee, wat willen we doen?
1: Ja.
2: Wat voor auto is daarvoor nodig? En ja, dat was toen een jaar of 3 voordat we begonnen. Toen kwamen we via internet op deze auto. Die is zeg maar speciaal voor dit evenement omgebouwd. Dus helemaal verbeterd waar het kon. Om de grootste kans te hebben dat je hem uit kan rijden. Want het is een paar duizend kilometer off-road, zoals dat heet. En dat is best voor een auto best wel zwaar. Zeker voor zo'n oude auto. En dus die auto die moet je het liefst minimaal 10.000 kilometer... nadat die gereviseerd is mee rijden. En je moet zelf ook een paar rallies hebben gedaan... vooruitlopend op deze grootte. Dat je weet wat je kan verwachten.
1: Ja.
2: Dat je samen kan werken met je partner, met je vrouw in mijn geval. En ook dat je samen met de auto kan werken.
1: En jullie zijn nog samen?
2: We zijn nog samen.
1: Dus je hebt het heel goed gedaan, denk ik.
2: We hebben genoten.
1: Ja, niet elkaar helemaal in elkaar geslagen. Oh.
2: Nee, maar dat komt vooral... Ellen, ik hoop dat je luistert. Het komt vooral omdat ik van tevoren had gezegd... dat is een regel in de rally-rijderij. De navigator is de baas. De navigator zegt waar je naartoe moet.
1: Wacht eventjes. Wie stuurde, hè?
2: Ik stuurde en mijn vrouw die navigeerde. Dus mijn vrouw was de baas. Dus zodra zeg maar een week van tevoren... ik moest natuurlijk een beetje acclimatiseren in Peking, in China. Dan heb ik gezegd, vanaf nu ben jij de baas. Ik volg. En dus dan heb je dan geen ruzie.
1: Duidelijk. Is het niet altijd zo dat als man en vrouw samen op vakantie gaan... en de vrouw zit met de kaart op schoot... dat het dan rechts is in plaats van links?
2: Wat ik net aangaf, had, je moet trainen. Mijn vrouw heeft ook moeten trainen. Want inderdaad, de eerste keer deden we volgens mij een voorproefje voor de Tulpen Rally. Dat is de grootste rally van Nederland. En die oefening, dat ging zo slecht dat ze wist niet eens waar het noorden was. Nou, toen was ik echt wel een beetje boos geworden. Dan had ik dus nog niet de regel van, jij bent de baas. Mm-hmm. En dat was me goed ook, want uiteindelijk kwamen we op de goede weg. Omdat ik zei, van daar is het noorden, schat. Als je die kaart zo houdt, dan kan je zien waar je heen moet.
1: Ja, ja.
2: Maar
1: het klassieke verhaal was ooit eens, maar dat is niet meer.
2: Dan kan je overheen groeien samen.
1: Ja.
2: En dat is ons gelukkig gelukt. En anders moet je er ook niet aan beginnen. Nee, klopt.
1: Mm-hmm. En ik begrijp dat je op die reis ook iets anders hebt gedaan wat een liefhebberij is of is geworden in die tussentijd. En is het maken van mooie foto's.
2: Zeker, ja. Of ze mooi zijn, dat is niet aan mij. Maar ik geniet er wel van het maken van foto's. En dat ik had ook wel een doel. Want ik zit op de fotovakschool in Rotterdam. En het doel was ook om goed genoeg foto's te kunnen maken. Om als het dan aan die reis zou beginnen, dat dat dan echt van waarde zou kunnen zijn. Dus dat is, we hebben met 5 fotografen hebben een fotoboek gemaakt. Met hele verhalen erin. En dat is een fantastisch epistel geworden. Iets waar ik wel een mooi project waar ik heel trots op ben.
1: Ja.
2: Met veel mooie foto's.
1: Hij staat niet in Wiep.
2: Ik denk het wel.
1: Ja, echt? Maar dan moet ik eens even gauw.
2: Ja, ik zal eens kijken, want ik wilde hem aan de Wiep schenken, maar ik weet niet of ik het gedaan heb. Moet ik even nakijken. Aha. Maar anders dan is hij de volgende week.
1: Oké, okay, dan ja, ga ik volgende week.
2: Ik heb er nog wel een paar.
1: Ga ik hem lenen. Die zullen heel raar staan te kijken dan.
2: Ja.
1: Ja, oh, je hebt er zelfs een paar.
2: Ja.
1: Ja, we moeten toch eens vrienden worden. Maar fotografie, dat is iets heel moois. Maar dan, je leert er ook voor. Dus het gaat nu om de ouderwetse kiekjes. Je hebt een doel met fotograferen.
2: Ja, zeker. Dat heb ik bij mijn werk ook altijd gehad. Het is mooi om zeg maar, strategisch te denken. En mijn doel is om de Pulitzerprijs te winnen.
1: Mm-hmm.
2: Niet dat het nou per se moet, maar dan heb je wel iets om naartoe te werken.
1: Ja, je wilt echt ook weer professioneel. Kwaliteit.
2: Precies.
1: Waar je steeds voor zegt, van daar ga je voor. Dat moet dit ook zijn.
2: Ik waardeer professionaliteit in anderen om me heen. Mm-hmm. En dan vind ik, dan moet je zelf ook aan die lat afmeten. En ja, er zijn van die vuistregels. Hè, te zeggen, als je ergens aanleg voor hebt en je stopt er 10.000 uur in. Mm-hmm. Dan over het algemeen ben je best goed. Ben je op een goed niveau. En daar zit ik nog lang niet aan als fotograaf. Maar je merkt wel dat het wel helpt als je het zeg maar, combineert van leren en het doen.
1: Mm-hmm.
2: Dat brengt je wel een niveau hoger en weer een niveau hoger. En ik moet nog een heel eind groeien, mm-hmm. maar ik vind het wel heel erg leuk.
1: En wat voor foto's maak je het liefst?
2: Ja, dat is. Ik heb mezelf de tijd genomen om zeg maar, het specialiseren echt nog even niet te doen, omdat je op school toch echt de breedte in moet.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet wel wat ik echt niet wil. En dat bijvoorbeeld bruiloftsfotografie, dat vind ik echt niks.
1: Mm.
2: Wat ik leuk vind is. Ja, noem het maar even. Immersieve fotografie, dat je een onderdeel bent van, zoals met zo'n rally. Je hebt fotografen die zitten aan de kant en die maken foto's van die auto's die voorbij rijden. Of zoals ik dan doe, ik zit in die auto en ik maak foto's van wat je ziet als je in die auto zit.
1: Ja.
2: En dat is, ja, dat is een andere manier van denken. En dat vind ik leuk. Wat ik ook erg leuk vind is mijn reportagefotografie. Ik ben wel eens voor goede doelen meegeweest voor de ZOA in Ethiopië en Colombia en zo. Dat vind ik fantastisch om dan om die mensen dan dichtbij te brengen bij hun achterban met fotografie. Ja. Dus dat zeg maar die richting op en ook gewoon zeg maar kunstzinnige dingen vind ik ook heel mooi. En dat is ook zeg maar, wil ik me ook verder in ontwikkelen om te kijken of dat het is. Krijg ik ook wel veel energie van als het dan lukt.
1: Ja, nou, je hebt nog een paar jaar om te oefenen.
2: Precies.
1: Die auto, hè, die oude auto, daar is een verhaal mee. Of eigenlijk oude auto's in het algemeen. En dat heeft iets te maken, nou, daar komt hij dan, met de Lagendijk. Net over het viaduct heen naar Zoort toe. Daar is een oude kerk afgebroken, waarvan niemand door had dat het een kerk ooit eens was. Maar ja. Daar zit jij achter.
2: Ja, nu wel, ja. Ja, ja. Dan moet je wel even corrigeren, Haad. Voor ons is het net voor het viaduct, hè?
1: Tuurlijk, ja.
2: Vanaf de Waal is het net voor het viaduct.
1: Je beloofde net nog eerder in de uitzending dat je mee zou denken vanuit Ridderkerk. Maar ik voel al aan.
2: Oké.
1: Het is weer voorbij. Nee,
2: vanuit Ridderkerk, ja. Ja, dat klopt. Lagendijk 281.
1: Ja.
2: Ja, dat is wel heel mooi. Want toen ik de aapje van 10 was en in Rijswoord kwam wonen, toen kon ik net, als ik dan op zo'n soort paaltje, een klein elektriciteitshokje ging staan, dan kon ik net het onderste raampje kon ik zien. Kon ik naar binnen kijken en dan zag je zo die zonnestralen door die ramen naar binnen komen. En dan zag je het stof dwarrelen op zo'n serie mooie auto's, van die oude auto's. Ik vond dat fantastisch. Dus ze gingen af en toe wel zo door het raampje kijken. En dat was dus zeg maar 40 jaar geleden. En dat is een jaar of twee geleden, geloof ik, 2023, is die eigenaar, die is overleden. En daarvoor was die ook zeg maar niet meer tot rekeningsvatbaar. En toen is alles verkocht aan Aalderink. En die heeft al die auto's geveild. Die in die kerk stonden, er stonden, weet ik veel, 10, 15 auto's. Ja. En die kerk zelf, die is toen door een ridderkerk gekocht. Die wilde daar van alles mee. En sprak ik op precies het goede moment. Want ik was toen op zoek naar een plek om een aantal auto's van mij en van wat vrienden van die oude auto's, om die dan een blijvende stalling te regelen. Want nu staan ze tijdelijk ergens elders in Ridderkerk. En dat gaat nu de locatie van de oude kerk worden.
1: Ja, het oude gebouw was niet meer geschikt.
2: Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, ik heb er echt nog serieus naar gekeken. Ja. We hebben van alles nog bedacht om delen nog te bewaren. De dakpannen of de stenen. Nog voor alles naar gekeken. Vloerdelen. Maar het is in 1972 of 1973 is door meneer Palmen gekocht. Mm-hmm. Van die gereformeerde gemeente die toen is verhuisd naar de Bloemenbuurt. Ja. En hij heeft sinds die tijd eigenlijk niks meer aan gedaan. Het was zo slecht. Ja, ik ben een paar keer binnen geweest van tevoren. Nou, het is, de klimop groeide binnen. Er zaten gaten in het dak. Er kon de auto erheen. Het was echt. En het gebeurde niet natuurlijk, want het is niet zo logisch. Maar ik kon er echt gewoon. Het was buiten, het was binnen, klaar. Het was op. Ja.
1: Dus er komt nieuwbouw. Weet je al wat?
2: Ja, ik weet wel wat. We hebben een paar gesprekken gehad met de gemeente Ridderkerk. Met name met de stedenbouwkundige. En die. Ja, nou ja, ik denk dat ik het hier wel mag zeggen. Want ze zei niet dat het geheim was. Maar die had dat in haar hoofd. Dat aan de achterkant van de Lagendijk. Dat daar ooit een keer een parkje komt. En wat een heel mooi ontwerp. Dat de voorgevel die was echt helemaal in de stijl van het kerkje. Dus met mooie grote ramen en vakvulling, metselwerk. Tierlantijntjes eraan. Maar de achterkant was een soort strakke doos wat er tegenaan was gezet. Waar dan die auto's in komen. Ja. En ze zeggen, ja, nee, de voorkant en de achterkant die moet hetzelfde zijn. Ja, dan hebben we een heel ander ontwerp. En dat was dan omdat daar ooit eens een keer mensen in een parkje. Ja, ik vond het een bijzonder verhaal. Dus dat is aan de kant gezet, helaas. Dus echt het mooiste ontwerp wat ik passend vond bij die iconische locatie. Dat is afgeschoten door de stedenbouwkundige. En die zegt, joh, ik wil, dat zeggen ze eigenlijk al heel lang op resort, een boerderijstructuur. En nu zijn we zover dat een mazdarde dak, dat is zeg maar een dak met twee knieken. Mm-hmm. Die vorm, die hoofdvorm, die vindt ze wel goed. En met de buren heb ik dat overlegd, die vinden dat ook wel mooi. Dus waarschijnlijk komt er dus een grote haaks op de dijk gerichte schuur. 17 meter breed, dan kunnen precies als je naar binnen gaat met de auto links en rechts auto staan. En dan ja, zo diep mogelijk naar de achter toe.
1: Ja, een mooi auto vakantieplek zou het haast noemen.
2: Ja, verwendplek.
1: Verwendplek voor auto's.
2: Ja.
1: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, dat ze geconditioneerd te kunnen staan, ja. Poetsen.
1: Kunnen we van jou nog meer van die mooie dingen verwachten voor de gemeente Ridderkerk? Ergens iets waar iedereen over gaat spreken?
2: Op bouwgebied bedoel
1: wat,
2: je?
1: Of, wat dan ook.
2: Ik draag Ridderkerk wel een warm hart toe. En ik heb nu wat meer tijd. En wat ik eigenlijk al eerder zei, van je kan niet alleen maar nemen, zeg maar. Maar als je iets veranderd wilt zien, dan moet je er ook zelf wat aan doen. En ik zit wel eens over te denken om bijvoorbeeld om eens een keer wethouder te worden. Om de gemeente te helpen om ja, vooruit te gaan. Mm-hmm. Niet dat het nou heel slecht gaat, maar er zijn echt wel dingen waarvan ik denk van ja, dat als daar meer aandacht aan besteed kan worden, dan zou dat mooi zijn. Ja, ja. Dan kan wel iemand aanwijzen. Ik kan ook zeggen, joh, ik wil het ook zelf wel doen. Ja. En dan kijken of het gebeurt of niet.
1: Wat is jouw speerpunt?
2: Ik ben zelf lid van de ChristenUnie al heel erg lang. En los van wat ik vind van de politiek, dat je gewoon normaal moet doen met elkaar, tegen elkaar. Vind ik ook dat zeg maar ook aandacht voor de mensen die aandacht nodig hebben, vind ik wel belangrijk. En er moet ook vooral ook balans zijn. Balans is wel belangrijk in mijn leven en dat moet kloppen. En in Ridderkerk, over het algemeen klopt dat wel, maar soms is het iets uit balans en dan Ja, dan moet je een tikje teruggeven.
1: Ja, moet professioneel worden.
2: Nou ja, dat is echt goed, mijn hart. Ja.
1: Dat is die. Ja. Ja, ik zou nog veel meer aan je willen vragen, want ik weet dat je nog vol zit met plannen. Maar dat moet je een keer vertellen. Onze zendtijd zit erop, Werend. Dus, sorry.
2: Tijd vliegt, hart.
1: Tijd vliegt als het gezellig is. En het was zeker gezellig. Leuk dat je aanwezig wilde zijn. En graag voor nog eens een keertje.
2: Dankjewel. Het was een feestje.
1: Zeker. Het feestje zit er wel op voor vandaag, helaas. Nog een fijne zondag.
3: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel, wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent. Wij zijn er ook weer. Dit is Radio Ridderkerk en u luistert naar Starlight Souvenirs. En zoals altijd doen wij ons best om weer een leuke lijst voor u te maken op deze zondagmiddag. En ja, het jaar is half om, hè. Dus we zitten al in de zomer, volop in de zomer. En in juli, dat betekent dat ik denk 2 maanden pepernoten in de winkel liggen. Maar daar gaan we het nog niet over hebben. We gaan gewoon over muziek hebben. En we gaan van start. En wie zijn wij? Alexander Roos, die zorgt voor de techniek. Hij heeft ook muziek meegenomen. En mijn naam is Roelie het Jong. We beginnen met iets verrassends. Want ik dacht van, hey. En Alexander zei ook, hey, Richard Marx. En deze muziek, ja, Richard Marx kennen we van zijn hit uit 89. Dat is alweer een tijdje geleden, Right Here Waiting. Hij heeft geen popmuziek meer gemaakt, een nieuw album uitgebracht. En dat is jazz en swingmuziek. Richard Marx die start Starlight Souvenirs met All I Ever Needed.

Ja, het is echt Richard Marx. Die van Right Here Waiting uit 89. Dit is dus geen popmuziek, maar hij is overgegaan naar de jazz en de swing voor dit album. Hij heeft een album opgenomen. Dat album heet After Hours. Dat is dus dit jaar uitgekomen. Met duetten met een aantal artiesten, waaronder Rod Stewart. Nieuwe nummers staan erop, maar ook klassiekers zoals The Moonlight Serenade en Fly Me to the Moon. Jawel. Richard Marx was dit met All I Ever Needed. Nou, dat was een leuk begin. Dan hebben we nog iemand die we al heel lang kennen vanuit de jaren 70 zelfs. Carly Simon, die kennen we uit 1972 met You're So Vain. En in 86 had ze ook nog een paar hitjes met Coming Around Again en It's Hard to Be Tender. Ook zij komt met een nieuw album. Dat album moeten we nog even op wachten. Dat komt in augustus, maar ze heeft alvast een single uitgebracht. Hier is Carly Simon en Howl.

ik mag u graag vertellen dat deze dame ondertussen 83 is. Carly Simon, die we kennen van een aantal hits uit de jaren 70 en 80, die komt met een nieuw album. Dat album komt uit op 14 augustus. Dat gaat heten Comes in a Waves. Comes in Waves. En dit was al een voorproefje, de nieuwe single Howl. Nou, we gaan maar door. Ook gewoon met de bands die heel lang bestaan. Want Ricky J. Poveri is al opgericht in 1968. Begon als kwartet, maar ondertussen is het een duo. Ik ken het als trio in de jaren 80. Tegenwoordig zijn het Angela Brambati en Angelo Sotio. En dat zijn dus de originele mensen die ook in 68 er al bij waren. We gaan luisteren naar een hit van Ricky J. Poveri uit de jaren 80. En dat heet Cosa Sai.

Nicky Hippovery en Cosa Sai. En dat komt van het album Voulez-vous danser uit 1983. Ja, het is tijd voor iets anders. Het Songfestival.

Voor deze aflevering van Starlight Souvenirs gaan we naar het jaar 1978. En we hebben het net over Ricky e Poveri gehad. Die deden mee namens Italië in 78 met het nummer Questo Amore. Ze werden 12e. Net voor Nederland, want Nederland stuurde Harmony met Tis Oké, best een aardig nummer. En die werden 13e, maar ze werden wel 13e van de 20 landen. Dus dat is iets anders dan als je van 40 landen 13e wordt. Maar goed, dat was Nederland. Nummer 1, dat was Israël. Zij stuurde Isa Cohen en de Alfa Beta en zij wonnen met Abani Bi. Wat gaan we dan horen, zult u denken? Wij gaan naar de nummer 5. Naar Ierland. Colm Wilkerson is een zanger en musical acteur. En die zong toen het lied Born to Sing naar de 5e plaats.

nou ja, hij werd vijfde. Colm Wilkinson, Born to Sing. Hij zong voor Ierland in 1978. Ga gewoon even, als u tijd hebt, op YouTube kijken. Tik dit in en dan ziet u het optreden gewoon op dat songfestival. Het is gewoon ook leuk om te kijken. Staan gewoon achtergrondzangeressen. Er is een orkest. En hij stapt gewoon het toneel op in zijn mooie pakje en gaat zingen. Het is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Hij is, zoals ik al zei, zanger, musical acteur en heeft vooral furore gemaakt in Les Miserables. Wij gaan verder met iemand die ook al heel wat furore heeft gemaakt. Dan heb ik het over de Belgische Spaanse zangeres Belle Perez. Doet heel vaak theaters aan hier, ook in Nederland. Maar in december vorig jaar overleed haar echtgenoot heel plotseling. En onlangs trad ze voor het eerst weer op. Ze is nog in rouw, maar ze zei het helpt om te zingen en om dan een beetje de zinnen te verzetten. Ze verscheen tijdens de foute party van Q Music in Gent op het podium. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we maar weer eens muziek van haar tevoorschijn halen. Van het album uit 2016, Agua en Fuego, hoort u het nummer Burbujas de Amor.

0: meegenomen hoor. Hij heeft het over Solomon Burke. En Solomon Burke, die had de bijnaam The King of Soul. Hij was zanger en tekstschrijver. Heeft onder andere Everybody Loves Somebody van de Blues Brothers geschreven. En in 2010 werkte hij samen met onze Nederlandse De Dijk. Zij maakten het album Hold On Tight met de Engelstalige versies van de nummers van De Dijk. En ja, helaas, er stond een concert... stond er geboekt, maar hij overleed op Schiphol voordat ze dat concert samen zouden gaan geven. We gaan luisteren naar een nummer van Solomon Burke van zijn album Don't Give Up On Me uit 2002. En dat heet Always Keep a Diamond in Your Mind.
1: I shook the hand of the president.

never prayed since she lost her right arm.

Geweldig was dit, hè? Van Solomon Burke. Always keep a diamond in your mind. Zoals ik al zei, het is een mooi portret, een kleurrijk figuur. Hij had 21 kinderen en 90 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. Het is wat. Hij was ook nog actief als begrafenisondernemer en was voorganger in de kerk. Schreef heel veel nummers voor andere artiesten en nam zelf ook nog albums op. Zoals dit album, Don't Give Up On Me uit 2002, waar dit nummer op stond. En in datzelfde jaar speelde hij geweldige concerten op en North Sea Jazz en Pinkpop. Jawel. Dus net zei we al, ga even kijken op YouTube. Alexander zegt tegen u, kijk even op YouTube naar de Pinkpop optreden van Solomon Burke op 2002. En dat is eigenlijk ook wel weer een beetje het voordeel wat we tegenwoordig hebben met al het internet en YouTube. We kunnen gewoon heel veel mooie dingen terugkijken. Voorlopig gaan we met heel veel mooie dingen door, want we zijn bezig met muziek bij Starlight Souvenirs. En een tijdje geleden hebben Danny Vera en Marlon Pichel een nummer uitgebracht. En dat hebben we al een keer laten horen, maar het is zo'n mooi nummer. Gaan we nog een keer doen. Hier zijn de mannen met Try Again. Ja, nog maar een keertje proberen dan. Die mannen kennen elkaar al een tijdje, want ze zitten bij dezelfde platenmaatschappij. En Marlon was ook support act van Danny Vera bij veel optredens. Dus toen dachten ze, nou, we gaan het samen een keertje doen. En het leuke is ook, wij hier in Ridderkerk, hebben Marlon Pichel kunnen zien optreden tijdens het Bluesy Blues Festival afgelopen editie dit jaar. Ja, dat heeft hij dus gemist, want de kans dat hij nog een keertje komt volgend jaar is bij Nico Bravenboer heel klein. Maar wie weet, als u met z'n allen zegt, we willen Marlon nog een keertje zien. En we gaan kijken of de apparatuur het nu wel aan kan. Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again.

Afgelopen juni hebben de mannen een optreden verzorgd tijdens het kampvuurconcert bij het kasteel Groeneveld in Baarn. Dat is voorlopig het enige. Dus ik hoop dat ze nog wel een paar keer zullen gaan optreden samen. En misschien dat er nog nieuwe muziek aankomt. Ik hoop het. Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Ja, we gaan u even laten luisteren naar het volgende nummer.

Ja, dat is een evergreen. En dit was All Blue Eyes, Frank Sinatra, die het zong in 1968. Het heette My Way. Nou, ga ik u vertellen. Vorige aflevering hadden wij een nummer van Claude François aan u laten horen. Trois tu voudrais, dat was ook wel bekend als de glimlach van een kind van Willy Alberti. Toen zei ik van nou, hij heeft nog een nummer geschreven wat best wel een heel bekend nummer is. En dat is dus inderdaad dit nummer. Claude François heeft meegeschreven aan de Franse uitvoering dan hij Comme d'habitude. En hij bracht het uit in 1967. Had er alleen niet zo'n grote hit mee als onze Frank Sinatra. Maar dit is dus de eerste echte release van My Way, Claude François.

Nou, hij pakt ook al uit met een cum d'habitude, dat zoiets betekent als zoas gewoonlijk. Claude François hoorde u, zoals ik al zei, hij schreef mee aan het nummer en zong het in en bracht het in 67 uit. De Engelse tekst werd geschreven door Paul Anka en het nummer werd door Frank Sinatra opgenomen. Hij was de eerste Engelstalige versie van het nummer en hij bracht het uit in 1968. En dat nummer is natuurlijk altijd aan Frank Sinatra blijven kleven, hoewel honderden artiesten het allemaal op de plaat hebben gezet. Iets heel anders dan een dame die een knijter van een debuutalbum afleverde in 2019. Ik heb het over de Engelse Yola. Yolanda heet ze, maar wij mogen Yola zeggen. Ze had een debuutalbum waar ze 4 Grammys voor kreeg. En dat debuutalbum heet Walk Through Fire. En wij gaan luisteren naar het titelstuk. Hier is Yola.

Viola hoorde u met het titelstuk van haar debuutalbum Walk Through Fire uit 2019. In 2021 volgde het album Stand For Myself. En nu is ze wel heel erg druk bezig met van allerlei dingen. Ze speelt in musicals en ze speelt op Broadway en ze doet van alles. Maar er is geen nieuw nummer, geen nieuw album nog gekomen daarna. Dus we wachten het maar af. We gaan nog een paar platen voor u draaien, want het uur is nog niet om bij Starlight Souvenirs. En we gaan terug naar 1999, althans, dat nummer kent u vast nog wel, The Road Ahead van City to City. Maarten van Praag en Alexander van Bremen, die vormden toen City to City. Ze hebben een debuutalbum gemaakt en die noemden ze gewoon City to City. En daarna namen ze nog een tweede album op, maar die is nooit uitgebracht. Tot nu. Dat album Life is the Way It Is werd dit jaar uitgebracht. En daarna brachten ze nog een album uit met nieuwe nummers, Life the Way It Was. Nou, van dat album dat nooit uitgebracht is, gaan we luisteren naar een single die ze ervan af hebben gehaald. Hier is City to City en Tessie.

City to City en een single die ze uitbrachten, Tessie, zit een leuk filmpje bij. En als je eenmaal naar dat filmpje aan het kijken bent, dan moet je hem afkijken. Dat kan niet anders. Het eindigt leuk. Laat ik dan spoiler alert, maar het is de moeite waard. City to City. Ze hebben Maarten van Praag en Alexander van Bremen een keertje opgetreden. Maar waarschijnlijk blijft dat maar bij dat optreden. Er is niet echt verder een reunie. Dus ja, we moeten het doen met de albums die er nu liggen. En we zijn wel aan het einde gekomen aan deze aflevering van Starlight Souvenirs. Het zit er weer op, helaas. Ik hoop dat u daarvan heeft genoten. En als u het nou zo leuk vindt dat u het nog een keertje wil horen, dat kan allemaal. Ga dan gewoon naar rtvridderkerk.nl, naar radio en dan programma gemist. Kunt u het wanneer u wilt terugluisteren. U kunt het ook in de herhaling gewoon op de radio luisteren. En op de maandagavond is dat. En u kunt natuurlijk ook gewoon onze app downloaden op uw smartphone. Dat is nog leuker. Kunt u ook waar u bent luisteren naar ons. En u kunt het laatste nieuws ook nog eens meenemen van wat er hier allemaal gebeurt in de kerk. Nou, het zit erop. We hebben het met veel plezier voor u weer gedaan. Deze Starlight Souvenirs. Over 14 dagen zijn wij er weer. En volgende week zit hier weer Nico Bravenboer. En we hebben nog een leuke uitsmijter voor u. Van een man waarvan we wel eens muziek hebben laten horen. Hij heeft Maurice de Greef. Maar zijn artiestennaam is Maurice Monet. En wat doet hij? Hij is een liefhebber van de Franse chanson. Neemt Nederlandse nummers en maakt daar Franse tekst op. Zo heeft hij succes gehad met het bluffnummer Orm Arm. Daar maakte hij een bras van. En jawel, hij kreeg airplay op de Franse en de Canadese radio. Hoe is dat? Nu heeft hij weer een Nederlands nummer, wat niet origineel Nederlands is, maar daar komen we in latere uitzendingen nog een keer op terug. De grote hit van de Makkers uit 72, Zomerson. En die heeft hij bewerkt. Le Soleil DT, Frans en Nederlands door elkaar. Dat is de uitsmijter voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
6: Die jullie allemaal natuurlijk weer een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij RTV Ridderkerk en Atos RTV. We beginnen natuurlijk met heerlijke, lekkere zomerse muziek. Beetje reggae is het. Hier is de Zac Brown Band. And Where the Boat Leaves From.

Where the Boat Leaves From. Van de Zac Brown Band, geschreven door Zac Brown zelf, samen met Wyatt Durrett en Bob Marley. Bob Marley, ja, heeft hij meegeschreven? Nee, natuurlijk niet. Maar er zit het Stir It Up, het nummer van Bob Marley, dat zit wel in dit nummer. Ik denk, we beginnen lekker met de zomers. Wat is de volgende ook? Kenny Chesney. Summertime.

Ik denk in deze tijd van het jaar moet dat kunnen. Hè? Een beetje zomerse muziek. Summertime was dat van Kenny Chesney. En de volgende staat alweer klaar voor jou. Hier in het systeem van RTV Ridderkerk. Summer Nights, zo heet het nummer van Rascal Flatts.

Summer Nights. Het nummer komt uit 2009. Van het album Unstoppable. De tweede single die daarvan afgekomen is. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte van.

Learn to Live, dat is het album waar dit vanaf komt. Darius Rucker dus. En het nummer, dat heeft u al verteld. Hij heeft het 57.855 keer gezongen toen hij het nummer begon. Red. Alright. Hier is de Redneck Yacht Club van Craig Morgan.

Het is wel een plaat met een verhaal, de Redneck Yacht Club. Want het is eigenlijk allemaal begonnen met een pech op een boot waar ze op dat moment aan het varen waren. Ze zagen ergens op zo'n jachthaven liggen. En dan dachten wij zelf, nou dan gaan we daar maar naartoe. Ziet er daar wel geslaagd uit, maar het bleek een Redneck Yacht Club te zijn. Nou ja, daar maak je meteen een liedje van natuurlijk, niet waar. Het nummer komt uit 2005 en... het heeft de nummer 2 bereikt in de Billboard Hot Country Songs in datzelfde jaar. Nou, zijn jullie weer helemaal op de hoogte. Hier is Dierks Bentley.

Alone, dat is het album waar dit vanaf komt. Free and easy, down the road I go. Welkom in het programma Countrystyle. Als je net bent afgestemd, je luistert naar Atos RTV. Je luistert op donderdagmiddag tussen 2 en 4. Je luistert naar RTV Ridderkerk op vrijdagavond tussen 9 en 10. Dat is het programma lekker live. En op de zondagmiddag dan is het programma te beluisteren. Ook hier bij RTV Ridderkerk tussen 4 en 5. Maar dan in de herhaling. Wij stappen over naar een gigant in de Verenigde Staten. Ja, maar niet eigenlijk. Dit is Blake Shelton. Something.

uit 2004 alweer. Ja, ze komen van een paar jaar geleden, deze nummers die we draaien van vanavond. Sun Beach komt van het album... en dan moet ik het eventjes goed kijken. Want anders dan komt dat niet goed. Ja, hier komt hij. Blake Shelton's Barn and Grill. Ja, wat was het? Ik heb het drie keer overheen gelezen. Excuses daarvoor. Het gaat over dat je gewoon lekker kan relaxen. En als je dat wil... Gewoon ergens op een strand. Heerlijk idee, toch?

0: Zitten jullie ook mee te zingen thuis? Misschien wel, hè? Tim McGraw was dat en Shotgun Rider. Het komt van het album Sundown Heaven Town. Ja, dan zijn we weer helemaal door. We gaan naar een naamgenoot, Eric Church, gaan we het hebben. Van het album Carolina. Smoke a little smoke.
1: Turn the quiet up. Turn the noise down.

Drink a little wine, smoke a little smoke. Eric Church was dat. Fijn dat je bent afgestemd op het programma Country Style. Want elke vrijdagavond tussen 9 en 10 wordt uitgezonden natuurlijk. En nog op andere manieren ook. Dus... Je gaat een liedje met een mooi verhaal. Hier is David Lee Murphy en Dust on the Bottle.

Soms lukt het en soms lukt het niet, maar deze lukte het wel. Dust on the Bottle van David Lee Murphy komt uit 1995 alweer. En het nummer gaat over dat het soms leeftijd geen rol speelt en sommige dingen alleen maar beter worden als het wat ouder is. Ja, zo simpel is dat nou helemaal niet waar. Sommige dingen gaan nou helemaal beter als het ouder wordt. En bovendien is het helemaal niet waar. Age is just a number. Here's Easton Corbin and Roll With It.

gewoon lekker je gang gaan. Roll With It van Easton Corbin is hier. Uncle Cracker, die heeft een plaat opgenomen, origineel uit 1973. Hier is Drift Away.

Drift Away van Uncle Cracker en de originele zanger van het nummer, namelijk Dobie Gray, die hoorde je ook in dit nummer terug. Leuk toch? Zo'n remake. Soms wel. En dit kan alleen met mooie. Dus Tequila Makes Her Close.

hè, maar dat moet je dus altijd zo. Joe Nichols was dat. En ik denk dat we toe zijn aan de laatste plaat in de uitzending van vanavond. Dat gaat deze worden. George Strait komt weer langs in uit. Nummer uit 2013. Album is Love is Everything. En de titel van het nummer. I got a call.

Buck Owens en zijn Buckaroos die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Het nummer heet 7-11. Strakjes na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, dan is het tijd voor... Jazz and Easy natuurlijk, van collega Veder Vogel. Het is al jaren hetzelfde, waarom vergis ik me nou? Maar goed, dat kan gebeuren. Luister je op de donderdagmiddag, dan is het na de klok van 4 tijd voor swingende hitmiddag. En op de zondagmiddag, na de herhaling van dit programma hier bij RTV Ridderkerk, is het tijd voor het non-stop shanty-programma Trossos. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappen van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit binnen- en buitenland.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Hey, hallo allemaal en welkom bij Radio Ridderkerk. En het komende half uur kun je gaan luisteren naar Schatgraven. Nou, fijn dat je luistert en wij hebben er zin in. Vanavond hebben we twee gasten en leuke muziek. David Muis-Aruin zorgt voor de techniek en de presentatie wordt gedaan door Bertina van Meulen. Nou, nog maar een paar weken, hè? Dan is het zover. Zomervakantie. Kijk je er al naar uit? Heb je alle tijd om alle mooie dingen om je heen eens wat beter te bekijken? De grote zee, rivieren, meertjes, bossen. Of misschien verder weg, de hoge bergen, dichte bossen. Maar dichtbij is ook heel veel te doen en te zien. Ga eens op je hurken en kijk eens goed wat friemelt er allemaal in het gras of bij het water. Zoveel om te zien. En bedenk, het is God die alles heeft bedacht en gemaakt. Van het kleinste insectje tot de grootste boom. Hij is machtig, heilig, groot en goed.

0: Ja, bijna vakantie zei ik net. Nou, maar die is nog niet begonnen. Hè? Nog 2 weken bij je juf of meester, bij je klasgenootjes en voor sommige kinderen nog maar even op je eigen vertrouwde school. En dat geldt zeker voor onze gasten. Ik ga snel met ze praten, want wie zit er hier bij mij aan tafel? Ik begin aan mijn linkerkant.
1: Ik ben Levi. Ik...
0: Ja. Ja, zeg maar gelijk waar je op school zit.
1: Ik zit op de Rehabschool en ja, in groep 8.
0: In groep 8. En tegenover jou zit?
2: Ik ben Lucas Rijstijk en ik zit ook in groep 8 samen met Levi.
0: Toevallig
2: in de klas.
0: Met Levi. Jullie zitten bij elkaar in de klas. Nou, wat leuk. Hey, nog een paar dagen eigenlijk, hè? En dan gaan jullie afscheid nemen van de basisschool. Nou, we hebben al gehoord op welke school. En jullie hebben daar 8 jaar natuurlijk doorgebracht, of misschien nog wel langer. Ik ga eens even aan jullie vragen of je een beetje wilt terugkijken in die 8 jaar. Wat vond je nou leuk op school? Waar denk je aan als eerste aan? Lucas, jij beginnen?
2: Als ik als eerste aan school denk, dan denk ik aan de Bijbelverhalen. Vond ik altijd wel leuk. En gewoon de gymlessen.
0: De gymlessen, oké. Okay. Ja. En jij, wat komt er in jou als eerste op?
1: Een beetje de groep 1 en 2, dat je met speelgoed kon spelen. Een beetje de eerste dingen leren. Ja.
0: Kan je nog wel goed herinneren?
1: Ja.
0: Oké. Leuk. Ja, want dat wou ik eigenlijk wel vragen. Want groep 1 en 2 vond jij leuk. Welke groep vond jij het leukste?
2: Groep 7. Oké. Komt om de meeste van de kant. Die kon dat heel goed vertellen. Ah. Dat was altijd leuk.
0: Ja. Mooi. Hey, maar hebben jullie nog meer herinneringen aan al die jaren, aan al die klassen? Jij was met de kleuters begonnen, maar je hebt vast nog wel meer herinneringen.
1: Ja, dat is ook bij de kleuters in groep 2. Ik moest een heel naar de wc en toen kon ik niet naar de wc. En toen plaste ik dus in mijn broek. Maar toen gingen we precies naar buiten, gingen we buiten spelen. Maar ik durfde dus niet tegen die juf en meester te zeggen. Want ik dacht, ik ben een jongen, ik ga dit doen. Maar uiteindelijk heb ik toch wel gezegd, want anders zat ik altijd met een natte broek in de klas.
0: Ja, dat is niet leuk. Nee. Heb jij ook nog een herinnering?
2: 2 dingen.
0: Ja?
2: De eerste is dat in groep 1 gewoon lekker had je altijd van die houten blokken.
0: Oh ja.
2: Kon je met houten blokken kon je altijd lekker bouwen. Dat was gewoon altijd leuk, een heel groot huis maken of zo. En 2, dat bij gym.
0: Yeah.
2: Ja, dat moet wel lachen. Bij gym moesten we over touw springen of zo. En die touw zat vastgemaakt aan de korfbal. En die korfbal viel op mijn hoofd. En dat was ook een hele erg.
0: Ja. Dat zijn leuke herinneringen, maar ook minder leuke.
2: Ja.
0: Hey, en als je nou zo lang op eenzelfde school zit, heb je vast wel een favoriet plekje. Heb jij dat?
1: Ja.
0: Misschien op het plein of zo, of ergens?
1: Op het plein zit ik meestal bij de... we noemen dat het groene grasveldje. Het een soort van glijbaan, dan kan je een tikkertje doen.
0: Oh ja.
1: En altijd in de klas. Vroeger zat ik daar wel eens gewoon in de hoek achteraan. Dat is altijd het fijnst.
0: Vond je ook wel een fijn plekje. En Lucas, wat voor een favoriet plekje?
2: In het grasveld, achter. Daar... Ja. Gewoon een tikkertje doen, was altijd grappig. Dat je niet het grasveld af mocht. Doen we nog steeds. Gewoon altijd. Ik weet niet waarom, maar ik moet altijd links achterin in de klas, rechts achterin in de klas zitten. Gewoon altijd. Zo iedereen het plekje verwisselt.
0: Ja, totdat je daar
2: 4 tot en met 6 of zo, zat ik altijd links achter, rechts achterin.
0: Oké, dus je weet precies dan in welke hoek dat je naar voren kan kijken. Nou, mooi. Hey, en dit jaar was best een bijzonder jaar natuurlijk, groep 8. En noem zo eens wat dingetjes op die je gedaan hebt in groep 8. Want het was toch een andere groep dan andere jaren, denk ik.
1: Dan begin jij
0: maar, dan kan Lucas wel aanvullen. Dat is wat op.
1: Het was heel leuk toen we naar Prinsjesdag gingen. Toen zagen we ook de koning.
0: Jullie zijn echt naar Den Haag geweest?
1: Met de trein.
0: Oh, gaaf joh. Ja. Nou, doe maar om de beurt eigenlijk. Noem jij ook eens iets?
2: Eigenlijk moet het leukste nog komen in de musical. Maar
0: ja, dan
2: ook
0: moet
2: het
0: nog
2: leukste
0: even wachten,
2: was...
0: Hoor. Daar gaan we zo over hebben.
2: De kamp. De kamp.
0: En dan vertel.
2: Dan kwamen we daar aan. We gingen eerst naar Oosterhout. Een soort spel doen met foto's en zo. En dan moest je foto maken van met allemaal grappige dingen. Van dat je een piramide maakt. Toen was je met een grote groep. En En voor elke foto die je maakte kreeg je een punt of zo.
0: Mm.
2: En dan daar we gewoon voetballen, allemaal leuke dingen doen. Macaroni eten, zoals altijd, grote pan.
0: Ja, schoolkamp is wel superleuk natuurlijk. Ja, ja.
2: Slapen, pas om 1 uur 's nachts sliep je dan. En de tweede nacht met het kampvuur. En allemaal leuk. Dingen.
0: Goede herinneringen aan.
2: En dan gingen we weer terug. En dan gingen we bij de Oliemeulen. En dat is een soort van dierenpark, is dat. En dan mocht je dan eens een grote spin vasthouden of een slang.
0: Ah, leuk. Dat heb je gedaan ook.
2: Ja.
0: Super. Hé, hey, en wat nog meer? Je had het over Prinsjesdag. Nou, we hebben kamp gehad. Hebben jullie ook nog iets met Koningsdag of een sportdag? Of een...
1: Ja, want gewoon... weet je dat ook alweer? Gewoon, ja, Koningsdag. Ik wil allemaal een soort spellen doen. Koningsspelen, dat was het.
0: Ja, dat.
1: En dan hadden we een hele moeilijke stormbaan. Die was wel heel leuk. Maar niemand kwam erop.
0: Oh.
1: Want je moest een soort van oprennen. Dat was wel heel grappig. Je had gewoon spellen dat je met een grote bal mocht je niet met je handen aanraken, moest je dan beuken.
0: Oh ja.
1: Dus dat was ook wel grappig.
0: Leuk. Nou, veel leuke herinneringen. Hey, wat zou je nou het meeste missen van de basisschool? Van alles wat je nou opgenoemd hebt en misschien nog niet opgenoemd hebt, maar wie weet het eerste. Ja?
2: Denk het buitenspelen. Want daar heb je eigenlijk niet. Ja, je hebt, waar we naartoe gaan, daar heb je... Wel wat basketbalvelden en zo, mm-hmm. Maar...
0: Want wat noemen ze wat leuks van jullie schoolplein op dan?
2: Het grasveld.
0: Oh, dat vond je
2: ja,
0: het leukste.
2: Ja, altijd leuk.
0: Ja.
2: Of gewoon op het plein spellen doen met een hele grote groep.
0: Ja, dus dat ga je het meeste missen. Wat ga jij het meeste missen, denk je?
1: Lichte tassen.
0: Lichte tassen.
1: Dat ga ik dan missen.
0: Ja, die hoeft er nog niet zoveel mee te sjouwen naar school. Nee, inderdaad. Hé, hey, en wanneer wordt het afscheid genomen? Weet je dat? Welke dag? Of welke datum? Wie weet jij het, Lucas? Nou, nu nog niet, hè? Duurt nog even een weekje, denk ik.
1: 16 juli? Nee, 14. 14 hebben we nieuwe school.
0: Dus dat duurt nog even. Nog een weekendje. Een heel week nog naar school. Ja. Hé, hey, en mogen jullie al een beetje vertellen wat jullie gaan doen? Het afscheid?
1: Ja,
0: niet alles, denk ik. Het moet wel een beetje geheim blijven misschien. Maar.
1: Volgens mij hebben we eerst gala.
2: Gala?
1: Ja, ja dan in de avond.
0: Mag je mooie kleren aan, waarschijnlijk?
1: Ja. En dan gaan we gewoon volgens mij eten.
2: Friet.
1: Ja, patat. En dan moeten we ons omkleden en dan gaan we de musical doen.
0: Ah, de musical. Die jullie doen echt weer zo'n grote musical. Zoals heel veel groepen 8. En je mag denk ik niet vertellen hoe die heet, of wel?
2: Vlam in de pan.
0: Oh,
2: alleen.
0: Je mag het wel vertellen.
2: Okay. Het is maar met 11 kinderen. Het is niet zo'n hele grote
0: groep. Hoe kan dat?
2: Combinatieklas.
0: Oh, oké. Hebben jullie maar 11 kinderen in groep 8?
2: Ja.
0: En dan misschien nog
2: een groep 8. En nog een andere groep, maar we doen niet samen. Want dan is het weer te groot.
0: Ja. Zo, dus dan heb je vast wel een rol in de musical.
2: Ja, gewoon lekker veel praten.
0: Jij ook? Heb je ook een rol?
1: Ja.
0: Oké, nou... Heel hard geoefend waarschijnlijk. En dan mogen jullie het voor de ouders gaan opvoeren. Nou, daarna gaan we lekker genieten van de vakantie natuurlijk. Hè? En dan veel buiten op pad. Hey, ik heb gevraagd of jullie... En tenminste, ik had het aan Lucas al gevraagd of je een lied wist. Misschien iets wat jullie wel eens zingen in de klas. En jij hebt gekozen. Het heet One Step Away. Maar het is Engels. Dus misschien wil je even uitleggen wat er gezongen wordt.
2: Nou, het Engels, dat vinden we wel leuk in de klas.
0: Yeah.
2: Het gaat eigenlijk over dat je soms denkt dat je heel ver van God bent. Maar door je fouten. Maar God is niet weggegaan. Hij wacht op je met open armen. En jij moet eigenlijk die stap maken naar God.
0: Oké, nou, dan gaan we naar luisteren.

0: dat was het liedje One Step Away. Als je het verder wil luisteren, moet je het zelf eventjes opzoeken op YouTube. Ik ben aan het praten met Lucas en Levi, want zij nemen afscheid van de basisschool. Ja, maar na de vakantie komt er wat nieuws natuurlijk, hè? De middelbare school. En welke school wordt het voor jou, Levi?
1: Voor mij de Lagewaard, omdat ik natuurlijk ga verhuizen.
0: Jij gaat verhuizen. Daar mag je zo nog wat meer over vertellen. En jij gaat naar?
1: De Guido. Ja.
0: Die zit in Rotterdam, Dordrecht, waar?
1: Waar zit die? Rotterdam.
0: In Rotterdam, oké. Okay. Leuk. Hey, gaan er nog meer kinderen naar de Guido? Uit je klas?
1: Uit onze klas?
0: Een paar.
1: Vijf?
0: Drie, vier.
1: Ik weet niet helemaal. Nou. En uit de andere klas ook een paar.
0: Oké, okay. En weet je al of je bij een van hun in de klas komt?
1: Ja, we hadden... Ik had al een paar... Dat we met de klas gingen ontmoeten een paar dagen geleden.
0: Ja, oh ja, dat is, weet je al. En jij, zijn er bij jou ook een paar die naar dezelfde school gaan?
1: Ja, ik zit alleen bij een Davy in de klas.
0: Oh, dat weet dus je al. Dat is wel
1: dat
0: leuk.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja, dat is zeker voor het begin, hè, is dat wel fijn, ja. En waarom heb je eigenlijk voor die school gekozen?
1: Ik vond het de beste school in de buurt. Die ja? Van, ja, het was, zijn wel aardige leerkrachten, docenten.
0: Oké. Okay. Ja. Maar jij zei net, je gaat verhuizen van Ridderkerk naar?
1: Dordrecht.
0: Naar Dordrecht. Oh ja, dus dat is daar meer die kant op voor jou.
1: Ja.
0: Ja. Wel spannend ook. En verhuizen en een andere school. En waarom heb jij voor de Guido gekozen?
1: Omdat eigenlijk heel veel mensen van de school is leuk. Omdat eigenlijk al heel mijn familie naartoe is gegaan.
0: Ze is al heel bekend.
1: Ja,
0: dat is wel fijn, ja. En hoe ga je er naartoe? Moet je met de bus of
1: met
0: niet?
1: De fiets.
0: Je kan gewoon fietsen, hè? Jij?
1: Ik ook met de fiets.
0: Jij kan ook fietsen. Hoe lang ga je erover doen? Heb je het al geoefend van je nieuwe huis naar de school?
1: Nee, dat nog niet.
0: Ga je in de vakantie misschien doen. Ja. En hoe lang ga jij erover?
1: 35 minuten.
0: Oké.
1: Ongeveer.
0: Nou, dat is ook al wel wennen dan, hè? Want nu ben je misschien heel snel op school.
1: Ja, maar
0: dan...
1: ik vind fietsen leuk.
0: Oh, geen probleem. Hé, hey, wat lijkt je nou leuk op de middelbare school, Levi?
1: Nou, als je bijvoorbeeld een stomme docent hebt, dan ga je over een uur naar een leuke docent.
0: Oké, okay. Ja. En wat lijkt jou leuk?
1: Een nieuwe klas. Ja, gewoon leuk. Andere mensen ontmoeten. Of, ja.
0: Dat lijkt je als meestal.
1: En... dat je naar een andere klas gaat van plaats elke keer hetzelfde lokaal voor.
0: Dat wordt wel saai op een gegeven moment, hè? Dan wil je elke keer naar een ander. Ja. En wat lijkt jou misschien een beetje spannend?
1: Ik ken nog niet zoveel mensen daar. En
0: ja, dan moet je dan echt iedereen leren kennen natuurlijk, ja. En wat lijkt jou spannend?
1: Niet heel
0: niks.
1: Veel.
0: Kan ook hoor, helemaal niks. Je ziet het gewoon een beetje als een leuke uitdaging, denk ik. Hè? En je zei net al dat je was geweest op school. Heb je een kennismakingsdag gehad of zo?
1: Dan gingen we uit school. Gingen we 11:15 gingen we daar naartoe fietsen. En ik kwam nog langs de McDonald's. dan gingen we daar eerst spellen doen en allemaal. En gewoon leuk. Dingen met elkaar doen en zichzelf voorstellen.
0: Ja, dat was wel met je nieuwe klas dan? Oh, dus je weet echt al wie er allemaal komt. En heb jij ook al zo'n kennismakingsdag gehad?
1: Ja. Maar,
0: was dat ook leuk?
1: Ja, het was wel leuk.
0: Ja, dan heb je een beetje meer ideeën. Nou, zijn we nog iets vergeten? Wil je misschien nog iets meer vertellen over je schooltijd? Wat heb je nog meer gedaan in de afgelopen jaren? Jij hebt nog wel iets leuks gedaan, geloof ik, toen je op de basisschool zat.
1: Ja, de kinderburgemeester. Dat was wel een leuke ervaring.
0: Dat is ook wel een leuke tijd geweest, denk ik. Was in groep 6 of 7?
1: 7-8.
0: In 7-8 zat je toen ook, ja. En heb jij ook nog iets bijzonders wat je nog even wil delen met ons? Of ook niet speciaal? Gaan jullie nog een leuke afsluiting met de klas doen of zo? Of?
1: Ja, wij hebben... donderdag een barbecue met groep 8.
0: Oh, leuk. Ja. En ook nog feestjes of zo met iedereen misschien, hè? Een soort afscheidsdingen.
1: En ik en Levi gaan nog met 3x2 samen doen.
0: Oh, leuk. Ze zien elkaar toch nog een poosje. Ja. Nou, nog een spannende tijd, hè? Die komt eraan. Een paar hele leuke weken, denk ik. Nog een liedje. Dat ken jij waarschijnlijk dan ook wel. En dat heet God regeert in dit huis. Gaan we ook nog een stukje van luisteren.

Ja, als jullie gaan afscheid nemen van school, dan zeg je vast wel leuke dingen tegen elkaar. Je geeft elkaar een hand, een knuffel misschien, een stevige pakkert. Ja, je zegt er iets bij. Je wenst elkaar het beste. Veel succes, veel geluk, veel plezier. Je zegt goede en mooie woorden. Nou, ik moest ook denken aan personen uit de Bijbel. Die moesten soms ook afscheid nemen. Dus bijvoorbeeld aan Abraham denken. Abraham, die moest op reis gaan. De Heere God zei tegen hem, vertrek uit je land, verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land wat ik je zal wijzen. Ik zal je een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam overal bekend maken. En jij zal tot zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. Als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Voor Abram was dit wel moeilijk. Hij moest op weg gaan naar een onbekend land. Maar hij wist dat hij niet alleen ging. Hij kreeg de zegen van God. God ging met hem mee.

zo'n half uurtje vliegt voorbij. Zeker met twee gezellige gasten natuurlijk. Levi en Lucas, heel leuk dat jullie er waren. Nou, ik wens jullie heel veel succes natuurlijk op de nieuwe school. Maar eerst nog een paar leuke weken met een afscheid en een musical. Nou, iedereen die luistert, of je nou overgaat naar een andere groep, of dat je misschien nog een jaartje dezelfde...

komen als je het leuk vindt als gast in de studio. Stuur ons een mailtje naar schatgraven@rtvridderkerk.nl. Nou, in de zomervakantie gaan we gewoon door. Elke 2 weken een schat graven. Ik wens je nog een hele fijne laatste schoolweek en daarna een fijne vakantie. We sluiten af met een zegenlied.

Van harte welkom weer bij deze uitzending van het programma Onder de Aandacht. Zoals u weet willen we in dit programma concerten, activiteiten en actuele thema's in en rond Ridderkerk onder uw aandacht brengen. Gaat u binnenkort een concert geven of organiseren? Heeft u een activiteit in uw kerk of een boek geschreven? Bent u vrijwilliger bij een stichting en wilt u hier iets over vertellen? Laat het ons dan weten. U kunt ons mailen op aandacht@rtvridderkerk.nl en dan nemen wij contact met u op voor een afspraak. Vanavond is onze gast Frans Koopmans werkzaam bij De Hoop. David Muis-Oudijn verzorgt vanavond de techniek, samenstelling Evelien Muis-Oudijn en presentatie Wilfred Appeldoorn. Dan hebben we natuurlijk ook nog een aantal berichten voor u en in de Ichterskerk aan het Vlietplein in Drievliet wordt donderdag 2 juli weer een ontmoetingsmoment, wat we noemen koffie met de buurt, gehouden. Bezoekers zijn vanaf 7:30 tot 8:30 van harte welkom voor een kop koffie of thee, een gezellig gesprek en een luisterend oor. En iedereen kan vrijblijvend binnenlopen. In de Boezemkerk wordt op zaterdag 11 juli een instrumentaal zomeravondconcert gehouden. Solisten zijn Corné van der Giessen op de panfluit, Martin Klop op de accordeon, Marien Schouten en Jan-Peter Theo verzorgen de begeleiding op wel liefst 4 toetsinstrumenten, zowel de piano, het harmonium, de spinet en het tijdelijk orgel dat voor in de Boezemkerk staat. Het concert begint om 7:30 en de kerkdeuren van de Pretoriestraat 2 gaan om 7:00 al open. De toegang is gratis en bij de uitgang wordt er een collecte gehouden voor de onkosten. Halverwege het concert is er een pauze met gelegenheid om

0: iets te drinken en tijdens de pauze en na afloop zijn er natuurlijk ook cd's en bladmuziek te kopen. Heeft u ook nog andere berichten die u onder de aandacht wil brengen, dan kunt u dit mailen naar aandacht@rtvridderkerk.nl en kunnen we het in de uitzending melden. Goed, in de studio hebben we dus Frans Koopmans. Van harte welkom. Fijn dat je naar de studio wilde komen. Ook al was het ietsjes later, maar dat geeft helemaal niks. En jij gaat ons iets vertellen over de stichting De Hoop. Maar zou je jezelf kort eerst even willen voorstellen aan de luisteraars wie je bent en wat je bent?
1: Ik ben Frans Koopmans, al heel lang woonachtig in Ridderkerk. En ook al vrij lang betrokken bij en werkzaam bij Stichting De Hoop in Dordrecht. Vanaf 1987, dus dat is al een tijdje.
0: Ja.
1: Al die jaren de ontwikkeling van deze organisatie van binnenuit mogen meemaken en eraan aan mogen bijdragen.
0: Oké. Okay. Ja. En wat voor functie heb je dan binnen de stichting?
1: Ik heb nu de functie van staffunctionaris identiteit en onderzoek. Dus komt er in principe op neer dat ik eraan bijdraag hoe we als organisatie onze christelijke identiteit kunnen blijven vertalen in de praktijk van ons werk, in behandeling, in begeleiding en ook in wetenschappelijk onderzoek.
0: Oké, okay. En dat is echt een fulltime job dus?
1: Nou, ik werk 3 dagen per week. Ik ben daarnaast actief als docent in het theologisch onderwijs. Mm-hmm. Dus daar hou ik me ook nog mee bezig. Maar voor 3 dagen doe ik deze functie bij De Hoop.
0: Okay. Nou, mooi. En die functie in het onderwijs, dat is ook hier in de buurt?
1: Het is het Evangelisch College. Okay. Dat zit in Zwijndrecht als hoofdlocatie. Maar zit ook op een aantal andere locaties. Voordat ik bij De Hoop begon, heb ik Hebreeuws gestudeerd.
0: Okay.
1: Ben dus al langer dan ik bij De Hoop werk docent Hebreeuws. En daarnaast ook al sinds de jaren 15 docent filosofie.
0: Mooi. Ja, en goed, wat is dan je drijfveer zeg maar, om al zo lang dit werk te mogen doen voor de stichting De Hoop?
1: Ja, De Hoop is echt een hele bijzondere organisatie. Mm-hmm. Het is een organisatie die een naam heeft, die ook iets weerspiegelt van hoe wij denken dat in de hulpverlening het eraan zou moeten toegaan. Dat we mensen die bij ons komen vanwege, dat was oorspronkelijk alleen maar verslavingsproblematiek, inmiddels ook psychiatrische problematiek. Het is zelfs zo dat nu 70% van onze cliënten heeft een psychiatrische achtergrond en 30% nog verslavingsachtergrond. Okay. En voor heel veel van deze mensen is hoop iets wat voor hen ver weg is geraakt.
0: Ja.
1: En we hebben een naam die we ook niet zelf verzonnen hebben. Want de plek waar De Hoop ooit begon in 1975, dat heette al De Hoop. Hofje De Hoop, daar begonnen wij. Huh? En iemand zei tegen ons, joh, dat is een goede naam voor je organisatie. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een naam die we hebben ontvangen en die we met ere proberen in de praktijk toe te passen.
0: Oké, okay. Nou, dat wist ik zelfs niet. De Hoop, ja, daar heb je ook wel associaties bij.
1: Jazeker.
0: Vanuit de christelijke hoek natuurlijk sowieso. Ja. Maar dat het dan inderdaad al de basis daar al, het zo heette, zeg maar. Dat is wel, voor de luisteraars natuurlijk ook misschien iets leuks om te weten, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, kan je ook nog iets meer vertellen over je ervaringen en ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zeg maar, in De Hoop? Want je zegt, verslavingszorg, dat is nu minder.
1: De Hoop begon natuurlijk ooit in 1975. Vanuit initiatievennemers, vanuit verschillende christelijke kerken. Mm-hmm. Omdat er de vraag lag van wat kunnen wij betekenen voor mensen die kampen met ernstige verslavingsproblematiek. Het was in die tijd, ik praat over begin jaren 70 van de vorige eeuw, dat er nog niet zo heel veel ervaring was met hoe ga je om met mensen met harddrugsproblematiek. Ja. En er waren heel veel initiatieven in het land, in Nederland. En De Hoop was daar eigenlijk één van. En in de loop van de jaren heeft er zeg maar een ontwikkeling plaatsgevonden, breed binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. En ook binnen De Hoop, waarin een en ander steeds op een professionelere wijze vorm en inhoud kon krijgen. En die ontwikkeling heeft De Hoop ook meegemaakt. De Hoop begon als een privaat initiatief. Hè. We werden ondersteund vanuit de kerken. Dat gebeurt nog steeds overigens.
0: Ja.
1: Maar vanaf 1991 zijn wij een erkende gezondheidszorginstelling geworden binnen de GGZ.
0: Okay.
1: En dat betekent dat voor onze behandeling en begeleiding er gewoon bepaalde financieringstromen zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar hele specifieke activiteiten die wij ook nodig vinden voor onze cliënten, die vallen buiten die bekostigingsvoorwaarden.
0: Ja.
1: En daar zijn we nog steeds afhankelijk van de giften van de achterban, zeg maar.
0: Ja. Ja, maar dat is op zich natuurlijk wel mooi, zeg maar. Heb je toch wel iets, ja,
1: zeker,
0: een extraatje, zeg maar. Ja. Je kan niet altijd bij de overheid aankloppen, wat natuurlijk wel begrijpelijk is.
1: Met je eens. Ja. En houdt ons ook afhankelijk. Want we kunnen wel denken dat, we zitten in een bepaalde financiering. Dat is elk jaar overigens wel weer een uitdaging met de verzekeraars. Ja. Maar de primaire drijfveer bij ons is er één vanuit het evangelie. Ja. Dat we weten dat in de zorg die we mogen besteden aan mensen, soms heel beperkt, maar soms heel expliciet, het evangelie mag doorklinken.
0: Ja.
1: En dat mensen die, voor wie daar de ogen en het hart open gaat, je ziet dat daar herstel kan plaatsvinden.
0: Ja.
1: En dat is denk ik ook hetgene wat het werk van de hoop al die jaren door heeft gekenmerkt. Dus een professionaliseringsslag zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd die intrinsieke bevlogenheid vanuit het evangelie, om dat ook vast te houden.
0: Okay. En, maar goed, je hebt ook een heel mooi lied doorgegeven waar we zo naar gaan luisteren. En dan voel ik al wat raakvlakken. Maar misschien kan je er zelf iets over vertellen waarom dat je voor het lied gekozen hebt.
1: Ja, daar komt natuurlijk ook het woordje hoop in voor. Ja. En die hoop die heeft een naam. En de naam is de naam van de Heer Jezus. En al die jaren door van de hoop is dat die naam, waardoor we in de praktijk hebben mogen zien dat mensen in staat waren om hun leven te veranderen.
0: Mooi. Nou, dan gaan we eens luisteren naar Jezus, hoop van de volken. En dat is opwekking 618.

0: Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent een bron van hoop die God ons geeft. In de wereld van nu zijn mensen ook zoekend naar waar ze terecht kunnen met hun problemen. In de studio hebben we Frans. Sorry. Van Stichting De Hoop. En wellicht kan jij ook eens vertellen waarin je merkt hoe je dat terugziet in de samenleving en hoe je ook mensen kan bereiken en een aanbod van diverse hulp kan aanbieden.
1: Mm-mm. Nou ja, wat je in de hulpverlening ziet, en dat zien wij niet alleen als De Hoop, dat zien andere GGZ-instellingen ook, dat de problematiek waarmee mensen kampen niet alleen maar verslavingsproblematiek is, of niet alleen maar dat mensen een burn-out hebben of depressief zijn of anderszins, maar dat het heel vaak verbonden is met vragen die te maken hebben met wie ben ik eigenlijk en wat heeft het leven voor zin en betekenis. Ja. En dat heeft er in de GGZ-land toe geleid dat er nu ook een richtlijn is. Die kwam in 2023 uit. Die richtlijn die zegt, je moet als GGZ-instelling, wil je goede hulp lenen, moet je aandacht besteden aan zin en betekenisgeving. Nou, dat klinkt ons als De Hoop natuurlijk als muziek in de oren. En dat vinden wij al vanaf 1975 dat zo is. Omdat je in de praktijk ziet van je kunt wel mensen helpen om te leren omgaan met problemen of zelfs hun problemen op te lossen. Je kunt zelfs als verslaafde leren om die verslaving achter je te laten enzovoort. En dat is super belangrijk en heel goed. En je kunt mensen helpen om weer te integreren in de samenleving. Maar de vragen die spelen rondom wie ben ik en wat is de betekenis van mijn leven? Ja, die vragen kun je alleen maar beantwoorden op basis van hoe je naar het leven kijkt. Ja. Nou, wij hebben een christelijke levensovertuiging. Wij geloven dat de mens herstelt ook in de relatie met God. Dat heel fundamenteel is. Nou is het niet zo dat bij De Hoop dat een verplichting is of zo. Het is niet zo dat je bij De Hoop een christen moet zijn of een christen moet worden. Mensen weten wel dat als ze bij ons komen, alle hulpverleners, alle medewerkers, die zijn christen. Dus als je vragen hebt over zin en betekenisgeving, dan zullen wij, als ze daar naar belangstelling voor hebben, ook wel iets kunnen laten merken van wat ons beweegt.
0: Ja, ja.
1: En of mensen daar wat mee doen, dat is dan vervolgens aan hen.
0: Ja. Het is niet zo van, we doen de Bijbel open en hier staat het, dus je moet even zo werkt het natuurlijk helemaal niet.
1: Het evangelie is ook geen doekje voor het bloeden, zeg ik dan vaak. Mensen hebben vaak ook echt professionele hulp nodig.
0: Ja.
1: Dat staat niet recht tegenover hoe belangrijk geloof is. Maar wel dat samen op kan gaan. Dus bij De Hoop proberen we identiteit en professionaliteit samen te nemen. Ja. En mensen dus daarin ook te helpen, zodat ze perspectief gaan krijgen op een ander leven.
0: Ja. En hoe wordt het dan zichtbaar om die mensen te ondersteunen en te begeleiden?
1: Nou, we hebben het ligt er een klein beetje aan wat de aard van je problematiek is. We kijken in de eerste plaats van, kunnen wij jou helpen door bijvoorbeeld gewoon elke week een gesprek te hebben?
0: Ja.
1: Nou, we hebben allemaal polyklinieken in Dordrecht en ook in een aantal andere plaatsen in Nederland. Nou, dan kun je voor een gesprek langskomen. Blijkt nou dat jouw problematiek zo levensverstorend is, dat meer vraagt. Nou, dan zou je naar een vorm van deeltijd kunnen. Dan kom je bijvoorbeeld 2 dagen of 3 dagen bij De Hoop langs. Mm-hmm. Tot en met, misschien is het wel zo ontwrichtend, je problematiek, dat het echt vraagt om opname.
0: Ja.
1: Dan ben je dus 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons. En dat gedurende 12 weken of misschien 16 weken of misschien 24 weken. Ja. En waarbij je heel intensief werkt aan jouw problematiek. En dan kan het nog steeds zo zijn dat jouw problematiek zodanig is dat voor jou op dat moment een terugkeer in de samenleving nog net even een stapje te groot is. Dan hebben wij bijvoorbeeld iets als beschermd wonen. Dat betekent dat je je eigen appartement hebt. Dat huur je dan. Ja. En dan word je begeleid door medewerkers van De Hoop. Je kunt misschien altijd nog een soort ambulante zorg bij De Hoop ontvangen. Je hebt een dagbesteding. En dat hebben we ook in de vorm van Huizen van Hoop. Huizen van Hoop zijn eigenlijk een vorm van beschermd wonen, maar dan in de samenleving.
0: Okay.
1: En op die manier kun je heel langzaam toegroeien naar een terugkeer in die maatschappij.
0: Ja, en dan inderdaad met behandeling, al dan niet ambulant.
1: Exact.
0: Weer verder.
1: Ja. Okay. En wat dan ook wel heel belangrijk is, wij zijn natuurlijk wel beperkt in datgene wat we kunnen. Een van de zeg maar, doeleinden die wij hebben is in de komende jaren om die verbinding bijvoorbeeld op het grondvlak met kerken met name, maar ook met buurtverenigingen, wijkverenigingen enzovoort, om die te versterken. Mm-hmm. Want als je al in een veel eerder stadium bij mensen een bepaalde vorm van hulp kunt bieden, ik noem maar wat, schuldhulpverlening, ja, of andere vormen van laagdrempelige hulp, dan zou dat kunnen betekenen dat mensen niet per se nog richting de GGZ hoeven. Dus dat is wel iets wat we ons diep realiseren. Wij kunnen als professionals best binnen onze professie heel wat betekenen voor mensen. Tegelijkertijd, ja, mensen hebben ook behoefte dat ze in een omgeving terechtkomen waar mensen naar hen omzien. Ja. Daarom zijn kerken bijvoorbeeld ook zo belangrijk. Omdat als het goed is, als je daar onderdeel van bent, dan zijn er mensen die naar jou omzien en jij mag naar andere mensen omzien. Ja. Deel uitmaken van een gezonde gemeenschap is echt heel cruciaal voor gezondwording, voor herstel.
0: Ja, en ja, ik weet niet, het scheelt misschien ook wel omdat je dan, als je een stukje gemeentezin hebt, zeg maar, dat je ook nog, nou ja, ik zal niet zeggen min of meer sociale controle hebt, maar wel dat je in je sociale kringetje meer hulp al automatisch misschien krijgt zonder dat je het zelf beseft, zodat je dus misschien niet sneller af zal glijden. Ja. Waardoor je echt zwaar.
1: Sociale controle is inderdaad één ding. Ja. Maar vooral het feit dat je gezien wordt. Ik denk dat wij als mensen ervoor geschapen zijn dat wij naar mensen omzien. Mm-hmm. En dat mensen zich ook gezien weten.
0: Ja.
1: Dat mensen ervaren van, oh, ik mijn leven doet ertoe. Mijn persoon doet ertoe. Er zijn andere mensen die mij in de gaten hebben en die belangstelling voor mijn leven hebben. Ja. Nou, als er iets genezend is, dan is het wel dat soort aandacht. En dat, daarvoor hoef je niet naar de GGZ te gaan. Dat kan nu al plaatsvinden in de gemeente. Ja.
0: En dat is ook gemeente zijn in de wat bredere zin van het woord. Ja. En er zijn natuurlijk hier in de kerk diverse instanties die ook vanuit de kerken, zeg maar, ik zal niet zeggen daarop inspringen, maar inderdaad dat aanbieden.
1: Ja.
0: En je ziet natuurlijk dat daar overal animo voor is. En dat mensen natuurlijk dan ook onderling met elkaar beter bezig zijn. Want op het moment dat je gaat vereenzamen, gaat natuurlijk al geleidend schaal waarschijnlijk naar beneden.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk wat dat betreft wel een beetje de cultuur tegen. Want onze cultuur is er een van, jij moet zelfredzaam zijn. Jij moet het allemaal zelf kunnen regelen. Ja. Ja. Terwijl ik denk, ook vanuit de Bijbel, we zijn door God geschapen als mensen die ook aan elkaar gegeven zijn. Ja. Dat is binnen de kerk, maar zo ook in de samenleving zo. Ja. Ja, want, en dat hebben we als mensen ook nodig. Ja,
0: want heb je ook nog andere instanties, zeg maar, waarin die jullie dan ook nog, waarmee jullie mee samenwerken, zeg maar, of die je erin kan betrekken?
1: We hebben natuurlijk contacten met de collega hulpverleningsinstellingen. Uh-huh. Bijvoorbeeld als het om een wetenschappelijk onderzoek gaat dat we doen naar de relatie die er kan zijn tussen religie, spiritualiteit, geloof en psychische stoornissen of verslaving. Dat doen we samen met Elios. En Elios is een andere christelijke GGZ-instelling. Ja. Dus daar werken we heel veel mee samen. Ja. We werken samen met andere hulpverleningsinstellingen die andere onderdelen van de zorg voor hun rekening nemen. Mm-mm. Dus we zijn nu aan het zoeken naar huiskamers van hoop. Dus op een hele laagdrempelige manier dat mensen voor een kopje koffie of voor een praatje langs kunnen komen.
0: Ja, want daar zie je natuurlijk in Ridderkerk ook met de huiskamer.
1: Huiskamer van hoop, werkvisie. De hoop is onderdeel van de hoopgroep. Mm-mm. Nou, die is ook betrokken bij huiskamer van hoop.
0: Ja, die hebben we de vorige keer gehad. Gerard Rijsdijk. Ja. Ja, nee, mooi. Als luisteraars nog wat meer informatie willen of vragen of een hulpvraag hebben, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, de meest gemakkelijke weg, als je toegang tot het internet hebt, en dat hebben de meeste mensen, dat is www.dehoop.org. Mm-hmm. Dan kom je op onze website terecht en daar kun je echt van alles en nog wat vinden aan informatie over het zorgaanbod dat we hebben. Ben je nou benieuwd over, welke verbinding heeft de hoop met kerken en hoe zit het met fondswerving en dergelijke en acties die je voor de hoop zou kunnen doen, dan verwijs ik je naar vriendenvandehoop.nl. www.vriendenvandehoop.nl. En dat is zeg maar de fondswerfstichting die er met name voor zorg draagt dat er geld binnenkomt om die projecten te financieren die niet vallen onder de reguliere bekostigingsvoorwaarden.
0: Helemaal mooi, want we gaan ook wel weer naar de klok van 8, moet ik zeggen. Ik wou zeggen 7 uur, maar was het nog maar een uurtje, want we kunnen denk ik nog wel een uur vol praten. Als luisteraars dit gesprek nog eens willen terugluisteren, dan kunnen ze dat op de website van RTV Ridderkerk doen en dan kijken naar Uitzending Gemist. U gaat dan naar schatgraven/onder de aandacht en dan kan je de uitzending nog een keer terugluisteren. Blijft u natuurlijk vooral uw berichten sturen of doe een verzoek om in de studio uw onderwerp te komen toelichten. U kunt ons mailen naar aandacht@rtvridderkerk.nl. We hadden vanavond Frans Koopmans van Stichting De Hoop. Bedankt voor je komst naar de studio en voor het mooie gesprek.
1: Graag gedaan.
0: U luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En zometeen na het nieuws van 8 uur kunt u gaan luisteren naar het programma Muzikaal Boeket met Arja van Dijk. En over 2 weken zijn we er weer. Dan is Evelien van de Ark van Cycle of Hope te gast. En graag tot de volgende keer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

God en God alleen creëerde alle schoonheid om ons heen. Van het grootste tot het kleinst, het wonder van het zijn is God en God alleen. God en God alleen, zijn glorie straalt door heel de schepping heen. Laat al wat zingen kan, de glorie zingen van God en God alleen.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het familieprogramma Muzikaal Boeket, dat we zijn begonnen met het lied God en God alleen, gezongen door het christelijk koor Jigdaljahu. Vanavond kunt u luisteren naar de eerste zomeruitzending van Muzikaal Boeket. We draaien extra veel psalmen en liederen, en daaromheen lezen we woorden uit de Bijbel. In het eerste uur reizen we mee met Abraham met als thema Vertrek zonder routekaart. In het tweede uur lezen we een meditatie van dominee P.D. Theeuw met als thema Vader van. En we lezen een gedeelte uit de Bijbel. We eindigen het programma rond 10 uur met een avondgebed van Dietrich Bonhoeffer. De techniek wordt vanavond verzorgd door David Muis, samenstelling Jacoline Molendijk en presentatie door Arja van Dijk.

Reis met Abraham. Vertrek zonder routekaart. In Genesis 12, vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham was 70 jaar oud en had zijn leven opgebouwd in Ur der Chaldeeën. Hij had een huis, een familie en een naam. En toen klonk er een stem: ga naar dit specifieke adres. Niet, hier is een plattegrond en een aankomstdatum. Alleen, ga naar het land dat ik je tonen zal.

Abraham verneemt de roepstem van de Heere. Hij zal deze God gekend hebben via zijn voorouders. Deze God geeft Abraham de opdracht zijn land te verlaten. Voor Abraham zal het verlaten van zijn vaders huis het moeilijk zijn geweest, omdat hij daarmee het vertrouwde en de bescherming opgaf. Abraham gaat op basis van de belofte van God naar een onbekend land en in die daad komen zijn geloof en zijn gehoorzaamheid tot uiting. Het land dat ik u wijzen zal, laat de bestemming nog open. In ieder geval kent Abraham het land nog niet.

Wat Abram deed is nauwelijks te bevatten als je erover nadenkt. Hij brak zijn tent op en trok weg. Op 70-jarige leeftijd met zijn vrouw Sara en zijn neef Lot, zijn bezittingen en zijn knechten. Hij trok naar het land Kanaan, een vreemde streek, een volk dat hij niet kende. Dat is geloof. Niet de zekerheid dat alles goed komt, niet een routebeschrijving, maar het vertrouwen dat de stem die roept ook de weg kent. Abram wist niet wat er op hem wachtte, maar hij wist wie er sprak.

Abrahams reis is niet alleen geografisch. Het is een reis van zelfkennis. Onderweg ontdekte Abraham zowel zijn vertrouwen als zijn angst. Hij loog over Sara uit angst voor de farao. Hij twijfelde toen de belofte van een nageslacht uitbleef. En toch bleef hij gaan. Hij vertrouwde op God.

is bijna 9 uur. En dat betekent dat wij er even tussenuit moeten voor het nieuws. En tot die tijd kunt u nog luisteren naar een instrumentale uitvoering van het lied De Kracht van Uw Liefde, uitgevoerd door het Nationaal Strijkorkest. Na het nieuws zijn wij weer bij u terug met het tweede uur van Muzikaal Boeket. Tot straks.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel, wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer informatie.

Welkom terug bij Muzikaal Boeket. Dat we zojuist zijn begonnen met het lied O God die droeg ons voorgeslacht. Gezongen door de hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans. In de tweede uur lezen we straks een meditatie van dominee P.D. Theo met als thema Vader van. En daarbij lezen we de geloofsbelijdenis en twee gedeelten uit de Bijbel. Maar we beginnen met een gedicht van Leo Heuvelman. Tel je zegeningen, tel ze elke dag, tel ze één voor één en van klein tot groot. Tel iedere zegen die je ontvangen mag en vergeet er geen. Wees zo tevreden met wat je hebt en vergeet nooit voor al deze dingen God te danken in je gebeden.

Ter voorbereiding op de meditatie Vader van, door dominee Theo, lezen we als eerste de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna nog een gedeelte uit Efeze en Malachi. De apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Efeze 3, vers 14 en 15. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En Malachi 1, vers 6. Als ik dan een vader voor u ben, waar is de eerbied voor mij?

U hoort nu een meditatie van dominee P.D. Theo, vader van. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Dat is het eerste wat een christen zegt als je aan hem vraagt wat hij gelooft. Met de kerk van alle tijden en plaatsen staat dit voorop. We belijden God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. De Vader van de Heer Jezus. Hij is allereerst Vader van zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Wanneer we van de Zoon belijden dat hij geboren is uit de Vader voor alle eeuwen, betekent dat dat de Vader dus ook van eeuwigheid af Vader is. Zijn Vader zijn is hij in zijn wezen. Het is niet een aards beeld wat wij gebruiken om iets over God te zeggen, zoals we dat met bijvoorbeeld een herder wel kunnen doen. Maar dit is andersom. Vader is hij. En daarom is ieder vaderschap op aarde een afgeleide van de hemelse Vader. Onze catechismus begint met te zeggen: de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader van de schepping. Ten tweede is hij de Vader van de schepping. Efeze 3 vers 14-15 zegt: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Het heelal is geschapen door de Vader, van de snelheid van het licht tot de vleugel van een vlinder, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Dat mag allereerst troost geven, in een tijd waarin de klimaatberichten ons angstig kunnen maken. De Vader regeert. En juist dat mag ons heel verantwoordelijk maken voor alles wat leeft. Het is geschapen door Hem.

Als hij er zo'n zorg voor draagt, moeten wij er dan niet heel zuinig op zijn? Het is ook een persoonlijke zorg, in goede en kwade dagen. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in de tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Dat is geloofstaal, die zelfs in de zwartste nacht worstelt met God om God. Vader van Israël. Op een bijzondere manier heeft de Heere zich aan het volk Israël verbonden. Hij is de vader van zijn volk. De profeet Malachi zegt in hoofdstuk 1, vers 6: Als ik dan een vader voor u ben, waar is de eerbied voor mij? De Heere zorgt als een vader voor de beminden om der vader wil. Daarom wordt het koningschap in Israël van vader op zoon doorgegeven, omdat de Davidszoon uit dit volk geboren zou worden. Dan de vader van de gelovigen. Als vierde is hij de vader van de gelovigen. Allen die in dit leven tot waar geloof komen, worden aangenomen tot kinderen. Op de rechtvaardiging volgt de adoptie, dat is de vaderlijke daad. Wat een wonder! Een klein, zondig mensenkind wordt opgenomen in het huisgezin van de eeuwige vader. Om zijn zoons wil, mijn God en mijn vader.

zijn bijna aan het eind gekomen van het programma en eindigen met een avondgebed van Dietrich Bonhoeffer en draaien daarna nog een laatste lied voor u. Heere mijn God, ik dank u dat u deze dag ten einde hebt gebracht. Ik dank u dat u lichaam en ziel tot rust laat komen. Uw hand rustte op mij en heeft mij beschermd en bewaard. Laat mij in vrede onder uw bescherming slapen en bewaar mij voor de aanvechtingen van de duisternis. Ik beveel u aan wie ik lief heb, dit huis, mijn lichaam en mijn ziel. God, uw heilige naam, zij geprezen.

geluisterd naar het programma Muzikaal Boeket. Dat vanavond voor u werd gemaakt door David Muis, Jacqueline Molendijk en Arja van Dijk. Over 2 weken, op zondag 19 juli, hopen wij er weer te zijn met de 2e zomeruitzending van Muzikaal Boeket. Het volgende programma waar u na het nieuws van 10 uur naar kunt luisteren is Love Songs Are Back Again met collega Hans Muns. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Easy listening muziek.
6: Easy listening muziek.
5: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Munt.

0: Het is zondagavond, het is 4 juli 1996. En dan hadden we het over Bert Hering en Julie July. Maar het is gewoon 2026. Een heel goede avond. We zijn nu weer, voor u daar aan de andere kant van de radio. 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op jouw radio. 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. Uiteraard doen we dat uit de studio aan de Lomastraat. Ja, nog een aantal maanden en dan is dat klaar hier in de studio. Ik heb natuurlijk al meer verteld dat overgaan naar het Comgebouw hier aan de Sportlaan. Maar goed, dat is allemaal later. Wij zijn er. En wie zijn wij? Marijke van der Schoor, Willy en Hilly. Nou, allemaal hier in de studio. Wendy en Hilly moet ik zeggen. Want Wendy Hardeman is er ook samen met Hilly Bravenboer. Nogmaals een heel goede avond en op de donderochtend een heel goede morgen. Ja, we danken de collega's van de religieuze uitzending. En zij hebben een bijdrage vanavond op zondagavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderochtend, zoals altijd, RTV Rijnmond met RTV Ridderkerk en een informatief programma. En uiteraard veel muziek. Ja, het begin. Het is inmiddels zo'n 18, ruim 19 overal weer over 10. En het eerste deel van de show, dat is een beetje het einde van de vorige show. Want we kwamen wat kort aan tijd. En Your Song, ik heb het u beloofd toen de tijd. Elton John helemaal uitgedraaid. Steely Dan en Do It Again en Julie July. Dat stond niet op het lijstje vorige week, want het was nog juni. Maar vandaag wel Bert Hering. Ja, vandaag gaan we toch alweer even filosofisch te werk. En doen we in het tweede uur. Ja. En in het eerste uur uiteraard hebben we dan te maken met...
1: De drie van Dirk.
0: Zeker te weten, Dirk Bravenboer, prachtige nummers weer op het lijstje. Maar weer genoeg gepraat en genoeg gewabbeld door naar de muziek. Ja, en een verzoekje van iemand en die zegt van doe Peter Maffay. Ja, nou, dat kunnen we zeker doen. 1971 is dat tijdstip in het jaartal van deze plaat. Het is een bijzonder nummer, maar goed, met deze warmte deze zomer mag het best gedraaid worden.

0: Ja, Du, 1971, Peter Maffay. Hij is 21 en hij is nieuw op de chartlisten. Lijsten, Will Parker hebben we het dan over. En Be Back Tomorrow. En we draaien hem een keer van YouTube. Er zit een leuk voorstukje bij, dus luister even mee. Will Parker op je radio.
1: I'll be back tomorrow.

Celine Dion, helemaal terug van weg geweest. Bonjour, pardon, merci. 1964, heeft het over Gary and the Pacemakers. And don't let the sun catch your crying.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

De nieuwe van Roxanne Hazes. Een echo zonder naam. Gaat ook een hit worden hoor, let maar op. Het is een heel mooi nummer.

0: platen met een verhaal.
1: Jazeker wel. Dirk Bruinvoer met 3 prachtige platen. En de derde is een hele bijzonder. Maar goed, daarover straks meer. Eerst even deze. Dat is Raccoon met Brick My Brick. En de titel staat voor de tijd, moeite en toewijding die nodig zijn om samen iets op te bouwen, zoals een huis of een leven al daar. Brick by Brick. De band is actief sinds 1997. En ze stonden toen bekend als een melodieuze rockgroep, maar legden zich in de loop der jaren vaker toe op singer-songwriters repertoire. Voorman Bert van der Weijden en gitarist Dennis Huigen zijn de oprichters. Hun grote doorbraak was op de Noorderslag Festival in 1999, waarop de aanbiedingen binnenstroomden van platenmaatschappijen. En deze single is afkomstig van hun 6e album, All in the Good Time. Raccoon en Brick by Brick, als eerste in de 3 van Dirk.

nummer 2 in het lijstje van de 3 van Dirk Brahvenboer. Sometimes Love You Ain't Enough van Patti Smith en Don Henley. En die duet door de Amerikaanse zangeres Patti Smith en Don Henley was gereleased in 1992 als een deel van haar titelloze soloalbum en scoorde met dit nummer de nummer 1 positie in Canada. En zij was de leadzangeres van de Britse band The Scandals. En Don Henley was op zijn beurt weer een van de leadzangers van de Eagles. En kennen we van zijn zang op Hotel California en Desperado. Hun samenwerking dateert al van 1984. Waar ze haar medewerking verleende aan de albums van Don Henley. Het is tot nu toe haar grootste succes uit haar carrière. Sometimes Love Just Ain't Enough. Patti Smith en Don Henley. In de 3 van Dirk op nummertje 2.

prachtig nummer van Don Henley. En dat deed hij samen met Patti Smith. Ja, het volgende nummer, dat is heel moeilijk te vinden. Maar goed, we hebben hem gevonden, Dirk. En inderdaad, op YouTube is hij te vinden. En dat is een nummer en dat is bijzonder. Ha, Hilly. Hilly komt weer de koffie brengen. Dankjewel, Hilly, wel vast. Heerlijk. En het gaat over een nummer wat een cover is van de hits van de Holly uit 1969. Ik heb het over He and Heavy, He's My Brother. En deze Hillsborough Benefit single was een cover van deze hit uit 1969, zoals gezegd. En deze versie werd opgenomen door de supergroep The Justice Collective. Het initiatief kwam van Peter Hooton, zanger van de band The Farm. En de plaat haalde de felbegeerde Britse kersthit toppositie. Het nummer uitgebracht om geld in te zamelen voor de juridische kosten van de nabestaanden van het Hillsborough Stadionramp uit 1989. Er werkten diverse bekende artiesten aan mee, zoals Paul McCartney, Robbie Williams, Melanie, Paloma Faith en Gary Marsden. Ja, een prachtige single. He and Heavy, He's My Brother. Op zich wel een mooi nummer. En nu van de Hillsborough Charity Single. En dan hebben we het over dit nummer. Prachtig. En Dirk, je hebt het weer prachtig gevonden, hoor. Heel mooi nummer.

Lola Young en From Down Here. Gaan we richting het nieuws van 11 uur met een gauw oude van de Honeybus. We hebben het over I Can't Let Maggie Go. Tot straks, na het nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: RTV Ridderkerk met Love Songs Are Back Again. Hans Muns, goud, maar nog zeker niet oud, met Love Songs.

Vrijheid is niet vrijblijvend. Het betekent ook dat we ons moeten inzetten voor de vrijheid van anderen. Katie Kotti, afgelopen woensdag 1 juli.

Left Outside Alone, Anastasia. Welkom terug in deel 2 van Love Songs. En ja, we draaien hier mooie muziek. En dat doen we met u daar aan de andere kant van de radio. En soms rollen herinneringen in de vorm van tranen uit mijn ogen.

0: prachtige zangeres, hè? Nona. En prachtige nummers. What a Way to Die. En daarvoor haar vorige nummer. En dat is ook een prachtige nummer. This Is All I'll Be. Ja, we zijn bij Radio Ridderkerk. We zijn bij Love Songs. Love Songs are back again. Deel 2. En ja, Goud van Oud onder andere.
1: Dit is een hit van toen.

0: Turtles van Eleanor 1968. En niet alleen goud vanuit, ook splitspunten nieuw. The Shirelles en Bonfire Song.
1: Love songs are back again.

Bonfire Song van de Sheryls. En even wat anders. De gelukkigste mensen zijn te druk met hun eigen leven om zich met anderen te vergelijken. En deze nog eventjes. Als je de controle loslaat, ontstaan vaak de beste momenten. Behalve bij een lopend buffet. Yeah.

Zo, we zijn het afgelopen. Take That en Sweet July. Ik stond even wat anders doen. Ik stond even een briefje te lezen van, van iemand. En die zegt van, joh, ik heb vorige week een plaatje gehoord van Peter Koelewijn. Robbie. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, bij deze dan. En de vraag is om hem nog een keer te draaien. Uiteraard doen we dat. We zijn blij met uw reacties. En u weet het, u kunt ook gewoon luisteren naar een uitzending gemist. Want dan zijn we er altijd.

uit 2026. En in een aantal platen daarvoor hadden we nog een keer Rolling Stones. Was ik bijna vergeten te vertellen met Jealous Guy Lover. Jealous Lover, moet ik goed zeggen, jongens. Ja, zeker wel. En dat betekent dat we ook niet alleen Splix.nl, maar ook Goud van Oud draaien. Hè? Dat weet u. En doen we tussendoor. En hoe meer je durft te leven naar je verlangen, des te radicaler keuzes je soms durft te maken. En dat betekent dat we, nou, een plaatje draaien van zo'n ruim 7 minuten. Dat kan dan uit 1968. Hebben we het over Crosby, Stills en Nash bij Love Songs. En dat betekent een Sweet Judy Blue Eyes.

Om eraan te komen in het laatste deel weer van deze Love Songs uitzending. Ja, de tijd gaat snel. En denk niet dat er geen tijd is. Er is alleen geen prioriteit. En dat doen we dan gewoon. Om problemen zijn geen stopborden. Het zijn wegwijzers. De Klik Klek Symphony. Ray en Hans Zimmer.

Ja, dan gaat de plaat ineens zo tot een eind komen. Dat is dan wel weer zonde. Dat is, het systeem is niet helemaal je van het. Maar ja, goed, je hebt van die momenten. En ik denk mezelf van, hoe gaan we dat oplossen? Nou, gewoon door het stoppen met het programma, zullen we maar zeggen.

0: jammer hè, dat het zo gaat. Maar ja, het gebeurt.
1: Love Songs Are Back Again. Met Hans Muns. En de mentale hulp op afstand van Wendy en Hilly.
0: Ja, en hier op afstand door, ze waren hier gewoon in de studio. Wendy en Hilly en ook Marijke van der Schoor. Zomaar voor u daar aan de andere kant van de radio hebben het gedaan. 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. 2 uur lang Love Songs. Love Songs Are Back Again. Nog één te gaan, dat is Father and Son van Cat Stevens. En ik breng toe bij het nieuws van 12 uur. Zowel op de zondagnacht als op de donderdagochtendmiddag. Tot ziens, keer, doe graag dingen en tot de volgende week. Houdoe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

slecht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Thank you very much. Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de

Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je houd.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding